0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd door 7 met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica. Ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. In Canada wil het gebruik van social media verbieden voor kinderen onder de 16. De overheid denkt dat jongeren in Canada daardoor beter presteren in het dagelijks leven. Want dan kunnen ze nieuwe vrienden maken en zich beter concentreren op school. Zorgen zijn er ook omdat critici zeggen dat kinderen het verbod vooral gaan omzeilen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen, terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. En Gibraltar mag naar het WK darts in Frankfurt dat vandaag begint. Ze zijn opgeroepen als vervanger omdat 2 darters uit Oeganda geen visum kregen. De kleinere landen spelen op het WK darts eerst in een pool waarvan de winnaars naar de 8e finales gaan. Grote dartslanden zoals Engeland en Nederland zijn daarvoor al geplaatst. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6:00.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Vertelt ook RTL-correspondent Anne Sane gisteravond.
6: Op dit moment is het niet mogelijk om het centrum van Belfast in te komen. Al de hele middag zijn winkels gesloten, zijn scholen gesloten. Het openbaar vervoer rijdt niet. En ook is er geen taxi meer te vinden die het centrum ingaat. Want de politie zet groots in.
5: Mensen zijn daar boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak en probeerde te onthoofden. In Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. En ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. Een dag voor in Mexico de openingsceremonie van het WK voetbal is, zijn vijf politieagenten daar doodgeschoten. De pick-up truck waar ze in zaten werd doorzeefd met kogels teruggevonden. En dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Die zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. En het is een spannende dag voor de eindexamenleerlingen vandaag. Want de uitslagen komen en dus verschijnen er ongetwijfeld veel vlaggen met tassen in de straten. Wie niet is geslaagd kan nog herexamen doen. Die beginnen dinsdag. Het weer nog. Vanmorgen nog zonnig. Maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten wederom regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
11: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: 11!
15: GWC!
14: 11!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven!
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap!
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the Tribes!
21: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
22: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
23: Ik wil als dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: over het in love zijn. We zijn daar een paar platen over gemaakt, hè? Dat is lekker wel een disease. Canny Gross and Accidentally in Love. Het is donderdag, goedemorgen, 11 juni alweer.
1: Gerard Ekdom.
0: En de nieuwe ochtendshow is daar.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Hartstikke vroeg dat wel, maar gelukkig. Lichtpuntje aan de horizon. Ekdom in de morgen tot 10 uur. Laten we ons even gaan verdiepen in een verhaaltje. Een romantisch verhaal of zal het toch weer niet romantisch eindigen? Het zal het laatste alweer zijn. Het zal een drama worden. John Cougar Mellencamp, het verhaal over Jack en Diane.

0: terwijl het buiten nog donker is, staat je wekker al te pruttelen.
1: Goedemorgen, amigos. Ja, kijk eens even naar het klokje.
0: Maar Ekdom in de Morgen is er voor jou.
2: Ja, we zijn er.
0: Elke werkdag 4 uur lang.
3: Dat is heerlijk. Die gaat maar door. Heerlijk.

0: Och, wat was dit veel op de radio, hè? Was tot 10 weken nummer 1 dit. Als mensen een enkel hadden het nummer 1993, dat is echt een klote jaar.
1: Maar wat vind je, kan jij het nog een beetje horen, Geer?
0: Jawel, jawel. Het is namelijk eigenlijk gewoon Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin. Het is exact dezelfde melodielijn. And 25 years and my life is still, there's a little song I wrote. I like to sing it note for note, don't worry. Be happy. Als je die twee naast elkaar legt, hoor je gewoon dezelfde plaat.
1: Jeugdig.
0: Ik weet niet of er ooit iets voor betaald is, maar het maakt niet uit. Voor een ambulance scoorde één hit, dat was het. En Linda Perry heeft later weer allerlei andere hits geschreven. Onder andere voor Pink.
1: Oh.
0: Dus die is uiteindelijk wel songwriter gebleven.
1: Die is de schrijvelerij ingegaan.
0: Schrijvelerij. Maar deze plaat is dit jaar opnieuw viral gegaan. Dat had te maken met een combinatie met Nicki Minaj. En opnieuw in de TikToks, dus ik geloof dat ze er lekker van kan eten.
1: Nou, dat is mooi.
0: Dat kan niet anders. Voor ja. Namblans, what's up? En daarvoor hadden wij... Oh ja, dat prachtige verhaal van John Cougar Mellencamp. I love that. Jack en Diane. Zo, het is donderdag 11 juni. De hele studio is in oranje sfeer, zie ik.
1: Ja, nou, dat hebben ze mooi gedaan, hè?
0: Dat hebben ze mooi gedaan, zeg. Kijk, ja, het gaat toch langzaam beginnen. Want de openingsceremonies en toestanden gaan beginnen, hè?
1: Jazeker, volgens mij, het is een beetje gek, maar ze doen het dus op 3 verschillende locaties. Dat is, op zich is dat ook weer niet gek, want het wordt in Canada, Mexico en Amerika gehouden. Maar je weet gewoon hoe dit achter de schermen is gegaan. Ze hebben gedebatteerd over waar moet die openingsceremonie komen. En Mexico zei hier, en Canada zei, ja nee, het moet hier.
0: Amerika zei, ja, nee. Want,
2: Maar is het ook tegelijkertijd dat
1: nee.
2: je moet kiezen waar je naar gaat kijken?
1: Nee, dus ze hebben er nu gewoon 3 en in elk land 1.
2: Vet.
0: Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. We gaan het allemaal zien. Het Oranje Legioen al gesignaleerd daar? Nee, nog niet, hè?
1: Nou, ze zijn al wel in Amerika.
0: Zijn ze onderweg? Ja,
1: ja daar zijn ze al in principe. En zijn ze ook al aan het trainen en zo. Volgens mij zijn ze in Dallas. Daar is hun trainingskamp.
0: Nee, ik bedoel eigenlijk de fans.
1: Oh, de fans.
0: Ja, de voetballers weet ik. Die hebben uitgezwaaid. Maar gewoon fans. De oranje fans.
2: Ja. Jij hebt ze al gezien. Ik zag zelfs Amerikanen in oranje shirtjes.
0: Nou ja.
2: Dus ja. Ja, Bernhard van Nederland gisteravond was iemand. Die verslaggever ging vol ornaat op een oranje fan af. Met, ben je er klaar voor? En die met grote ogen. I don't speak Dutch. Dat was heel grappig.
0: Ben je er klaar voor? En dan gewoon geen idee
2: geen
0: hebben.
2: Idee.
0: I want to go from left to right with snolle bollekes.
2: Precies, ja.
0: Dat is het dan, hè? Ja. Vandaag ook een belangrijke dag voor mensen die eindexamen hebben gedaan. Weet iedereen dat nog? Hoe dat ging? Die eindexamenuitslag via de telefoon. Oh.
1: Vreselijk.
2: Spannend,
1: vreselijk. Ja. En er waren ook alle theorieën, hè, onder de leerlingen zelf. Als je als eerste
0: bent,
1: werd gebeld, dan ben je gezakt.
2: Ja.
1: En...
2: ja, bij ons werd je dus niet gebeld als je werd geslaagd. Als je was geslaagd.
1: Als je werd geslagen, werd je niet gebeld natuurlijk.
0: Dus als je telefoon ging, was je gewoon de Sjaak.
2: Als je telefoon ging, wist je, fuck.
0: Oh mijn god.
2: Ja, dan is het een uur duurt lang dan, hoor. Dan denk je echt van, oh.
1: Ik vind dat echt een marteling.
2: Nou, ik geloof dat ze daar ook mee gestopt zijn. Maar dat was in mijn tijd heel normaal.
0: Nee, bij ons, de jongens van mij werden gewoon keurig gebeld.
2: Gewoon hoe dan ook.
0: Ja, ik werd gewoon gebeld. Beter. Elke geweest dit, jongen, je bent geslaagd. Nou ja, dat feest. Och, man, dan valt er wel een paar kilo van je af als vader, hoor.
1: Ja, ik weet nog gewoon precies de woorden die mijn mentor zei. Nou, Max, ik zal maar met de deur in huis vallen.
0: Oh, nee!
2: Wat gemeen!
0: Je bent geslaagd.
1: Je zal maar
0: met de deur in huis vallen.
1: Maar zij was heel droog. Dus vertrouw je dan, ja.
0: Oh man, nou ja goed, oké. Okay. Voor iedereen die dat vandaag meemaakt, heel veel plezier. En ook sterkte natuurlijk, want ik was degene die te horen kreeg dat hij een herexamen moet doen.
1: Oh nee, echt waar?
0: Ja.
1: Wat moest je doen dan?
0: Het was 1995 en ik had mijn Engels verpest. En dat had te maken met een bepaalde leraar. Die had mij het verkeerde opgavevel bij de antwoorden geven, bij het verhaal. Dus ik kreeg die twee matchen niet met elkaar.
2: Oh.
0: En daar kwam ik pas na 3 kwartier achter.
2: Het was jouw schuld, dus ook helemaal niet.
0: Dus ik zat meer keuzevragen te maken bij een ander verhaal. En ik denk, wat zit ik nou eigenlijk te doen? Wat ben ik nou aan het doen? Dus iedereen liep al weg en ik moest helemaal opnieuw beginnen. Nou, dat ging mis.
1: Ah. Dus jij kreeg vragen over teksten?
0: Ja.
1: Dat
0: lukte niet.
2: Nou, dan raak je ook in paniek, hoor.
0: Dus ik raakte in paniek. Dus ik moest opnieuw beginnen. Nou, ik was gezakt. Dus ik moest een herexamen doen. Engels, toen haalde ik een 8,5.
2: Kijk, heel goed.
0: Dat zal je leren.
1: Ja.
0: Meneer Pos, zijn schuld was het.
1: Jij luisterde natuurlijk ook elke dag naar Engelse muziek. Dus dan
0: ik luisterde naar Engelse popmuziek. Ja. Dus ik moest toch wel van wanten weten, laten we eerlijk zijn. Ook dan ook, vandaag is het zover. En hoe zit het nou met de straat van Hormuz? Nou,
2: ja, die is inmiddels weer dicht.
0: Die is inmiddels weer dicht.
2: Nog steeds dicht, maar hij is nu nog dichter.
0: Hij is nooit meer open gegaan sinds we deze jingle hebben gemaakt.

www.ishijopenofdicht.nl en daarin staat nu te lezen: hij is potdicht. Er moet een woord voor potverdikken me zijn. Och, hij moet potdicht. Zullen we even dansen? Ik vind dit leuk. De nieuwe single van Jonas Blue heet Edge of Desire.

0: Mr. Gino Vanelli. En daarvoor nieuwe dance. Erg lekker. Laat de zomer maar komen en hij komt terug. Het was Jonas Blue en Edge of Desire. Lekker zaaien? Nou, die. Zo meteen het nieuws van 6:30 bereiken. Wat zit er allemaal in?
1: Veel schade door plofkraak in Helmond. En wat voor eten kan je maken met een lijk?
0: Wat?
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Een ijs koffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Veronica Verkeer, 13 vertragingen staan er en dit zijn de grootste problemen. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden, 10 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 10 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam, 12 minuten. Op de kop af 6:30 en hier is het allerlaatste nieuws met Marijke.
1: Goedemorgen. In Helmond is een plofkraak gepleegd. Mensen in de omgeving hoorden vannacht 2 knallen. De bakkerij naast de opgeblazen geldautomaat heeft veel schade. De daders van de plofkraak zijn gevlucht. In Noord-Ierland was het ook gisteravond onrustig. Eerder was er een steekincident en niemand uit Soedan zou de dader zijn. In verschillende steden gingen mensen daarna de straat op. De politie zette een waterkanon in. Het gaat om protesten tegen de migratie daar. Hij werd maandag opgepakt en is nu echt aangeklaagd, de Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt verdacht van onder meer verkrachting en aanranding in Frankrijk, Zwitserland en België. En kennen jullie Ötzi nog? Weten jullie nog wie Ötzi is?
0: Is het DJ Ötzi?
1: Nee, niet DJ Ötzi. Nee, die wereldberoemde ijsmummy. Enig idee?
0: Even denken.
2: Geen idee.
1: Oh, je hebt hier in Nederland heb je het meisje van Ide, Veenlijk.
2: Wie?
1: Dat zegt jullie ook niks.

0: ontzettend fascinerend.
1: Had je dan ingevroren Adonis verwacht dan?
2: Nou ja, het kan toch dat iemand dan ongevroren en dat hij vet knap lijkt te zijn.
0: Maar besef je even, die man komt uit 3000 voor Christus, hè?
2: Oh ja, toen waren ze nog niet knap. Nee, dat klopt. Ja,
0: goed. In ieder geval, die is dus heel goed gebleven, zo goed gebleven zelfs, dat ze daar nu van dat lijk zuurdesembrood hebben gemaakt.
1: Nee, doe even normaal. Je gaat toch geen... Wie maakt er nou zuurdesembrood van een lijk?
0: Het is absurd, hè?
1: Waarom zou je dat doen? Ja, ja, waarom?
0: Nou, ze hebben dus... Kijk, omdat deze man dus zo ontzettend goed is gebleven, omdat hij jarenlang, duizenden jaren in het ijs is geweest, zijn er dus nog microbacteriën op zijn lichaam ontdekt, in zijn ingewanden. En ja, kom maar op het idee. Maar ze hebben dus geprobeerd om daar een zuurdesemstarter van te maken. Als je een beetje weet hoe dat brood gemaakt wordt, nou, dat, je hebt daar een starter voor nodig die uiteindelijk wordt omgezet in dat proces, in brood. En dat heeft allemaal te maken met gisting. En van die ingewanden van deze Utsi hebben ze dus gistende bacteriën gevonden. En het smaakte nog goed ook, dit brood.
1: Waarom?
0: Ja, het is toch fantastisch. En daar blijft het niet bij. Ze gaan nu proberen bier te maken van dit veenlaag.
1: Straks komt er een frikadelle uit.
0: Nou, dat is toch waanzinnig. Nee, maar de wetenschap, jongens, ik vind dit zo'n waanzinnig verhaal.
1: Ongelooflijk, zeg.
0: Ja, het is niet eens 1 april. Het is gewoon echt waar. En ze gaan dus ook kijken of ze er bier mee kunnen maken.
1: Maar zou je dat eten?
0: Ja, dat vind ik dan weer een hele moeilijke vraag.
1: Ja, ik zou het wel eten. Als vegetariër.
0: Vegetariër, dan kan ik het inderdaad niet eten. Nee, dat is ineens wel menselijk product. Nee, goede vraag. Max dus wel.
1: Ja, als het dan toch voor je ligt, is het verhaal natuurlijk wel leuk. Dan neem je wel even een plakje worst ervan. Oké, maar deze sneeuw. Een stukje frikandel had ik nog wel gedaan. Maar.
0: Goed, het weer nog vanmorgen nog zonnig. Maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten dan regenen. Ja. Vanmiddag in het hele land regenen. En het wordt tussen de 16 en de 18 graden.
1: Wij denken 17.
3: Dit is Radio Veronica.

0: Als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Geruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort sickies.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica.
3: Wat zullen we nou krijgen?

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. En daarvoor het was Fleetwood Mac, Everywhere. We gaan weer voor een ferme duik in...
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, ik was weer als een kind zo blij van de week. Dat ik weer iets op vinyl heb gevonden. Maar niet zozeer ik. Maar er zijn meerdere liefhebbers hier bij Radio Veronica. Onze vriend Martijn, hij is muzieksamensteller. Werkt hier al heel lang bij Radio Veronica. Hij appte mij afgelopen zaterdagmiddag vanuit een platenwinkel. Ik heb nou toch iets? Zal ik hem voor je meenemen? Hij vond op vinyl een album van een band Night Flight. Heeft iemand er ooit van gehoord?
2: Nee, ik ken wel Night Flight, dat is dat album, toch?
0: De, van de Night Flight van Donald Fagen. Dit is de band Night Flight.
2: Okay.
0: Met een Y. Die hebben twee LP's gemaakt. Eentje in 1979, eentje in 1982. Die heb ik allebei op CD vanuit Japan geïmporteerd. Ja, ik ga echt neurden dit. Dat is echt vreselijk. Maar goed, hij vindt hem op vinyl. 4 tientjes heeft hem meegenomen voor me. Ik haal hem van de week uit de hoes. Hij ruikt naar zolder. Dat ding heeft 30 jaar op een zolder gelegen. Dat ruik je gewoon. Geruikt het zelfs al! En ik heb hem helemaal schoongemaakt. Ik zet de naald erop en ik hoorde gewoon...

0: zanger Howard Johnson. En achter de knoppen Sandy Serrano. Die had al gewerkt met de Commodores en zo. En zij bundelden de krachten twee albums lang. En dit was een van de resultaten. All About Love. Uit, ik wil zeggen de krochten van mijn platenkast, maar hij is net nieuw. Dus het staat toch gewoon in het folie, hoor. Heerlijk, All About Love. En ik heb hem zojuist even in de platenkast playlist gezet. Digitaal is hij namelijk ook gewoon te krijgen. Waarom wil hem dan op LP hebben?
1: Omdat het kan.
0: Omdat het kan, hè?
1: Ja.
0: Nou goed, het is zover. Ben je klaar voor?
1: Ja. Je raadt het nooit!

0: onverminderd spannend in Je Raadt Het Nooit. Want de stand op deze donderdag is inmiddels 2-1 voor mij.
1: Het zou leuk zijn als dat 2-2 wordt.
0: De zwaanstand.
1: Ja.
0: Dat zou leuk zijn, hè?
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd wat je ervan gaat bakken. Het fragment van vandaag komt uit het Videoland-programma Huizenruilers.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat is een Videoland-programma. Daarin helpen presentator John Williams en stylisten Daan Alverink en Roos Redijk, u kent ze wel, mensen die hun huurhuis willen ruilen. In 3 dagen tijd maken ze dan met een beperkt budget en met behulp van familie en vrienden de woning klaar voor de nieuwe bewoners. En in de laatste aflevering loopt stylist Daan met deelnemers Jasmin en Robbie even door hun huidige huis heen. En zodra ze bij de zolder komen, valt hem gelijk wat op.
2: Dit is echt nog heel groot. Oké, okay, ja, maar hier gebeurt eigenlijk helemaal niks.
3: Nee, maar dit...
2: Dit is gewoon een hele goede kamer.
3: Ja,
4: zeker.
2: Je moet alles doen in dit huis. Dat is echt niet te geloven. Oh, dit vind ik zo lelijk.
0: Ja, hier stop ik hem even. Want op de muur staat namelijk de tekst... Live life like there's no tomorrow.
1: Mooi.
0: Daan wijst daarna en zegt... Ik vind dit zo lelijk... Nou ja, je voelt hem aankomen. Waarom had Daan dit beter niet kunnen zeggen? A. Het staat op Robbie zijn arm getatoeëerd. B. Het was de slagzin van zijn overleden moeder... en het staat zelfs op haar grafsteen. Of C. Het is de titel van zijn favoriete boek.
1: Ja, dat moet maar B zijn, denk ik. Ja, live life like there's no tomorrow.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, het is denk ik... Het is, ja... Mag ik nog heel even de situatie schetsen? We zijn met mensen in een huurhuis. Het staat daar op de muur. Degene die dat huis komt bezichtigen, die zegt, wat is dat lelijk.
0: Ja, wat een lelijke... Dat, och.
5: En ja, bezichtigen de stylist, hè? Dus degene die voor hun het huis aan gaat pakken.
1: Ja, precies. En degene van wie het huis is, die is daarbij. En de stylist zegt dus, oh, wat verschrikkelijk. En dan gebeurt er
0: iets. Dit vind ik zo lelijk.
1: Oké. Okay.
0: En vervolgens, ja, een van deze 3 situaties...
1: Live life like this. Nou ja, het kan ook een tattoo zijn. Het kan. Maar ik heb een heel sterk gevoel bij antwoord nummer B.
0: Ja?
1: Ja, ik ga
0: voor... Slagsteen van zijn overleden moeder en het staat op haar grafsteen.
1: Het zou wel heel pijnlijk zijn, maar laten we ervoor gaan. Ja.
0: Nummer B zitten wij neer.
1: Ja, nummer B.
0: En gaan we eens luisteren.
2: Oh, dit vind ik echt... Dit vind ik zo lelijk.
4: Ja, dankjewel.
2: Lift your life.
4: Wat staat hier op mijn arm?
2: Ah. Oh, god. Oh, sorry. Nee,
4: weet je wat, goed, dan weet ik gelijk weer.
2: Weet je wat, ik vind het lelijk dat je tekst in je interieur plakt.
1: Oh,
2: maar als tattoo vind ik het fantastisch.
1: Ja. Nou,
5: Hij redt het nog mooi.
0: Maar als dat waar is, vind ik het prachtig. Hoor. Ja. Nee, ja, absoluut. En wat staat dat dan goed op die arm?
1: Ja.
0: Hoe dan ook, het is 3-1 voor mij.
1: De weekwinst heb jij al.
0: Is het de weekwinst?
1: Ja.
0: Oh.
5: Gefeliciteerd, Geer.
1: Van harte, Geer.
0: Het is al de 2e keer op rij.

0: met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000.
13: Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
17: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus. Alle A-bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
18: Lekker hoor.
19: Alle A-schalkipburgers en A-terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
18: Boeie.
19: Alle A-barbecueworsten, ook tweede gratis.
18: Zoé.
19: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer Snacks, ook tweede gratis.
18: Yes.
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hamster.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
25: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
26: Dat wordt best lastig.
24: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
27: We worden wel wereldkampioen. Ja,
24: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
28: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
29: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
30: Kia. Movement that inspires.
31: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en dat was de aanleiding voor het geweld nu daar. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. En ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Voor het eerst in 20 jaar tijd zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er ieder jaar meer. Maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen. Die zouden vaker kiezen voor een universiteit in eigen land. En vandaag begint het WK voetbal officieel. Een groep van tientallen Nederlanders die in Amerika in Kansas City woont is er al helemaal klaar voor.
6: We komen bij elkaar om Sinterklaas te vieren, om voetbalwedstrijden te kijken.
10: Het is echt een voetbalstad hoor. Iedereen hier houdt van voetbal. Dus iedereen kent de kwaliteit van Nederland.
6: Ja, ik vind het fantastisch. Mooi toch? En ik heb ook kaartjes voor de derde wedstrijd en ze gaan sowieso winnen.
5: Maar goed, hun kinderen die daar zijn geboren, die moeten nog wel een beetje oefenen.
12: Ik spreek geen Nederlands.
6: De Dutch team is here. Are you excited?
12: Yes, very much.
6: Yeah. Who's your favorite player?
12: Van Dijk.
5: Vanavond om 9 uur onze tijd is de eerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En zondag komt Oranje voor het eerst in actie. Het weer dan. Vanmorgen nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag in het hele land regen. En het wordt tussen de 16 en de 18 graden.
13: Oh, dat zal wel 17 kunnen zijn.
5: Denk ik ook.
13: Er staan 11 vertragingen en dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 12 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp een kwartier. En de A28 door een ongeval Zwolle-Amersfoort bij Harderwijk. Dus daar is bijna een half uur stil.
26: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
27: Oh. Goedemorgen allemaal.
32: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
26: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
33: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
34: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
35: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
33: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
36: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
37: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
36: Sorry Bo, het is beauty.
37: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
38: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
37: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
39: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
11: Kippie.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Let's go!
16: Dit is Radio Veronica.

0: even tijd voor een Vegemite sandwich. Het is ontbijten, het is duidelijk. Man at Work and Down Under. Op donderdag het is het alweer 11 juni. Het gaat ook snel allemaal weer. Het is Act of the Morgen op Radio Veronica. Tot 10 uur en alle kranten zijn weer binnengekomen, hoor. Op het parool van afgelopen weekend is binnengekomen. Fans, blijf rustig. Wat heb jij gevonden in de krant, Marijke?
1: Nou, we kennen natuurlijk een leeftijdsgrens op sigaretten. We kennen een leeftijdsgrens op alcohol. Maar in Italië is nu ook een leeftijdsgrens voor het meenemen van een parasol.
0: Van een parasol?
1: Naar het strand.
0: Hoezo? Want er zijn levensgevaarlijke toestanden ontstaan met een parasol.
1: In het zuiden van Sardinië is een strand, Punta Molentis. Ik zal het vast verkeerd zeggen, maar olé, dat is Italië natuurlijk. En daar mag je alleen een parasol meenemen als je een kind hebt onder de 10. Of als je ouder bent dan 65.
0: Hè? Wat raar.
1: Heeft allemaal te maken met de drukte. Dit strand is veel te druk. Ze willen daar mensen weren. Ze denken ook dat ze hier gewoon het strand veel rustiger mee krijgen. Je moet ook toegang betalen, 10 euro.
2: Ja, maar dat snap ik wel. Dat je een beetje rust wil op je strand. Af en toe lopen het toch wel een beetje uit de klauwen.
1: Dan moet je toch misschien een soort stop erop. Je kunt mensen toch niet verbieden om een parasol tegen de zon mee te nemen. Dat is toch...
0: Ja, dat lijkt mij ook niet. Maar je moet al 10 euro betalen om het strand überhaupt op te komen, ja. Zeg je daarna?
1: Ja, dus veel mensen zijn nu ook... die gaan niet meer naar dit strand toe. Die zeggen ook, we moeten dit boycotten. Ik ga geen kind huren om hierheen mee te kunnen
0: komen. Kind? Huur een kind?
1: Ja, dat is
0: dan
1: het idee.
0: Een parasol meenemen. Ongelooflijk.
2: Je wilt een parasol. Wilt u er ook een kind bij?
1: Ja. Er zijn vast genoeg andere stranden, dus ik denk dat het wel goed komt daar.
0: Is dat Costa del Parasol dan?
1: Mooi.
0: Oké, wat heb jij, Max?
2: Nou, misschien herken je dit wel. Tenminste, ik wel. Iedereen heeft toch wel zo'n vriend waarvan je denkt... Hoe kan jij nou nog vrijgezel zijn?
0: Ja.
2: Of vriendin natuurlijk.
0: Ja, prachtige vrouw.
2: Prachtige vrouw, prachtige man. Veel te leuk om single te zijn. Die moet een partner hebben. Nou, in plaats van te wachten... tot diegene een plus 1 heeft, kan je nu zelf ook daadwerkelijk iets doen om die persoon te helpen. Tenminste, als je in Utrecht woont. Want daar kan je namelijk jouw single door middel van een spreekbeurt pitchen bij andere singles.
0: Maar dat moet jij dan voor diegene doen. Dat doet diegene niet zelf.
2: Nee, het is heel simpel. Je krijgt 3 minuten de tijd om uit te leggen waarom jouw vrijgezelle vriend of vriendin een goede catch is. En het publiek kan daarna contactgegevens bij je achterlaten.
0: Oké, dus je prijst eigenlijk iemand anders aan...
2: Ja.
0: Waarbij je je afvraagt hoe kan diegene nou nog vrijgezel zijn?
2: Ja, stel dat jij single zou zijn en ik zou je willen pitchen. Zou zeggen, nou kijk, dit is Gerard. Gerard is een vrolijke, enthousiaste man. Hij werkt bij Veronica, is een DJ. En gewoon heel leuk in relaties
0: hebben gehoord. Een beest in bad.
2: Een beest in bad. En dan denkt iemand uit het publiek, nou, die wil ik wel.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja, op zich. Het is een spreekbeurt over iemand anders.
1: En wat heeft Gerda dan zelf nog over te zeggen eigenlijk? Die is er niet bij,
2: in principe
1: begrijp
2: niks.
1: Ik. En dan uiteindelijk zegt iemand, nou, dat vind ik wel wat. Dat zie ik wel wat in deze spreekbeurt. En dan worden ze gekoppeld.
2: Nou ja, ik kan vervolgens wel Gerard bellen en zeggen van... hé, ik heb hier een stapel met contactgegevens voor je. Misschien zit jouw ware er wel bij.
0: Dat is wel grappig.
1: Wat een idee.
0: Ja.
1: Wat grappig.
0: En laat je vervolgens een foto van mij met een enorme vis zien.
2: Ja.
0: Een snoek. Nou, ik heb weer iets nieuws gevonden. Want er zijn weer de KMI, zijn ze weer druk. Ze worden er gek van. Grote veranderingen al daar. Want normaal als de pleuris uitbreekt en naar beneden valt... dan krijg je van tevoren... een kleurcode naar je hoofd geslingerd. Dat is de laatste tijd constant het geval. Dan kun je je voorbereiden op de ernst van de situatie... met code geel natuurlijk, hè. Dan gaat het er hard aan toe. Code rood betekent gewoon binnenblijven, niet naar buiten. Nou, al die codes, daar gaan we in 2027 afscheid van nemen. Volgens het KNMI.
2: Oh.
0: Want ze gaan stoppen met weerwaarschuwingen per provincie. Zoals ze zelf zeggen, het weer houdt zichzelf niet aan grenzen. En dat is gisteren ook gebleken, want er werd code geel afgekondigd in Brabant... Maar vervolgens spoelt er een hele minicamping in Raamsdonk weg. Dus vanaf juli komen dus die veranderingen komen al door. Gebruikers van de app die krijgen dan vanaf een pushmelding als er onweer aankomt. Push, push, push, push. En het is dan te hopen dat die pushmelding dan wel sneller is dan het onweer. Want het onweer houdt zich ook niet alleen aan de grenzen, maar ook niet aan de tijd.
1: Nee.
0: Oftewel, we kunnen het weer gewoon niet voorspellen.
2: Maar het wordt druk daar met KNMI als ze elk dorp en elke stad in de gaten moeten houden.
0: Ja, dat is niet te doen. Ik heb trouwens ook een weer-app en daar word ik zo zenuwachtig van.
2: Oh.
0: Ik heb hem namelijk sinds kort en die heet Rainviewer.
1: Rainviewer.
0: Ja, en die pusht mij elke keer als er een bui dreigt te komen. Maar ik heb nu van de week 14 meldingen gehad op een dag dat er pas op het einde van de dag een bui ging vallen.
2: Ach, lief.
0: Dus ik was de hele dag in de stress. Ik dacht, er gaat zo regenen. En er kwam niks. Gek van, maar goed, KNMI wordt er ook gek van. Dus binnenkort verandert het allemaal. We hebben Co al gebeld, code geel en oranje. Ze namen allebei niet op.

Park and Say Goodbye. En daarvoor, het was een stukje Britpop van Blur en Park Live. Gisteren stond zij hier op de bühne. Even terugblikken naar gisteren, want Bente was hier. En dat was fantastisch, want zij ze had problemen. Haar oortjes deden het niet. En ze hoorde zichzelf niet. En ze dacht, ik ga het toch proberen. En na 30 seconden zei ze, ja, ik kan dit wel acteren, maar het gaat niet. Ik moet mezelf wel kunnen horen, anders wordt het zo vals als een krooi. Dus zij stopte het optreden en uiteindelijk werden de technische toestanden werden geregeld. En toen hoorde ze zichzelf wel. En toen deed ze haar nieuwe single live. En ja, zullen we het nog even draaien? Want het is een goed liedje hoor. Binnenkort op Pinkpop, hè. En daar is ze helemaal klaar voor. Bente. En we tellen af naar 3, 2, 1.

0: Bente. 3-2-1 is haar nieuwe single. Gisteren deze hem hier live. Even nagenieten. Zometeen is hier het nieuws van 19:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Iran en Amerika weer vol in de aanvallen. En we gaan bellen met de Nederlandse artiest die gevraagd is voor het WK.
0: Hoe wie zou dat zijn?
2: Zit jij al heel lang met een deuntje in je kop, maar kom je er maar niet achter wat het is?

0: lost het voor je op.
1: Komt weer bekend voor.
2: Ja, dat is hem.
1: Ja, ja.
0: Iedere vrijdag om 20:15 bij Radio Veronica. Meld je nu aan via radioveronica.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Pas je eindelijk het perfecte

0: deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Veronica, verkeer. 22 vertragingen. En dit zijn de grote problemen op dit moment. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 23 minuten. Een ongeval op de A28, Zwolle Amersfoort bij Harderwijk. 41 minuten vertraging in de A50. Arnhem-Oss bij Maasbrug. Of misschien wel de Maasbrug. Zou nog kunnen natuurlijk. 13 minuten. Het is 2:30. Het allerlaatste nieuws, het eerst. Hier is Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Iran sluit de straat van Hormuz helemaal af na aanvallen door Amerika vannacht. Verschillende doelen in Iran zouden zijn geraakt, waarna Iran Amerikaanse bases aanviel. Volgens de VS gaan er nog wel schepen door de straat. Er zijn dit jaar minder buitenlandse studenten in ons land. En dat is voor het eerst in 20 jaar tijd. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Daar staat dan tegenover dat het aantal studenten uit India juist is toegenomen. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd. Niet alleen is er veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Of de daders geld hebben kunnen meenemen, is niet bekend. En vanmorgen bereikte ons het nieuws dat de Wereldvoetbalbond FIFA contact heeft gelegd met een Nederlands artiest om te komen optreden tijdens het WK in Amerika dus. Mocht Oranje het tot de volgende ronde schoppen, dan leek het de organisatie een fantastisch idee om voorafgaand aan de wedstrijd een show te boeken van... Je gelooft het niet.
1: Nou.
2: Orgel Joken.
1: Ja, dus we dachten, dit moet een grap zijn, maar misschien is het helemaal geen grap en echt waar. Laat het zelf gewoon even aan haar vragen. Want ja, mevrouw Orgel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Sorry, mevrouw Orgel. Ja, ik dacht, het nieuws waar iedereen het over heeft. U bent benaderd door voetbalbond FIFA.
3: Ja, het was eigenlijk, mijn zoon kreeg een mail.
1: Ja.
3: En die belde mij s'avonds. Hij zegt, mama, ik denk dat het een grap is hoor. Hij zegt, maar ik ga het toch even navragen. Dus ja, en toen hebben ze de volgende dag een meeting gehad via de computer. En toen bleek het inderdaad wel echt waar te zijn. Want ja, wij geloofden erop niet. Want hoe kan dat nou? Ik bedoel, dat ik op mijn leeftijd daarvoor gevraagd word. Dus ik zeg, nou, ik ga er goed over nadenken. En maar ja, afgelopen dinsdag ben ik gevallen. Dus dat is even een kink in het kabel.
1: Oh, nee.
3: Ik hoop dat het mag lukken. Ik zit met mijn arm met een drukverband. En mijn oor is gehecht. Maar ja, dat is geen punt. Hechtingen gaan de woensdag uit. En dan kan ik met make-up wegwerken. Ah. Maar ik hoop dat als het drukverband eraf mag, dat ik mijn hand weer goed kan bewegen. En mijn arm weer goed op de toetsen kan doen. En dat ik het kan, dat het me lukt. Kijk, ik heb dan natuurlijk... En wat veel belangrijker is, ze moeten door zijn, hè?
1: Ja, precies. Maar u heeft ook gewoon echt een hit gemaakt. Even een stukje laten horen.

0: weet de armen toch wel, hè, mevrouw Orgel.
1: Ja, dat blijft positief dat ze gaan winnen.
0: Ja, precies. Maar ik ben zo benieuwd, want Orgel Joke in de USA, dat klinkt als Organ Joke. Denk
1: ja, dat ze denken dat het een grapje
0: dat
1: is.
0: Een grapje is, ja.
1: Klopt.
0: Ja, joken in het Amerikaans is een joke, dus dat is lastig uitleggen. Maar ik ben wel benieuwd, wanneer weten we zeker dat u die kant op gaat, of is er helemaal geen sprake van?
1: Jawel, ze zijn er wel aan het kijken, want ik zeg ja, ik wil wel dan met een vlucht kunnen rusten, dus dat ik kan liggen, dus ze zijn daarmee bezig en in onderhandeling. En en even hangt het af van als dat verband er weer afgaat, wat mijn arm doet en of ik het binnen die periode voor elkaar krijg om weer te kunnen spelen.
0: En wat gaat u dan spelen? Stel, heeft u al iets eigenlijk klaar liggen voor op het moment dat het gaat gebeuren voor die 10.000 mensen? Ja,
1: ik wil wel wat verdrepend Hollands WK-nummer doen. Maar ook een bijvoorbeeld Sweet Caroline of zo. Want dat kennen ze daar allemaal.

0: Ja, dit is net een kink in de kabel. En we hopen dat het maar gaat lukken.
1: Ik hoop het ook. Nou, helemaal beterschap.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik het vliegen spannender vind als het daar zit.
1: Nou, u hoeft alleen maar te zitten en een filmpje kijken. De rest gaat vanzelf.
2: Ja, twee rode wijnen en een diclofenac. En dan merk je er helemaal niks van.
1: Juist.
0: We gaan het zien.
1: Jazeker. Alvast applaus, dames en heren. Orgel Joke aan de telefoon. Beterschappen. Dag.
0: Jo, dankjewel. Doei, doei.
1: Fantastisch, hè? Organ joke.
3: Het zou toch
1: organ joke
3: zijn. Ja, heel erg leuk. Het weer nog. Het kan vanmorgen nog zonnig zijn. Geniet er nog maar van, want de rest van de dag wordt nat. De regen begint in het oosten. Vanmiddag in het hele land regen. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
1: Wij denken 17.
3: Nou, dat zou zomaar kunnen kloppen.
1: Och, wat een zomer hebben we, hè?

0: ketel heette. Iets heel anders verstaan. Nu alleen maar Vormars, Vormars. Je hebt de kaas maar gegeten.
1: Dat is de grotere hit geworden.
0: Vormars, Vormars. Desireless en Voyage, Voyage. En de reis stopt maar niet. In dit programma nemen we je mee naar alle uithoeken. Het is een breed palet aan spullen, artikelen, bellers, platen. Want wij hebben zometeen weer één spel in petto. En het gaat schuil onder de naam Het Woordenboekspel. En jij kunt meespelen. En als je dat doet, maak je ook nog kans op een prachtige prijs. We hebben namelijk een geweldige biografie van de Rolling Stones. Die kun je winnen.
2: En door wie is die ook alweer geschreven?
0: Ja, de broer van Frits Spits.
2: Bob Spits.
0: Bob Spits.
2: Ja.
0: Bob Spits heeft er 5 jaar gewerkt. Dat is een flinke pil. Ik heb hem gisteren even in de handen gehad voor een foto. Oh, bewijsmateriaal. Je kunt het winnen als je meespeelt bij het woordenboekspel. Het enige wat je hoeft te doen is 1 woord appen naar de Radio Veronica app. En dat woord is woordenboekspel. En dan kan het zijn dat we jou zometeen aan de telefoon ontvangen als kandidaat. Dus app even woordenboekspel naar Radio Veronica app. En dan win je misschien dat boek van de Rolling Stones. Over de Rolling Stones gesproken. Nieuwe single.

0: Altijd weer lastig, maar ook alweer spannend natuurlijk. Het woordenboekspel hebben wij hier weer. We hebben een woord van de dag en die hebben wij geplukt. Ik was erbij met plukken gistermiddag.
1: Jazeker.
0: Ja, uit de dikke van Dalen. En het lijkt simpel, maar het is toch een probleem. Marijke, Max en ik hebben alle drie een andere definitie van dat woord.
1: En het is aan jou.
0: Om te bepalen.
1: Ik weet waar die komt.
0: Ja, wat goed.
1: Het is aan jou.
0: Welke definitie de juiste is. En,

0: Link uit Norg.
1: Norg!
2: Nou, goedemorgen.
0: Prachtige Norg. Daar spreken in ieder geval mensen uit Norg.
1: Maar ben je een beetje bekomen van de grote brand dit weekend?
2: Oh ja, daar heb je van gehoord natuurlijk. Ja, de dorpsgarage die heeft het niet gered. Ja,
0: nee,
2: verschrikkelijk.
0: Zonde.
3: Was dit groot in het nieuws?
1: Ja, Taxi Dorenbos is echt een begrip in Norg. Het is echt, Norg helpt een beetje volgens mij.
0: Oh.
2: Nou, Norg helpt een heel klein beetje voor die mensen wat die het gebeurd is natuurlijk.
0: Ja, dat is wel fijn dat medemens even geholpen wordt. En, maar even van het duidelijk, jij bent beveiliger in de spelerstunnel van FC Groningen.
2: Nou, ik ben docent beveiliging.
0: Oh.
2: En ik geef beveiligingsvakken aan de studenten die beveiliger willen worden. Maar daarnaast werk ik ook bij FC Groningen. En dan is mijn plek inderdaad in de spelertunnel.
0: Ja. Oké. Okay. En is er nog iets? Heeft er onlangs nog iets plaatsgevonden waarvan je denkt, oeh, wat goed dat ik daarbij was?
2: Ja, bij die spelertunnel van FC Groningen?
0: Ja. Wat maak je zo al mee daar?
2: Ja, niet zoveel. FC Groningen is de meest vredelievende club van de hele Eredivisie.
0: Ja,
2: en daar maken we nooit zoveel mee. Nee.
0: Nee, precies. Het enige wat je ziet is af en toe licht aan het einde van die tunnel.
2: Ja, nou, dat is het. Iedere dag weer. Ja,
0: ja precies. Nou, ja. Het wordt een hele spannende, want Jaap, we hebben een woord van de dag voor jou. Ik hoop dat je hem herkent, want dat moeilijke woord is
4: nicitatie.
0: Hoe?
4: Nicitatie.
0: Nicitatie. Nou, Marijke, wat is dat dan weer?
1: Nou, het vindt bij mij dagelijks plaats thuis. Want het vindt plaats wanneer katten een speciaal goedje verspreiden om hun territorium af te bakenen.
0: Is dat stinkende spul?
1: Ja, dat is ze spoeien. Dat heet dan nicitatie.
0: Oh, dat stinkt, jongen.
1: Ja, dan moet je je spullen kun je weggooien.
0: Je broek uittrekken, betekent. Max, wat is het volgens jou?
3: Nou, nicitatie, dat heb je wanneer je krampachtig met je ogen knippert. Ik ken dat wel van mensen. Hè?
0: Ik ken iemand die dat doet, ja.
3: Oh ja.
0: Alsof je alsof je heel erg aan het spetteren bent tijdens de pas. Dat je elke keer zo met je ogen. Nicitatie is iets heel anders. Dat is namelijk het scheiden van het eiwit van de dooier. Dus je scheidt het eiwit van de dooier.
3: Dan vindt er een nicitatie plaats.
0: Dan vindt er een nicitatie plaats in de keuken.
2: Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nou, Jaap.
2: Ja, dat is het idee van het spel ook, hè? Ik denk, Max, dat jij gelijk hebt.
0: Jij denkt gewoon, waarom denk je dat?
2: Nee, pure willekeur.
0: Pure willekeur.
3: Pure willekeur.
2: Ja, pure willekeur.
0: Knipperen met je ogen. Ben jij zelf ook patiënt?
2: Ik knipper gelukkig wel met mijn ogen, maar niet gedwongen. Nee. Maar
0: jij blinkt misschien wel uit.
4: Nicitatie betekent het krampachtig knipperen met je ogen. Ja. Max heeft gelijk.
0: Ja. Je blinkt inderdaad uit.
2: Dat is toch geweldig.
0: Nou,
2: ja,
0: wat
2: mooi.
0: Dat fantastisch. Ja. Dat betekent
2: wat
0: dat
2: een
0: jij,
2: mooi begin van de dag.
0: Jij bent een eigenaar van een geweldig dik nieuw boek over de Rolling Stones.
2: Nou, dat vind ik fantastisch. Dank jullie wel.
3: Beveilig die met je leven, want iedereen wil die hebben.
0: Die wil iedereen hebben, ja.
2: Ja, ik hou bij mij continu. Ja.
0: Heel veel plezier. En we doen er ook nog een nuts bij.
2: Nou, helemaal goed. Dank jullie wel.
0: Nog wat te eten. Dan wens ik jou een hele fijne donderdag, ja.
2: En ik wens jullie niks minder. Bye bye.
0: Bye bye, man.
2: Tot ziens. Hoi hoi.
0: Even terug in de tijd. Met Cher. Yeah.

0: feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Akkerloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Nieuwe keuken nodig? Keuken.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Pick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
9: Kippie. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
11: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten. Voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
16: Echt?
15: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 8 uur.
20: Marijke Ketel.
21: Goedemorgen. Een spannende dag vandaag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nou, nog even afwachten dus of die vlag uit kan. Oeh. Of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing.
20: Spannend en sterkte namens ons allen.
21: Nou, als die leerlingen dan geslaagd zijn, dan gaan ze studeren. En daar is ook nieuws over vanmorgen. Want Nederland is wat minder populair geworden voor buitenlandse studenten. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven nu weg. En dat zou onder meer komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Hij was nu mondjesmaat open. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel degelijk schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. En het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is nog niet bekend. Het weer nog, eerst op veel plekken droog met wat zon. Maar vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En dan gaat het overal in het hele land regenen. En het wordt zo'n 18 graden.
20: Het houdt niet op.
21: Niet vanzelf.
20: Niet vanzelf. 49 vertragingen, houdt ook niet op.
21: Niet vanzelf.
20: En dit zijn de problemen. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Blaricum, 26 minuten. Jij wilde Hoevelaken.
21: Ik wilde heel graag, ik mis Hoevelaken.
20: Nee, die is weg.
21: Oh.
20: Er is iets raars aan de hand.
21: Gaan
20: we gaan uitzoeken wat daar aan de hand is. Ja. Hoe kan dat nou? A12 Utrecht Den Haag bij Zoetermeer door een ongeval, 20 minuten. En de A73 Maasbracht Nijmegen bij de Roertunnel. Daar gaat het roerend fout. Er is een ongeluk gebeurd, 34 minuten.
22: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
23: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
24: Nu in de aanbieding bij Jumbo.
2: Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
23: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: 10 tenders, alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Let's go!
9: Dit is Radio Veronica.
10: Dit is Veronica.
11: Hallo.
12: Hallo.
13: Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.

0: Fallout. Oh god, hebben ze een hekel aan elkaar gekregen. Wat waren ze goed voor het samen. Adult Education op donderdag 11 juli 2026.
1: Join the club.
2: Goedemorgen.
3: Once again back with the incredible.
0: Vandaag gaat het WK van start. Het is vandaag gewoon.
4: Ja, zeker.
0: Ja, de eerste openingsceremonie staat op de planning in Mexico-stad. We gaan zo even een lijntje leggen met onze favoriete verslaggever van de Telegraaf, Hein Keizer. Hij is daar ter plekke. Hij volgt het hele WK. Het is al midden in de nacht bij hem nu, hè?
4: Ja, maar hij is dus speciaal voor ons opgebleven.
0: Met stokjes tussen zijn ogen. Komt goed. En wij volgen het hier natuurlijk ook op de voet. En wel in het Radio Veronica Café. Tijdens de wedstrijden van Nederland en Curaçao, want je moet er niet te zwaar aan tillen. Is Café Brustel in Breda is de thuisbasis van ons club hier. Wout en Frank gaan daar lekker radio maken. En die gaan er ook voor zorgen dat je helemaal bent opgewarmd voor de wedstrijd. Bitterballetje, drankje, je kent het wel. En live muziek, Samuel Welten is erbij.
4: Nou ja.
0: Zodat ze die hebben weten te krijgen, zeg. Even serieus.
4: Ja, die bent, hè?
0: Die bent, hè?
4: Ja,
0: die komt ook natuurlijk.
4: Komt ook.
0: Frans en Duits, allebei. Het kan niet op. Alles is daar. En je kunt je erop geven om aanwezig te zijn via radioveronica.nl. Doe dat snel. En maak kans om erbij te zijn tijdens de middagshow. Zullen wij ook... we moeten een keer bardienst doen, heb ik begrepen.
4: Jazeker. Nou, ik ga zelf samen met Niels en Annie op 25 juni. Niels en Annie zijn onze redacteuren.
0: Ah, zal ik kijken of ik mee kan?
4: Oh, dat zou gezellig zijn.
0: Dat is mij binnen laten, denk
4: ik. Kan jij een biertje tappen, eigenlijk?
0: Ja, sommige exemplaren lukken.
4: Ja? Nou, dan doe jij de wijntjes, doen wij bier.
0: Nee, precies. Is het met kurk?
4: Ik denk met kurk.
0: Met een draaidop.
4: Ja, met een draaidop.
0: Dan doe ik de wijn.
4: Ja.
0: Lekker makkelijk weer, lekker makkelijk.

0: ochtend van 6 tot 10. De beste muziek en alleen maar lol.
1: Ik heb het hier grandioos naar mijn zin.
0: Gerard Ekdom op Radio Veronica.

0: muziekfeiten op, met onze neus op de feiten gedrukt. Letterlijk, want het is gewoon 30 jaar oud dit. 30 Spice Girls. And who do you think you are? En daarvoor sekspop, sekspop. Andere mensen horen trek erop, trek erop.
1: Het was Dennis van Roon, hè, die dat hoorde.
0: Ja, die hoorde dat. Ik hoor het ook vaak, hoor. Post Malone en Circles, nog maar 3 nachtjes slapen. En dan begint Oranje aan het WK met de eerste wedstrijd tegen Japan. Maar de eerste van de 3 openingsceremonies van het spektakel is vandaag al. En die is in Mexico-stad, waar het inmiddels ook behoorlijk onrustig is door stakingen van leraren. We hebben eigenlijk wel genoeg om over te kletsen. Dus laten we even een lijntje leggen met Hein Keizer van De Telegraaf, verslaggever. Goeienacht is het bij jou, Hein?
2: Avond. We zitten hier tegen middernacht aan, het valt mee.
0: Oké, maar jij wacht eigenlijk tot je naar bed kan en dat kan pas na het interview.
2: Ja, goed. Ik heb alles voor je over, Gerard.
0: Oké, Hein, fijn. Dat vinden we heel fijn. Ja, ik lees dat het allereerst daar hartverlammend warm is. Vertel eens.
2: Ja, het is echt alsof je een oven instapt.
0: Oh.
2: Het is niet normaal. Ik heb vanochtend een rondje hard gelopen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik ben 3 liter zweet kwijtgeraakt.
0: Oh.
2: En vervolgens kwam ik hier de hotelkamer ook binnen, of het hotellobby. En die mensen keken me aan. Wat heb je gedaan? Heb je gedoucht en ben je weer naar binnen gestapt? Het was echt verschroeiend heet. En ik durf ook wel te zeggen dat de volledige Nederlandse journaaien, die zijn allemaal verbrand tijdens de openbare training van het Nederlandse elftal. Want er was geen beschutting. Dus iedereen stond daar buiten in de volle zon hier in Kansas City. Dus ja, morgen goed smeren. Dat is denk ik het devies.
0: En vandaag is die snikkelhete openingsceremonie, moeten we dan maar zo zeggen. En wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Ja, het belooft toch wel een beetje een spannende dag te worden. Want die openingsceremonie die is in Mexico. En het is de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En in Mexico is het een beetje onrustig. Er wordt eigenlijk gekort op de leraren. En die zeggen van ja, allemaal leuk en aardig dat hier dan feest wordt gevierd met voetbal. En oh, kijk eens, tralala, wat prachtig allemaal. Maar ondertussen gaan wij erop achteruit. En dat is niet de bedoeling. Dus die zitten al weken op straten in tentjes te protesteren. En die zitten daar buiten van ja, hier moet iets aan gebeuren. En ondertussen raast er of dendert er een soort WK-trein langs. En ze zeggen, ja, dit past niet bij elkaar. Dus die hebben gezegd van ja, wij gaan actie voeren.
0: Ja, dus dit komt er nog even tussendoor. En wordt dat chaos, denk je?
2: Nou, het is al sowieso al chaos. Mexico is echt een gigantische stad. 9 miljoen mensen. En de president die zei al van ja, we gaan wat er ook gebeurt, we gaan ervoor zorgen dat die WK's openingswedstrijd gaat gebeuren. Maar die leraren die zeggen van nou ja, let maar eens op. We gaan laten zien uit wat voor hout we gesneden zijn. Dus je merkt toch wel van dat er met argusogen gekeken wordt naar wat er in Mexico gaat gebeuren. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, luister, allemaal leuk en aardig. Maar de show must go on. Wat er ook gaat gebeuren, die wedstrijd gaat gespeeld worden. Dus er is eigenlijk van alles aan de hand. Maar ook weer niet, want ja, the show must go on.
0: Ja, en over show gesproken, er komen op 3 verschillende plekken allerlei internationale artiesten, hè, tijdens die ceremonies.
2: Ja, volgens mij, daar heb ik ook iets van meegekregen. Shakira gaat volgens mij weer optreden. Die hebben ze, toch, klopt dat?
0: Die heeft een grote WK-hit op de naam staan, dus die komt haar heupen even laten zien, denk ik.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk altijd. Dat is natuurlijk altijd leuk, dat soort mensen even acte de présence gegeven. Maar ja, die Mexicanen die zeggen van ja, voetbal is eigenlijk de arme sport. Het is de allemansport. En dan komen er weer een paar miljonairs, miljardairs. En die gaan dan even laten zien hoe prachtig het is, terwijl wij hier voor een hongerloontje op straat zitten.
0: Ja, ja. En last but not least, er komen ook nog al die oranje fans daar, toch? Zijn ze er al?
2: Nou, er zijn wel een paar oranje fans. Vandaag was dus een openbare training voor het Nederlandse elftal. En je moet je dan voorstellen, dat was vooral voor de community. Dus dat zijn vooral Amerikanen. Maar toch verrassend veel die toch een oranje shirtje aantrekken. Er was ook een truck aanwezig die oranje merchandise verkocht. En ze konden de namen nog niet eens uitspreken. Ryan Gravenberch bijvoorbeeld, dat kregen ze niet over hun lippen.
1: Gravenberch werd dat.
2: Gravenberch, ja. Virgil van Dijk, Mickey van de Van. Zo gaat dat dan een beetje. Dus het begint langzaam te leven. Maar straks in Dallas, dus zaterdag reist Oranje naar Dallas. En dan gaat het, ja, dan gaat het gewoon beginnen. Dan krijg je die fanmars die iedereen zo graag wil laten zien. Je hoort ook die Amerikanen. Ik wil zo graag een keer meemaken dat we met z'n allen van links naar rechts gaan. gaan. Ja, en dat gaat er dan gebeuren.
0: Och, with the snolle bollekes.
2: The snolle bollekes. Yeah, I want to hear the from left to right from left to right song. I want to be there. Dat gaat er gebeuren.
0: Ik heb er zin in. Hein, fijn dat je ons even wilde toespreken. Jij gaat nu lekker slapen en even bijkomen. En nog 3 keer douchen. En dan spreken we elkaar denk ik snel weer.
2: Ja, ik hoop het ook. En veel plezier. En trek iets oranjes aan, hè, zondag.
0: Ja, zeker. Ja, dat brengt geluk.
2: Moet je niet over twijfelen.
0: Nee, ik zal niet over twijfelen. Dames en heren, Hein Keizer. Dankjewel, Hein.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye, man. Bye-bye. Sure know something. Just kiss.

0: 50 euro bij elkaar te zingen. Dat mag jij misschien wel doen. Inzing naar de ping. Het enige wat je hoeft te doen om jezelf te kwalificeren is dit af te zingen naar de ping. Something strange in your neighborhood.
1: Roen Jansen!
0: Ja.
1: Fritsen!
0: Nou, wie zou het zijn, hè? Zing het in en stuur via de Radio Veronica app en wellicht doe je mee. Zal ik er nog één keer laten?
2: Ja, nog één.
1: Roos Albert!
0: Om maar even de naam te droppen hier, hè? Nou, weet jij het? Stuur het in. Moet je het eerst zingen en dan sturen, dat is wel leuk. Mag je meedoen met Zing naar de Ping zo dadelijk. Het nieuws komt eerst aan van 8:30. Wat zit daar wel in?
3: Een grote brand in voormalig parenclub. En hoe maakte jij indruk op je eindexamengaan?
0: Gaat er heet aan toe in de parenclub.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Hey, jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Hola, collega.
12: Hey.
11: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
12: Mark?
11: En die prijzen.
12: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
11: Oeh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia, movement that inspires.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Hi, bij commercials. Hallo verkeer.
5: Ze maken er wel wat leuks van, hè?
4: Ja, vreselijk. 55 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. De A2 Eindhoven de Bosch bij een Vught via de Vughtstrook. 23 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Haringvlietbrug. Binnenkort de Hollandse nieuwe Haringvlietbrug natuurlijk, want die komt er weer aan. Hè. Ongeluk gebeurt daar, 38 minuten. En een auto met pech op de A50 Os Arnhem bij Heteren. Nou, volgende week weer. 33 minuten.
5: Jij maakt er wat leuks van.
4: Sorry, ik doe mijn best. Hè. Dat is 4:30. Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar tot kort geleden een parenclub in zat.
4: Oeh.
5: Volgens de regionale omroep is het pand net gekocht door de gemeente voor woningbouw om daarin te plaatsen en moest de parenclub daarom dicht. Er zou een angstcultuur heersen bij het UWV en daarom laat de uitkeringsinstantie onderzoek doen door een extern bedrijf. Sommige medewerkers van het UWV, die worden opgeleid als keuringsarts, voelen zich onveilig en geïntimideerd. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in ons land gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten deze kant op. Misschien komt dat door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. En vandaag krijgen de eindexamenleerlingen te horen of ze zijn geslaagd.
4: Spanning.
5: Nou, het is natuurlijk weer tijd ook voor het eindexamengala. Maar hoe maak je nou een beetje indruk daar? Het is toch een spannend moment waar je je hele schooltijd naar uitkijkt. Nou is in Culemborg een jongen geweest, die gaat nu helemaal viral. Die is namelijk niet op de fiets naar het gala gegaan. Die is niet met de auto naar het gala gegaan. Maar aan een graafmachine.
4: Hè?
6: Hè?
5: Ja, want hoe leg ik nou uit wat een graafmachine precies is? Heb je daar een beetje een beeld bij?
4: Een graafmachine natuurlijk wel.
5: Met zo'n
4: een bakkie
5: arm.
4: Met een arm eraan.
6: Zo'n bakkie, ja. Kan je zand scheppen.
4: Zat hij in de bak of zat hij achter het stuur?
5: Nou, volgens mij is de bak... Dus nee, hij zat er niet in. Hij heeft dus... Je hebt dan de arm en daar is normaal gesproken zit dan een bak aan. Maar de bak is er afgehaald. Volgens mij hangt hij aan een soort touwtje aan de voorkant te cirkelen. Het is echt een heel bijzonder beeld.
4: Wauw, oké. Okay. En had hij succes? Heeft hij...
5: Die heeft ongetwijfeld gescoord. Nee, dat denk ik wel.
6: Nou, dat is wel natuurlijk wat je wil op je eindexamen gaan.
5: Hadden jullie dit ook zo gewild? Of hoe denk je dat jullie klasgenoten jullie nog herinneren van het eindexamen halen?
4: Ik denk dat niemand überhaupt nog iets kan herinneren van ons. Wel.
5: Nee?
6: Nee, ik denk het niet. Nou ja, ik moet heel erg denken aan mijn eerste gala ooit. Dat was in de brugklas. Dus wel de andere kant van de schoolcarrière,
5: ja,
6: zeg maar.
5: Geen alcohol als het goed is. Nee.
6: Nee, in principe niet. Maar ik dacht, ik wil een beetje cool overkomen. Maar ik wist niet zo goed hoe ik indruk moet maken op mensen. Ik was wel heel erg hip-hop fan. Dus ik luisterde alleen maar Eminem en 50 Cent en The Game. Nou ja, gewoon echt van die gangster hip-hop, weet je wel.
4: Leuk.
6: En als je jong bent, dan denk je ook, nou, dan ga ik me ook een beetje zo kleden. Ga ik ook een beetje zo doen. Maar ja, ik was natuurlijk de witste jongen ooit op de hele aardbol.
4: Had je wel een broek die ongeveer op je enkels hing.
6: Dat.
4: Ja.
6: En speciaal voor het eerste gala ooit heeft mijn moeder me cornrows gegeven. Oftewel, ze heeft me helemaal op mijn hoofdhuid ingevlochten.
4: Nee, joh, doe normaal.
6: En ik heb een bandana omgedaan.
5: Als Jean-Paul.
4: Zijn er beelden van? Je was Jean-Paul. Paul.
5: Ja.
6: Ja, er zijn gelukkig geen beelden van. Maar ik zag eruit, jongen. Dat is niet normaal.
4: Kun je het voorstellen?
6: Wat erg.
5: Wat had jij dan aangeheerd? Dat was het ook niet.
4: Ik kan je vertellen, ik was altijd de disjockey.
5: Toen ook al.
4: Ik ben altijd geweest. Vanaf de kleuterschool was ik de discjockey. Dus ik heb gewoon op de eerste klasseavond wie stond er te draaien.
5: Echt?
4: Ik nam mijn platenspeler en mijn stapel platen mee. Ik heb altijd de discjockey uitgehangen.
5: Oh, wat goed.
6: Maar wanneer ga je dan tongen?
5: Ja.
4: Ja, tijdens What's the Woman van Viacom Deals kon ik even snel achter de draaitafel. konden we gaan slepen en daarna weer terug. Ja, als mijn plaat is bijna afgelopen, ik moet terug.
5: Want dan moet je wel populair zijn geweest als DJ, ja, toch?
6: Als je Telegraph Road op had gezet, had je gewoon een kwartier kunnen tongen.
4: Dat had ik toen niet op cd. Ah, ja.
5: Het is weer nog. Op veel plekken nu nog droog met wat zon. Maar vanmiddag vanuit het zuidwesten gaat de bewolking toenemen en gaat het regenen. En het wordt zo'n 18 graden.

0: Met die uitstaljagende videoclip. Waar mensen nog steeds nachtmerries van hebben waarschijnlijk. Duran Duran, ze staan in Tilburg, hè, 22 juni. Dit waren de Wild Boys. En daarvoor Simon Webb en No Worries, No Worries. Zing! Het is tijd voor Zing na de Ping. Met kans op 150 euro. Maar zelfs als het misdreigt te gaan, hebben we een troostprijs. Want je mag namelijk bij elke ronde stoppen. Na elke ronde mag dat, geen probleem. Maar besluit je om door te gaan, dan heb je het fout. En of een blackout. Dan ben je geld kwijt. Maar hebben we de act winner morgen. Kurkentrekker. Die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Herna van Diest uit Ermelo. Herna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Herna.
0: Hallo Herna, met Gerard.
1: Hoi Gerard.
2: Herna, Max hier ook.
0: Oh, en Marijke ook. Marijke ook.
3: Goedemorgen Herna. Ja.
1: Hoi hoi.
0: Herna, je bent onderweg naar een cliënt.
1: Klopt helemaal.
0: Wat doe je voor werk dan?
1: Ik ben ambulant begeleider bij een leuke organisatie in Zwolle.
0: Kijk aan, dat klinkt ernstig gezellig.
1: Zeker.
0: En onderweg heb jij alle tijd om even te zingen?
1: Want ik ga mijn best doen.
0: Je moest iets afzingen en wat er vervolgens in de app gebeurde is best wel bijzonder. Ik laat het even horen. Something strange in your neighborhood. We gonna call Ghostbusters.
4: Doris Ober.
0: Kent u het fenomeen koortstroom?
1: Zo ongeveer, hè?
0: Dit was het wel ongeveer. Maar jij gaat hem blijven afzingen, hè? Dus daar gaan we. Something strange
1: in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters!
0: Er bleek echt een Ghostbusters te bestaan, hè?
2: Ja, dat is
0: zo erg dat je Coos heet. Of nee, je heet Busters en je ouders noemen je Coos. Dat is gewoon niet. Dan koos je toch voor een andere, maar goed. Of het is een koosnaampje. Hoe dan ook, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Komt-ie aan voor 50 euro. Wow.

0: Dat is inderdaad de melodielijn.
1: Oh.
0: Klopt. Ja, die melodielijn is goed.
2: Ja, ja.
0: Nu alleen de tekst nog.
1: Oh, wat erg.
0: Ik heb adembenemend naar je geluisterd. Zal ik hem nog één keer laten horen? Ik ga hem nog één keer laten horen.
1: Doe maar.

0: We zitten hier met ingehouden adem.
1: Maar... Ja, ik ook. Adembenemend.
2: Oh, ik kom er niet op.
1: Wat jammer zeg.
0: Een blind leggen.
1: Dat betekent wel, want je gaat nooit met lege handen naar huis bij Veronica. Nee, we hebben voor jou een prachtig glimmende, opgepoetste, blauw-ogende ekdom in de morgen. Kurkentrekker!
2: Nou, het is
1: toch
2: helemaal geweldig.
1: Die
2: super.
1: Komt naar het hernamaals. Nee, dat is weer voornaam.
2: Oké,
1: maar leuk. Die komt naar je toe in ieder geval. Heel veel plezier ermee. En toch leuk dat je meedeed, hoor.
2: Oké, dankjewel.
1: Doei, doei.
2: Hoi, hoi.
1: En dan moeten we maar gaan draaien, zodat je nooit meer vergeet. Berlin.

0: wat jammer, hè? Eerste ronde meteen eruit voor Herna, maar gelukkig... Zoals we het nooit meer vergeten, Berlin en Take My Breath Away. Zometeen, na 9 uur, gaan we weer stiekem kijken in iemands zijn stemlijstje. In een nieuw top 3000 uur, dat komt eraan zometeen, hè?
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
11: Kippie.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis... op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is... past ze iedere vrijdag op en zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 9 uur.
19: Mevrouw Ketel.
20: Goedemorgen. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Het pand is niet meer te redden. Extra pijnlijk voor de gemeente, want volgens Omroep Flevoland heeft die het pand net voor miljoenen opgekocht om daar woningen in te bouwen. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen, kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Hun nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop gemiddeld en dat is veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van hun accu en daardoor was er ook bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Het weer nog. Vanmorgen is het zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
19: Dus dat kan 17 zijn, hè?
20: Ik denk, Geert, dat jij daar gewoon gelijk in hebt.
19: Ik bel je vanmiddag.
20: Wat goed.
19: 31 vertragingen staan er nog momenteel. Dit zijn de grote problemen. De A2 Eindhoven Den Bosch bij Vught. Via de Vughtstrook is dat 20 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad bij de mevrouw Ketelbrug.
20: Hey.
19: Er liggen diverse artikelen op de weg.
20: Wat er wat te halen.
19: Heb je ze weer laten liggen?
20: Ja, sorry.
19: 17 minuten. Nijmegen. En de A73 Nijmegen, Maasbracht bij Roermond Oost. Dat is een auto met pech en kwartier vertraging.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
11: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
24: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Nog meer voordeelscoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
23: Dat gaan we vieren!
25: Aldi.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Goedemorgen.
28: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
26: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
29: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
31: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
32: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Girls Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera, en daarvoor John Farnham. You're the voice.
1: Mooi hoor. Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Petra Brouwer uit Hillegom tussen de bollen. Goedemorgen Petra.
3: Hallo Gerard, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent vandaag, Peter. Want
3: dankjewel.
0: Ik begrijp dat als jij wakker bent, het eerste wat je doet is
3: Radio Veronica aanzetten.
0: Is daar al voor geapplaudisseerd? Dat is bij deze gebeurd. Fijn, Petra. En elke ochtend denken we ook even aan jou als we beginnen, hoor. Dan weet ik, Petra is erbij. Dan. Moeten we ons best doen, want ze is er weer bij.
3: En, ja, dat is fijn.
0: Ja, dit is een beetje jouw dag. We moeten je ook gewoon gaan belonen daarvoor. Want je hebt een top 3000 stemlijst ingeleverd ooit. En we gaan lekker daarin groeten dit uur.
3: Top.
0: En we hebben meteen een hele mooie klaarstaan. Dat was een nummer 1 in de jaren 80. I Won't Let You Down van PhD. Waarom heb jij die in je lijst staan? Volgens mij is daar een bijzonder verhaal aan.
3: Ja, nou, het is vandaag de sterfdag van mijn broer, 7 jaar geleden. En mijn broer was verstandelijk beperkt, maar was gek op muziek. En dan vond hij het liedje altijd zo mooi, omdat er uiteindelijk zo'n grote pianosolo in voorkomt. En zat hij altijd met zijn handen zo mee te doen. Dus als ik dit liedje hoor, moet ik altijd heel erg aan hem denken.
0: Toch even.
3: Dus ja, ik vind het heel bijzonder dat dit liedje dan vandaag op zijn sterfdag gedraaid wordt.
0: Ja, hoe bijzonder. Dat was puur toeval dat we jou vandaag hadden uitgekozen.
3: Toeval bestaat niet, Gerard.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat is gewoon, iemand zit het van boven allemaal te leiden. Dat is gewoon zo.
3: Absoluut, absoluut.
0: Nou, ik heb hem klaarstaan, PhD, I Won't Let You Down. En dat gaan we zeker niet doen dit uur, Petra. Geniet ervan en zet hem keihard daar.
3: Ga ik doen, Gerard.
0: Deze voor je boer.

We moeten nog even wachten. En dan komt de zomer weer terug. De zure appel heet dit. Vanaf volgende week maandag gaat die zon weer schijnen. Kid Rock bezong het hier in All Summer Long. En daarvoor, het was PhD. Prachtig. I Won't Let You Down. Uit de lijst van Petra Brouwer uit Hillegom. En die was voor haar broer 7 jaar geleden.

0: vaker moeten doen, of in ieder geval eerder. Gewoon eens even goed kijken wat artiesten nou zingen. Want we zongen maar wat, weet je. What you doing in your bed on your back. Maar ja, ik sta hard. En dan zie je die tekst en denk je, oh, dat zingen ze. Grappig. Gebeurt vaker bij de Bee Gees. You should be dancing.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Die Veronica Verkeer update met 10 vertragingen. En dit zijn de grootste problemen. De A6 Emmeloord, Lelystad bij de Marijke Ketelbrug. Wat leuk zeg. Ongeval gebeurt helaas, 38 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Jo Lexmond. Een ongeval, een half uur vertraging. En de A27 Gorkum-Utrecht, Jo bij Lexmond. Een hoop aan de hand daar. 10 minuten.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het

artiest van dit jaar. Michael Jackson, nu al. Het kwam van zijn History CD. Het was Earth Song uit het lijstje van vandaag. De top 3000 stemlijst van Petra Brouwer uit Hillegom. Zij had deze erin staan. Prachtig Earth Song. En daarvoor ook zo mooi. Van The Lexicon of Love. Een van de mooiste popalbums uit de 80's. Vinden een hoop mensen. En daar sluit ik me volledig mee aan. Het was ABC. All of My Heart.

Hey baby, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. In het top 3000 uur van vandaag. En het is leuk, de nu volgende band komt binnenkort naar Nederland. Ze staan op Royal Park Live samen met Level 42. En dan ga je gewoon kijken naar Matt Bianco. More Than I Can Bear. En hoe doet het Eltje?

0: Oh, lekker cocktailtje erbij. En dan klinkt deze fantastisch. Het was Matt Bianco.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Wakker worden met Bianco. De dag door met Bianco. Kan altijd. En binnenkort dus te zien op de bühne met Lab 42.

dankjewel Petra uit Hillegom. Dit was haar top 3000 lijstje. En misschien dat jij ook denkt, lijkt wel leuk. De stemtool is geopend. Via radioveronica.nl kun je alvast aan de slag. Dat is toch leuk. Zometeen is Marisa hier. En ze gaat 2 uur lang knallen op die antenne. En dan draai ik nog eentje voor je van Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Radio Veronica.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: 10 tenders alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan €8.
15: Hè? 8? Oké. Okay.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help!
25: GWC!
24: Help!
25: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven.
25: Opdrachten uitvoeren.
27: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
25: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
25: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
30: Pick it to the tribes.
25: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
32: Kippie.
33: Begon jouw dag met ruitschade?
34: Opgelost. Autotaalglas.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: En dat nieuws dat krijg je van Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Rode. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. De kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne krijgt geen stroom meer van buitenaf. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is de energievoorziening geraakt bij een aanval. Er zouden ook explosies zijn gehoord. Afgelopen weekend was er nog een tijdelijk bestand om eerdere schade aan de stroomvoorziening te repareren. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen. Dat weet Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon wel gewoon open. En steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft dat uitgezocht. En wat blijkt, het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, maar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren ervan. Vrijwilligers die iedere week of iedere maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Het weer nog, vanmorgen nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. En vanmiddag overal in het hele land regen. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
4: Marijke, dankjewel. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met 8 vertragingen op dit moment. Totale lengte van 22 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 7 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Empel. Daar sta je 9 minuten te wachten. A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en Urk. Daar 8 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar 9 minuutjes. A12 of Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar ook 9 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Moergestel, daar 7 minuten. Overige vertragingen vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
16: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
4: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal.
28: Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.

Just a Girl hoor je bij Radio Veronica. Het is 9:50 op donderdagochtend. Geen Marisa, niet het vertrouwde stemgeluid van Marisa. Het is Frank hier, die jullie ochtend doorhelpt. Weet Gerard net al lekker, dat top 3000 uurtje, dat was een fijn uurtje. Als jij ook jouw top 3000 uurtje wil samenstellen, in de uren van Gerard Ekdom. En elke ochtend tussen 9 en 10 kun je daarvan genieten. Dat top 3000 uur. Ga dan even naar radioveronica.nl en geef alvast jouw stemlijstje door. Op radioveronica.nl kun je dat vinden.

Radio Veronica en de beste muziek aller tijden. John Mayer staat een mooi voorbeeld van. Last Train Home. Hoorde je? Het is behoorlijk druk in de Radio Veronica-app. Dat is leuk dat mensen even laten weten dat ze erbij zijn vanochtend. Een appje van Ada bijvoorbeeld. Hey Frank, gezellig dat je er zit. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Op dit

0: weken nummer 1 hit. En ik geloof meer dan 10 landen. Maar Nederland was de allereerste. Wij waren er als allereerste bij om deze plaat tot grote hit te bombarderen. I've Been Thinking About You van London Beat. Hoorde je bij Radio Veronica. Beste muziek aller tijden is onderweg, onder andere deze. Killers Human komt eraan.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met op dit moment nog 9 vertragingen. Totale lengte van 28 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 11 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar sta je 11 minuutjes te wachten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar 14 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en het Rechttunnel. 13 minuten vertraging weg is daar afgesloten. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een vrij lange 24 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. Ook daar heb je redelijk wat vertraging. 23 minuten. Succes onderweg. En als je de overige files en flitsers wil zien, dan verwijs ik je graag even naar de app van Flitsmeister, terwijl de studio hier versierd wordt. Wordt echt mooi, hoor.
3: Dank je.
2: Top.
4: Frank van het Hof.

Abracadabra. In de versie van Eminem. En toen in één keer werd de plaat ook weer heel erg populair. Steve Miller Band en Abracadabra hoorde je op Radio Veronica. We draaien de beste muziek aller tijden voor je. Thin Lizzy komt.

0: Martin is fan hoor. In de app. Phil Linnen te gek. Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Hoorde je bij Radio Veronica, de radiozender met een eigen café.
1: Het Radio Veronica Café.
0: En dat café dat opent komende zondag haar deuren. Dat café is in Breda. En je kan daarbij zijn. Ja, eventjes voor de duidelijkheid. Samen met mijn vriendje Wout. We hebben een groot Radio Veronica café. Er zijn overigens ook heel veel andere Radio Veronica DJ's bij. Die lekker staan te tappen, bitterballen serveren. Maar in dat Radio Veronica café gaan we een soort van pre-party organiseren. Richting het WK. De eerste wedstrijd komende zondag. Met artiesten, met gezelligheid. Met heel veel leuke mensen. En als je daarbij wil zijn, dan moet je even gaan naar radioveronica.nl. Dan kun je de laatste plekken claimen. Het leuke is, je kan er naartoe met je hele vriendenclub. Dus wat dat betreft hoef je dan ook niks te missen van het WK met al je vrienden. Maar heb je daar ook nog een stukje gezelligheid bij? Radioveronica.nl is de site daarvoor. Dit is Armin van Buuren.

haar grote succes uit de jaren 80. Borderline hoorde je bij Radio Veronica. Maar ze is nog volledig alive and kicking. Sterker nog, er komt een heel nieuw album aan. Dat heeft ze aangekondigd met een minifilm. Die is te vinden op YouTube. Confessions to the Film. Dat is een film van een kwartiertje. En daarin presenteert ze onder andere nieuwe muziek. Bijvoorbeeld deze samenwerking met Sabrina Carpenter.

0: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
0: Kippie.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdruik. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
17: Thanks.
14: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 11 uur.
20: En dat nieuws dat krijg je van Joost van der Stel.
21: Goedemorgen. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar weer meer betalen. Maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er 71. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. En Jordanië zegt 20 raketten uit Iran te hebben onderschept. Die zouden zijn afgevuurd als reactie van Iran op Amerikaanse aanvallen. Ook doelen in Bahrein en Kuwait, waar Amerikanen zitten, werden onder vuur genomen. Ondanks de escalatie gaat het vredesoverleg tussen volgens bemiddelaar Pakistan gewoon door. Veronica weer nog. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanaf halverwege de middag gaat het regenen en het wordt 18 graden.
10: Dankjewel, Joost.
21: Alsjeblieft.
10: Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 8 vertragingen op dit moment. 18 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 9 minuten. De A6 Emmeloord Lelystad. Tussen Urk en de Marijke Ketelbrug. 10 minuten vertraging. De A7 Westerbork Bremen. Tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. Daar 9 minuten. De A12 Den Haag Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. 25 minuutjes. De A12 Arnhem Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar 15 minuten. En de A15 Oostvoorn en Ridderkerk. Tussen de Merwedeweg en Rozenburg Centrum. Daar sta je 12 minuten te wachten. Compleet overzicht. Met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
16: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
22: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar

0: minder doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

Walk the Moon en Shut Up and Dance. Hoorde je bij Radio Veronica. Ongelooflijk ethisch sound in deze plaat. Ik weet dat Taylor Swift groot fan was van Walk the Moon. Sterker nog, ze heeft de man een keer uitgenodigd tijdens een optreden. Mochten ze deze hit doen, dit Shut Up and Dance. Daar overigens heel weinig meer gehoord ook van het hele Walk the Moon. Maar wel een lekker liedje om te draaien. Dat is precies wat we doen. We draaien de beste muziek aller tijden voor je. Hier op Radio Veronica met zometeen de Pointer Sisters. Automatic komt eraan, ook hoor je Somber Undressed. En dit zijn Dire Straits en Colin Elvis.

Ik ben ooit gigantisch nat gegaan op deze plaats. In een popquiz, toen werd de vraag gesteld, noem de namen, de voornamen van de Pointer Sisters. Nou, ik wist Anita, zover kwam ik. Ruth, zover kwam ik ook. Maar toen begon het nog echt lastig te worden. Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat ik die popquiz niet gewonnen heb. Maar mocht de vraag ooit aan jou gesteld worden, dan heb ik je bij deze een beetje geholpen. Anita, Ruth, Bonnie en June. Dat zijn de Pointer Sisters. Automatic hoorde je.

0: hoor je zometeen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 6 vertraging op dit moment. Totale lengte van 19 kilometer. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en De Hocht, 12 minuutjes. A7 Bremen-Westerbroek tussen Foxhol en Westerbroek, 21 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Daar sta je 28 minuten te wachten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar 20 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Hulvenhout. Daar 7 minuten. Dan is ook nog een hele rij aan flitsers. Die vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
18: Dit is Radio Veronica.

voorbij horen komen. Het is vaak zo als er dan een groot sportevenement is, zoals bijvoorbeeld het WK. En we hebben dan een paar successen bereikt. En dan wordt er zo'n mooie montage gemaakt met allemaal fantastische fragmenten erin. En dan deze plaat eronder van Tina Turner. The Best hoorde je bij Radio Veronica. Origineel is overigens van Bonnie Tyler, veel ouder. Alleen Bonnie Tyler die wist er niet zo'n hele grote hit van te maken. Tina Turner wel, want het liedje wordt tot op de dag van vandaag nog vaak gedraaid. Het is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden draaien we voor je. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Elbow and One Day Like This.

Als je een feestje hebt en je start deze in, dan weet je zeker dat de dansvloer meteen volgt. CNC Music Factory, gonna make you sweat, everybody dance now, hoor je bij Radio Veronica. Daarvoor, ja, ik vind het een heerlijke plaat, Elbow and One Day Like This. Regelmatig wordt er mij de vraag gesteld van, joh Frank, vul even een lijstje in met daarin jouw favoriete platen ooit gemaakt. En die Elbow, die One Day Like This, die staat daar eigenlijk altijd wel in. Radio Veronica is Survivor, dit is Eye of the Tiger.

0: geen betere entree kunnen bedenken voor Sander Hogendoorn. Precies bij het instarten van deze plaat loopt Sander Hogendoorn binnen. Nou, dat is magisch natuurlijk. Eye of the Tiger, Survivor, hoorde je bij Radio Veronica. Waar je de beste muziek aller tijden hoort. Sander gaat zo meteen deze voor je draaien. Prince, I Would Die For You, komt eraan. Veel plezier zo meteen bij Sander Hogendoorn. Veronica.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: Een ijs koffie voor mevrouw.
19: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's kook. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij zit ondergedoken in Dubai. Sociale huurwoningen worden komend jaar gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op, de Krimfrinks op. Vannacht waren het er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim een van zijn belangrijkste doelen is. Veronica weer tenslotte, af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden.
3: Ik had nog een idee trouwens, ja, om misschien het aantal drugsbazen in Nederland flink te verminderen. We moeten de term drugsbaas niet meer gebruiken. Het is veel te cool.
2: Aha.
3: Het is veel te tof, weet je wel. Dus dat moet misschien drugsloser of drugsbaby of zo. Gewoon, ja, dat mensen dan denken, nou,
2: het is gewoon
3: dat carrièrepad ga ik dan toch maar niet doen.
2: Goed idee.
3: Ja, dus daar wil ik even mee anders. Dus misschien kun je dat meenemen bij het ANP.
2: Ik ga erover nadenken.
3: Dat iedereen dat gewoon meeneemt in de bulletins vanaf nu. Dankjewel, Joost.
2: Yes.
3: Op zoek naar een betere wereld. Begin bij jezelf. Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 7 minuten extra. De A7 Bremen-Westerbroek tussen Hogezand en Westerbroek. 13 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Een half uur vertraging. Onderzoek naar een ongeval is daar nog bezig. En tot slot de A12 richting Duitsland. 14 minuten extra.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Pick it to the tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
18: Echt serieus? Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Ik wil als Dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: Radio Veronica met zometeen Doe Maar Sinds een Dag of Twee. En ook Teddy Swims hoor je zometeen.
1: Veronica. Sander Hogendoorn.
0: 11 over 12, welkom bij de lunchshow. Het is leuk, want Martijn die bemoeit zich er meteen mee. Of het is Marijn, ik zie even een thee te veel. Ik had het net over drugsbazen, die drugsbazen genoemd worden in nieuwsberichten. Ik dacht, ja, dat is allemaal veel te cool. Je moet je geen drugsbazen noemen. Dan moet je een ander woord voor verzinnen. Drugsbaby, zei ik. Drugssukkel, drugsloser. Maar Marijn die zegt, drugsdwaas. Dat is fantastisch. Dat rijmt dan nog wel op baas. En dan pak je gewoon drugsdwaas. Dus bij deze, mijn voorstel om, als NOS zijnde, hè, neem je verantwoordelijkheid. Neem dit meteen over. ANP zal snel volgen, RTL, weet je wel. Dan hebben we eigenlijk de drugscriminaliteit, denk ik, binnen een paar jaar wel uitgegroeid. Dus mooi ideetje van onze kant. Namens Radio Veronica, join the club als je erbij bent. En stuur ook een berichtje als je even wilt delen wat je bijvoorbeeld aan het lunchen bent vandaag. Misschien een lekker broodje uit de kantine. Misschien heb je een prakkie van huis meegenomen. Of alleen een eitje. I alone.

0: Hij is lekker deze Mr. Know-it-all. Teddy Swims bij Radio Veronica. Rod Stewart staat voor je klaar op de playlist van Radio Veronica. Daya think I'm sexy.
1: De Radio Crypto.
0: Maar eerst even lekker die Radio Crypto opstarten. Je maakt kans op een prachtig kleine cryptomunten prijzenpakket. Compleet met, ik wilde het zeggen koekblik. Maar dit is ook geen koekblik, het is dropblik. Maar dropblik klinkt er weer zo, nou ja. Het is in ieder geval een blik om je drop in te bewaren. Van kleine, want ze bestaan 150 jaar. En ze hebben dit fantastische kleine cryptomunten prijzenpakket speciaal voor jou samengesteld. Als je de Radio Crypto weet te ontcijferen. Het favoriete zwoele standje van dit Adams Family lid. Ja, hij is weer lekker omslachtig. Ja, we hadden zulke moeilijke platen staan, dat dit is het geworden. Het favoriete zwoele standje van dit Adams Family lid. Mocht je hier uitgekomen zijn, laat het even weten via een Veronica WhatsApp bericht. Dan heb jij misschien de crypto goed en maak je dus kans op dat kleine crypto munten prijzenpakket. Nou, koffie. Melk en suiker. Alleen suiker.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Was den Berg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met de 3 langste vertragingen. Op dit moment rijden op de A1 Hengelo richting Duitsland. Dan kom je voor de grens in 5 minuutjes file. De A12 Den Haag-Utrecht vanaf Zoetermeer, 23 minuten vertraging. Er is daar een onderzoek bezig naar een ongeluk wat thuis gebeurt. A12 richting Duitsland, 12 minuten voor de grens. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Ook nog eens 22 minuten extra.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Sander Hoog.

0: ready?
1: Klaar voor de oplossing van de Radio Crypto. Het favoriete zwoele standje van dit Adams Family lid. Wie met wat was dat?
2: De Radio Crypto.
1: Favoriete zwoele standje van dit Adams Family lid. Daar wist Aniek wel raad mee. Kom dan maar in, Aniek.
3: Hey, goedemiddag voor de Radio Crypto. Ik denk dat het Bryan Adams Summer of 69 moet zijn. Fijne middag en fijne uitzending.
1: Ja, jij ook een fijne middag. En ook nog een fijne uitzending als je er natuurlijk nog eentje maakt vandaag. Het kleine cryptomuntenprijzenpakket is speciaal voor jou.

0: And it goes something like this. Chainsmokers en Coldplay op Radio Veronica. En Something Just Like This. En zometeen Something Just Like That. Met Joost van der Stel met het belangrijkste nieuws.
1: Zeker wel.
0: Waar gaat het vandaag over?
1: Nou, ik heb niks gevonden over drugslijntjes dit keer. Dus ik kan helaas het woord drugsdwaas niet gaan doorvoeren in het komende bulletin.
0: Helaas.
1: Maar ik heb wel iets over andere lijntjes. Namelijk bij de NS. Daar gaan ze met lijntjes werken.
0: Met wat voor lijntjes?
1: Ik ga het je zo vertellen.
0: Ik ben heel benieuwd waar dit over gaat. Mocht je het weten, bemoei je er lekker mee via de Veronica WhatsApp. Hey, en Guns N' Roses staan ook voor de deur. Ja, de bel doet het niet.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
3: Veronica. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 10 tenders, alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om reizen te plannen of over te stappen, bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de alternatieve trein of route te horen, maar ook het nummer. Volgende week wordt het getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet nu een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer 11 euro. Ryanair zegt zich aan de wet te houden. En Eredivisieclub Go Ahead Eagles heeft een nieuwe trainer, Jozef Oosting. Hij is in Deventer de opvolger van Melvin Bol. Voor Oosting was het geen prettig seizoen, want hij werd 2 keer ontslagen. Eerst bij FC Twente en daarna in België bij FC Antwerpen. Veronica weer, af en toe zon, maar ook lokaal een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en het gaat ook regenen. Het wordt 18 graden.
12: Ik vind het zo irritant als bedrijven zeggen, maar we houden ons aan de wet.
11: Ja.
12: Ja, dat zal wel, maar je bent gewoon een eikel.
11: Ja, dat is toch heel
12: zeker. Ja. Dus dat wilde ik nog even gezegd hebben. Dan wens ik jou een hele fijne dag. Dakje open, dakje dicht.
11: Ik denk dat ik het dicht hou.
12: Ja, dat zou ik ook doen.
11: Ja.
12: Veronica verkeer door Flitsmeister vielen op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Een 30 minuten vertraging, onderzoek naar een ongeval. Nog steeds zijn ze aan het onderzoeken. Dan de A12 Arnhem-Obhuis richting Duitsland, 13 minuten voor de grens. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Ook een ongeluk gebeurd en 50 minuten extra.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
22: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

Roses Owl bij Radio Veronica. En Knocking on Heaven's Door. Sander Hogendoorn. Welkom bij de lunchshow. Het is 14 over 1. Rens die meldt zich in de Veronica-app. En ik zou het leuk vinden als je dat ook doet. Be like Rens. Hij zegt, ik zou graag Run Through the Hills van Iron Maiden willen aanvragen... om nog even na te kunnen genieten van hun show gisteren in de Ziggo Dome. Het was een topshow. Ik zou zeggen, probeer over een klein uurtje dit bericht nog een keer te sturen. Rob Stenders die vond het heel jammer dat hij zelf niet bij het concert van Iron Maiden kon zijn. Dus die draait, denk ik, met liefde iets van Iron Maiden in de Bonanza. Dus ja, herinner hem daar nog even aan tegen 2 uur. Want dan staat de Bonanza ook weer voor de deur met al jouw favoriete platen. En misschien dus ook wel Iron Maiden. Maar eerst gewoon lekker die lunchshow met zometeen een nieuwe editie van het top 3000 milliseconden spel. Ik ga Kien nog draaien, Patrick Hernandez en Shabuzi. En daarna gaan we die proefopgave spelen. En die kunt jou dichter bij al die prijzen brengen.

0: Sakine met This is the Last Time op Radio Veronica. En wetende dat Leon Kortebach op dit moment op het Griekse strand zit met Veronica in zijn oortjes. En dat allemaal gewoon heeft gehoord, terwijl hij daar dus lekker op het strand zit. Hoe lekker is dat? Dan gaan we naar de proefopgave van het top 3000 millisecondenspel. Ik heb weer een fantastische tas met prijzen liggen. Wat dacht je van een Veronica t-shirt, een Enkdom in de Morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music? Wat een beetje de nieuwste rage is als het gaat om gezelschapsspellen. Die gaan over muziek. Echt een toppertje. Moet je even meedoen met deze proefopgave. Wat is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: Oeh, baby, wat is dat? Wie met wat is dat? Laat het even weten via een Veronica WhatsApp bericht. Misschien bellen we je zo meteen terug. En dan mag je over een minuut of 20 mee gaan spelen met het echte spelletje op de radio. En wie weet hengel je dan wel die hele tas.

0: Applaus voor Tom. Hij is in de lunchshow te gast. Hoi Tom.
1: Hij is in de lunchshow te gast. Hoi Tom.
0: Wat zei Hallo. Je? Sorry, je viel even weg. Wat zei je als eerste?
2: Hoe bedoel je?
0: Ja, ik hoorde iets van... Maar waarschijnlijk zei je met Tom of zoiets.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Dan gaan we daar maar vanuit. Hey Tom, welkom in de uitzending. En leuk dat je hebt meegedaan met de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Ik liet jou net dit horen.
3: 1000 milliseconden.
0: Oeh, baby, welk liedje is dit?
2: Dit is Stardust met The Music Sounds Better With You.
0: Even luisteren. Zo is het maar net. The Music Sounds Better With You. Dat is goed. En dat betekent dat je sowieso al een lege Veronica platentas... die heb je al. Maar die wil je natuurlijk eigenlijk gaan vullen zometeen met al die prijzen, of niet, Tom?
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Nou, dan bellen we over een minuutje of 10 terug... en dan mag je het gaan proberen in de officiële versie... van het top 3000 milliseconden spel.
2: Oké, toppie.
0: Tot zo, Tommy.
2: Yo.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
0: Goedemiddag, Veronica Verkeerde Flitsmeister. Het is 3:30. file op de A7 Zaanstad-Hoorn vanaf Purmerend, 10 minuten extra. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaandam en de brug over de Zaan, 12 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht vanaf Zoetermeer, 21 minuten. Er is nog een onderzoek bezig naar een ongeluk. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag. Dan de A12 richting Duitsland, 12 minuten voor de grens. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel, een half uur door een auto met pech. En er is een ongeluk gebeurd op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Noordeloos. Daar doe je er 3 kwartier langer over. Sta je ergens anders in de file, die is sowieso korter dan 10 minuten.
12: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
21: En nu
12: Sander Hoogendoorn.

0: Radio Veronica, OMG It's Happening.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: OMG It's Happening, al die prijzen gaan naar Tom, dat zou wel mooi zijn. Tom von den Hof, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat was jij aan het doen voordat jij mijn kandidaat was op Radio Veronica?
2: Ik was onderweg voor het werk.
0: Ja, ik denk dat we dan jouw navigatie nog even door de uitzending hoorden brullen, dat het was.
2: Ja, dat zou best goed kunnen, ja.
0: Ja, precies. Ben je inmiddels op de bestemming of ben je nog onderweg?
2: Nee, ik sta even langs de kant.
0: Ja, heel goed. Heel veilig. Want dan kun je natuurlijk ook volledig focussen op het top 3000 milliseconden spel. Je hebt wel geluk, want Caroline is in de studio. En altijd als Caroline er is, dan mag je die als hulplijn gebruiken. Dus kom je er niet uit. Laat het even weten. Steek even je vingertje op. Dan kan Caroline misschien helpen.
2: Oké, toppie.
0: Allereerste fragment. Is voor jou een ectominemorgen kurkentrekker waard? Heel veel succes.
1: 3000 milliseconden.
0: Ja, dat hoop ik wel voor je. I know, I know.
2: Ja, dat is een hele goeie. Ik ga het niet weten.
0: Het is voor de kurkentrekker. Wil je die heel graag, dan kun je je hulplijn inschakelen. En anders denk je, de tering, dan niet.
2: Ja, doe maar.
0: Bel de hulplijn of niet?
2: Sorry?
0: De hulplijn?
2: Ja, doe maar de hulplijn.
0: Oké, dan gaan we proberen te bellen met Caroline Brouwer van de Bonanza.
3: Hallo?
0: Hallo? Met Robert de Brink.
3: Ik zat naast mijn lijn.
0: Wat goed. Lotto Weekend Miljonairs. Voor 20.000 euro heeft Tom de vraag. Wat is dit? Luister even goed nog.
1: 3000 milliseconden.
0: I know. Wat denk jij?
3: Ain't no sunshine when she's gone. Ja, Bill Withers. Denk ik.
0: Oké. Okay.
2: Dat is hem wel, ja.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ik wou zeggen, ik ben er vrij zeker van.
0: Dan vullen wij in. Bill Withers.
3: Ain't no sunshine.
0: Ja, ik maak het nu. Robert en Brink zegt heel lang. We gaan eerst even naar de commercials.

0: Jammer dat het eerste fragment is. Dat betekent dat we hem niet gaan draaien. Wat we wel gaan draaien hoor je zo meteen. Eerst nog fragment nummer 2 voor een Veronica t-shirt. Succes!
1: 2000 milliseconden.
0: Wie hoor je of wat hoor je?
2: Zo'n Dua Lipa.
0: Ja, onder andere. Ja, nee, het is goed. Calvin Harris deed ook nog mee.

0: Mooi.
1: Lekker, dan gaan we nu voor het gezelschapsspel. De hoofdprijs, Remember the Music. Helaas heb je je hulplijn al ingezet voor die kurkentrekker. Dus kijk of je deze op eigen kracht kunt. Het is het kortste fragment, dus die krijg je twee keer te horen. Dit is de eerste keer.
2: 1000 milliseconden.
1: Heb je enig idee, Tom?
0: Ik ken het liedje, maar ik zou niet weten hoe die heet.
1: Nee, ja, dat is ook lastig, ja. Dat is ook misschien niet jouw moedertaal, denk ik.
0: Nee.
1: Ik ga hem hier nog een keer laten horen. Misschien schiet het je te binnen.
2: 1000 milliseconden.
0: Nee, hij valt niet binnen.
1: Hij valt niet binnen, helaas. Het was Mattia Bazar en T-Cento.

0: grote hit uit 1986. Die komt er zo meteen aan op Radio Veronica. Maar niet voordat ik jou heb verteld wat je hebt gewonnen. Want je hebt het hartstikke goed gedaan, Tom. Een Ekdom in de Morgen kurkentrekker, een Veronica t-shirt. En dat stoppen wij allemaal in de Veronica platentas.
1: Oké, dankjewel.
0: Graag gedaan en dankjewel voor het meespelen. En maak er een mooie dag van. En rustig weer lekker de weg op, hè?
1: Ja, zeker.
0: Rij voorzichtig.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, jongen. Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Alright, Cool and the Gang, Ladies Night. Ik zit even te kijken of ik nog dat appje kan vinden, want ik heb namelijk nog iets beloofd. Tenminste, ik heb iets beloofd wat ik zelf niet hoef in te willigen. Dat zijn eigenlijk de beste beloftes.
1: Ja, en ik hoorde het hier in de auto. Ik hoorde je namelijk voorlezen. Iemand die was naar Iron Maiden geweest, was helemaal al fantastisch over de top. Het was geweldig. Wil je Run to the Hills draaien? Toen zei hij, nou, vraag dan maar lekker tussen 2 en 4 aan bij de Bonanza.
0: Ja, en ik dacht daar gewoon, dan ben ik er vanaf. Hè. Dan lost het zichzelf op. Maar dus
1: jij weer Iron Maiden-fan in de auto. En ik dacht, ja, we hebben gisteren al Can I Play With Madness gedraaid, omdat hij uit de dobbelsteen kwam. En een Run to the Hills is mijn favoriet. Dus ik heb even met de muziekredactie gebeld.
0: Ah, kijk.
1: En nou, als je bij jezelf denkt, ik hou helemaal niet van deze muziek, haal even een koffie en bedenk een plaat.
0: Ja, en die kun je dan even insturen en dan komt hij misschien tussen 2 en 4 voorbij. Maar dit is wel even lekker. Gisteren in Nederland en

0: lekker liedje terwijl Rob naar de studio rijdt. Iron Maiden en Run to the Hills.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene. Veronica.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
9: Hoe dan?
8: De enkelband in plaats van een korte celstraf moet mogelijk worden, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Het plan is van D66 en CDA en moet ook helpen om het tekort aan cellen te verminderen. Als het doorgaat kunnen rechters bij misdrijven waar maximaal 6 maanden cel op staat ook kiezen voor thuisopsluiting met een enkelband. Een agent die een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel afgelopen jaar wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij de regels niet overtreden. De politie kwam op een melding af van een groep jongeren die een fatbike had gestolen. Bij een McDonald's schoot de agent toen een van de verdachten met een wapen wegrende. En bij nieuwe rellen gisteravond en vannacht in Noord-Ierland zijn 12 agenten gewond geraakt. Voor de 2e avond op rij was het onrustig in verschillende steden na de mesaanval maandag door een man uit Soedan. Relschoppers sloegen met hamers op de stoep om de stenen eruit te trekken en daarmee de politie te bekogelen. 16 verdachten zijn opgepakt. Het weer dan in het oosten, nog een paar buien, daarachter even droog, maar inmiddels vanuit het westen regen. Het is rond 17 graden, vanavond overal regen. De speed is dan een paar die opvallen. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Bijna 3 kwartier extra door een politieonderzoek zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt er maar beter omrijden via Leiden en Alphen aan de Rijn. Gebruik ervoor de A4 en dan de N11. Door naar de A20 Hoek van Holland Gouda voor Prins Alexander. 5 minuten vertraging door een pechgeval zijn 2 rijstroken dicht. En na een ongeluk is de weg inmiddels weer vrij op de A27 Breda-Utrecht. Daar stond heel veel file en dat neemt gelukkig wel af tussen Werkendam en Lexmond.
9: Hajo.
8: Nu nog 56 minuten extra, maar de weg is daar dus weer vrij. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
11: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven!
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Pick it to the tribes!
9: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.

0: zit er klaar voor, Restiet, ja. Want je weet wat er komt. Ik weet het echt niet meer, dus zeg het maar.
1: Sananda Maitreya.
0: Dat is hem. Eigenlijk toch veel makkelijker te onthouden dan Terence Trent D'Arby. Maar ja. Hij heeft zo ongelooflijk in mijn geheugen een plek gekregen als Terence Trent D'Arby dat ik...
1: Sananda Maitreya?
0: Alweer vergeten was. Wishing well. Roel Hoessen met een S heeft deze aangevraagd. Vrienden en vriendinnen en alles ertussenin, hartelijk welkom. De radio is weer helemaal voor jou. 2 uur lang. Ja, gooi dingen over de schutting. Dat doe je gewoon heel modern via de app van Radio Veronica. Wij staan het hier allemaal op te vangen. En proberen er een mooie mix van te maken. Maar het begint wel bij jou. Laat het even weten via de app van Veronica wat je graag zou willen horen. Pakken wij het hier op. Dit is inmiddels alweer aan het zoeken. Ik ga ongetwijfeld vragen wat er met Eliza Doolittle gebeurd is.

0: vond het zo leuk, ooit. Eliza Doolittle, dus ik ben er echt nieuwsgierig naar. Wat is er gebeurd met Eliza? Ze zal toch wel actief zijn?
1: Ja, 10 jaar geleden heeft ze Doolittle er wel afgehaald. Ze heet nu alleen nog maar Eliza. En ze is een beetje een andere weg ingeslaan. Ze maakt nog wel muziek.
0: Ja.
1: Ze treedt nog wel op, maar hits krijgen we niet meer.
0: Nee,
1: nee.
0: Hoe is dat mogelijk, zeg. Ja, goed. Het is wel een aanvraag voor Francis Keizer gedraaid. Francis of Francis, weten we niet helemaal zeker. Of wij vandaag pack-up in ons platenkoffertje hebben, zou ik lollig vinden. En Doolittle, ze doet dus niet zoveel meer. Dus eigenlijk past de achternaam nu wel beter.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Was er, Dr. Doolittle hadden we toch? Dat was, die deed ook niet zoveel. Dus, zat hij niet in de dierenmanieren?
2: Ik dacht dat het zo'n muis was in zo'n film.
0: Ja, Mark
2: weet dat allemaal, hè?
3: Het was toch Eddie Murphy?
0: Eddie Murphy.
3: Die pratende met de dieren praten.
0: Ja, praten met de dieren.
2: Oh, die ja.
0: Dat gaan wij nu ook even doen, met de gorilla's praten. Het staat er allemaal om in dat hoofd, hè? Mijn zoon Oliver is geslaagd. Die gaat lachen. Of we de gorilla's willen draaien voor.

0: Gefeliciteerd, Olivier, met je HAVO-examen. Ik doe het je niet na. Na apen, gorillas, ik ben er. Clint Eastwood, lekker nummer. Michel zegt nog even, Dr. Doolittle was Robert Downing Jr. Groetjes van Michel, maar trouwens wel Annie Murphy.
1: Ja, klopt. Die Robert Downing Jr. is de nieuwste variant uit 2020.
0: Ah, dat is een recentere.
1: Annie Murphy was 98 en daarvoor was er ook nog eentje in de jaren 60. Ja.
0: Je moet je Netflix-abonnement weer een beetje upgraden, Mark. Dan weet je dat allemaal. Ja, maar... Zat er ook in de Nederlandse serie Lunatic? Dat zegt Niels Schorp. Dr. Doolittle, Stephanie de Boer. Die twee prachtige stemmen bij elkaar wil ik nog een keer horen. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Gloria Dean. Leuk, vorige week zaten wij met Ekdom en Stenders. Zaten we met de grote Frits Spits. Voelde alsof Paul McCartney in de studio aanwezig was. En hij ontdekte ter plekke deze van Sam Fender, Olivia Dean. En vond, ja, zo ontzettend fijn. Het kwam weer helemaal los, dat enthousiasme. Best erg leuk om te horen. Lisa Doolittle zat in My Fair Lady, zegt Eleanor. Zou dat een karakter zijn, dat My Fair Lady is te vragen?
1: Ja.
0: Bedankt. Niet dat zij alsnog...

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Het is exact 2:30.
7: Siets, wat heb jij in het nieuws zitten?
8: Voor het eerst in 3 jaar is de rente verhoogd door de Europese Centrale Bank. Om de snel oplopende prijzen onder controle te krijgen... gaat de rente van 2 naar 2,25%. Waarschijnlijk gaan de spaarrentes hierdoor ook iets omhoog. Het idee van de hogere rente is dat de economie iets afremt... en daardoor ook de prijsstijgingen.
7: Siets, hoe gaat het met Spanje? Die van Calmy, die van net. Die hebben we net gedraaid. Die hebben wij speciaal gedraaid voor iemand.
9: Jacqueline.
7: Ja. En ineens was ik toch ook benieuwd. Ik zeur niet snel over mensen hun kapsel, want dat kan ik me niet permitteren. Maar Spanje had een zeer uitzonderlijk kapsel. Even kijken of ze het nog doet.
8: Ze is 71 inmiddels, dus ze doet het nog wel. Maar als ik op Spanje 2026 zoek, in de hoop dat ik dan foto's krijg...
7: Krijg je veel foto's van Spanje.
8: Krijg ik alleen maar foto's van het Spaans voetbalelftal.
9: Ja. Maar als je zoekt op Spanje singer, dan krijg je Spanje in altijd blond... Maar dan verder alle variaties. Ja. Tot van spiky tot Pamela Anderson blond.
7: Ja, maar ze is nog te bellen, dus het is fijn. Ja. Calmy, hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet, Siets?
8: Nou, het valt allemaal wel mee, een paar files die opvallen. Een hele lange op de A12 Den Haag-Utrecht. Voor Zevenhuizen een uur extra. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland 12 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg.

0: daar boven op dat dak. En ik liep er als toerist langs. En ik was erbij.
1: Sorry.
0: Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik was er hier wel bij.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik was er niet bij. Maar het is goed gedocumenteerd en het is heel leuk om te zien. Ik heb laatst nog een interviewtje met iemand gezien die daar wel bij was. Dat is bijzonderder dan je denkt. Want behalve de Beatles en een hele kleine entourage was er één iemand verder op een bankje bij. Mag ik erbij zitten? Ja, mag ik erbij zitten? Dus die maakt nu documentaires omdat ze daarbij zat. Bij Don't Let Me Down. Toen het op het dak gespeeld werd. De Beatles Don't Let Me Down is aangevraagd door Wesley Smit. LF System gaan we nu draaien. Voor Erwin.

0: tempowisselingen die hier allemaal in zitten. Maar het hoort er echt bij en het is heerlijk. LF System en Afraid to Feel. Leuk om deze weer eens terug te horen. Dankjewel, Erwin, voor het aanvragen. Ik heb heel veel signalen van Caroline gekregen.
1: Ja.
0: Eén gaat over iets te vieren.

0: zijn heel veel mensen geslaagd.
1: Ja, en die wil ik toch even in een zonnetje zetten. Want Leon Zuidam die stuurde bijvoorbeeld de toeters. Mijn dochter is geslaagd. En meteen erachteraan zegt hij, sorry, verkeerde app. Maar Leona, mijn dochter, is wel geslaagd. Dus die is heel blij. En er zijn meer mensen blij. Hans van der Ham zegt, zo, twee zoons geslaagd vandaag. Ruben en Mats van der Ham, allebei super trots. En Mel zegt, proud dad, Sophie cum laude geslaagd. En Henk Zandbergen zegt, hoi Rob en Carolien. Vandaag hebben mijn beide dochters te horen gekregen dat ze geslaagd zijn. Super trots natuurlijk. Ja, lollig, hè?
0: En er is iemand die met Spanje op stap geweest is.
1: Henk van Ieperen.
0: Hey, ja?
1: Ja, die is met z'n wezen stap in Rotterdam. En de volgende dag zaten ze bij Tieneke.

0: De Power Station en... hoort er allemaal bij. En Sietse die krijgt van mij €3,93. Als hij gewoon oplepelt uit welke super voor je man Sies Power Station is samengesteld. Oh, hij gaat het weten.
1: Nee, ik weet het echt niet.
0: Je had een Duran Duran kunnen noemen.
2: Oh ja, tuurlijk.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Chic hadden we kunnen noemen.
2: Ja, voor de drum.
0: Allemaal een leuke samensmelting. En de zanger had je Robert Palmer kunnen noemen.
1: Oh ja.
0: En dan was je net geweest. Dan was je zo rijk geweest, jongen. Had je gewoon in dat café van ons... zeker een consumptie kunnen kopen.
2: Ja, en nu met 2,25% rente...
1: Ik onthoud hem voor de volgende keer, hoor.
0: Ja, daar hou ik je aan, hè. Gerard de Lange vroeg het aan en die zegt... Power Station hadden allemaal Hagenese kennen wezen. Mark heeft pijn, die houdt er niet van. Als ik een poging doe, zelfs maar om in de buurt van Den Haag te komen. Voor mijn muze, al bijna 35 jaar mijn vrouw. Ook van jou. Je wil Ronan Keating horen, When You Say Nothing At All.

0: Straight out of the boyzone. Ronan Keating, and When You Say Nothing at All, is aangevraagd door Johan voor de muze. Mijn vrouw wordt buitengewoon onromantisch op gereageerd door Ray. Dat is inderdaad een reactie. Ik hou ook het meest van mijn vrouw als ze niks zegt. When you say nothing at all. Ja, eigenlijk als je over de tekst inderdaad nadenkt. Ja, dan kan het. Ik hou het meest van je als je helemaal niks zegt. Ja, nee, oké.
1: Ik ben benieuwd of Ray dat nog zegt als we hem bellen en zijn vrouw ook.
0: Ja. Zit je vrouw in de buurt, Ray?
1: Even kijken of hij die ballen heeft.
0: Kom maar aan de bellen. Ja. We hebben nog iets uit de sector.
2: Nagekomen berichten.
0: Na Ronan Keating, kan alles. Wat hebben wij nog voor een nagekomen bericht?
1: Nou, Vincent meldde zich nog even. Die zei, naar aanleiding van de Power Station, goede tip, maandag over een week staat Duran Duran in Tilburg. Nou, dat is natuurlijk leuk. Maar nou hoorde ik wel van Mark, volgens mij, dat de kaarten wel prijzig zijn. Dus ja. Check het even.
0: Nou, Sander Hogendoorn wilde Mark tracteren, maar die zag de prijzen en die zo diep zat de liefde daar ook.
1: Voor Mark. Een ander concert. En ook Anne-Louise Dekker meldt zich. Die zegt, al jaren op rij is er een kind van ons dat een school of een opleidingsexamen doet. Vorig jaar 3 kinderen, dit jaar 2. De eerste, Niels, is net gebeld. Yes, geslaagd voor de HAVO. En nu wachten we op Björn, zijn universiteit masteruitslag. Feest. Ze zegt even alle geslaagden gefeliciteerd en alle gezakte succes met eventuele herexamens.
0: Rudy, deze is voor jou. De allernieuwste van Nothing But Thieves. En die is weer lekker. Evolution.

0: Irma van de firma, ze zei hier, dreig nog één keer. Ze zegt het inmiddels wel met een smile. Altijd als ze wat stevigers hoort, dan dreigt ze naar een andere zender te gaan. Dus komt toch altijd weer terug bij ons.
1: Gelukkig.
0: Firma. Maar het is even als gezegd, dat komt omdat mijn collega ergens verkeringen rond heeft lopen bij Veronica. Dus daarom moet die aan.
1: Begrijp ik wel, ja.
0: Irma van de firma, dit was Nothing But Thieves. En ook alleen maar Nothing But Thieves. En niet zoals Rick zegt dat het de nieuwe Volbeat is. Maar Rick, de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat de geniale Mark Reeman net zei, het is net Lola Montez, Volbeat.
1: Ja.
0: En dus inderdaad, Rick, great minds think alike. Zoiets zei Mark net, ja. Nog even wat post uit de categorie nagekomen berichten. Malcolm Stork die heeft genoten van The Beatles, Don't Let Me Down. Hij zegt, dat lijkt heel erg op een nummer en ik kan er niet opkomen. Heeft hij nog een berichtje gestuurd en toen ging hij zelfs fluiten. Ik had nu graag, natuurlijk als enorme kenner, had ik graag willen zeggen dat het Jealous Guy was. Maar hij heeft dat zelf al geconstateerd. Hij zegt, ik heb hem al, bedankt. Jealous Guy van Roxy Music. Nou, dan lijkt het toch meer op de Beatles dan hij denkt. Want de originele versie van Jealous Guy is van...
1: Nee.
0: John Lennon. Malcolm.
1: Ja, verdomd.
0: Ja, je hebt gewoon... Je hebt, wauw, what a feeling for music heb je. En dit was tribute voor John Lennon. En een hit van Roxy Music. En ze floten allebei. Fluit al voor uur 1 uur.
2: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De agent die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot na een fatbike-diefstal in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. Volgens justitie ging alles volgens de regels. De jongen werd beschoten toen hij op de vlucht sloeg voor de politie met een vuurwapen bij zich. De rente gaat voor het eerst in jaren omhoog. Dat doet de Europese Centrale Bank om de hoge inflatie onder controle te krijgen. De rente gaat van 2 naar 2,25%. Waarschijnlijk nemen banken de verhoging over en gaan de spaarrentes ook omhoog. Daardoor wordt de economie afgeremd en gaan prijsstijgingen wat minder snel, is het idee. En treinen krijgen vanaf volgend jaar ook lijnnummers, zoals in de bus, tram en metro. Daardoor moet het makkelijker worden om de juiste trein te vinden. Sommige treinen hebben namelijk dezelfde eindbestemming, maar een andere route. Reizigersvereniging Rover denkt dat het vooral bij storingen makkelijker is om te roepen. Het weer, nog een paar buien in het oosten. Op veel plekken nu even droog met soms zon. Het is 17 graden. Vanuit het westen trekt een gebied met regen over. Daar krijgen we vanavond vooral mee te maken. Morgen regenachtig en 18 graden. Verkeersinformatie, een paar files die nu opvallen. De A10 Koenplein richting Amstel voor Amsterdam Buitenveldert. 6 minuten door een pechgeval is daar de rechterrijstrook dicht. A12 Den Haag Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen. 48 minuten door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten. Omrijden kan via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 12 minuten door een grenscontrole. En een pechgeval op de A27 Almere Utrecht voor Eemnes. 8 minuten extra, rechterrijstrook is daar dicht. Compleet overzicht vind je bij Flitsmeister.
23: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
23: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Jij bent mijn kampioen.
28: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
29: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
30: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
31: Kippie.
32: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
33: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
34: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
35: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
36: Hey, bedankt.
37: Merci.
35: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

Dankjewel Martin voor het aanvragen. En ja, Wild Cherry kan leven van Play That Funky Music. We hoeven nooit meer iets te doen. Laatst een documentairetje zitten kijken, een top 2000 documentaire. Die gast die het geschreven heeft, die zit er buitengewoon lekker warmpies bij. Het kan met één hit. Ik heb ook één hit gehad. Dan moesten de opbrengsten weer van naar het goede doel. Bovendien hadden we het ook niet zelf geschreven.

0: Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Gebruikt toch voor die IKEA. Ja. Al die leuke kastjes met die mooie namen en zo allemaal. Heb jij wel eens een leuke Billy Boy voor die dingen?
1: Ja, ja, serieus. Ja. Nou, en sterker nog, het is een hele goede relatietest. Ja? IKEA-kast in elkaar zetten. Mm-hmm. En ik ben geslaagd met Ben samen. Ja? Wij kunnen dat heel goed.
0: Je moet er geen ruzie krijgen. Dat is de test een beetje.
1: Ja. Ik heb
0: schroef je over.
1: Heb je wel eens een kast in elkaar gezet met je vrouw?
0: Nee, ik denk het niet, nee.
1: Oh, ga ik een keer regelen?
0: Waarom?
1: Ik heb er.
0: Je wilt de relatietest.
1: Nou, het is gewoon leuk. Dat is leuk om te kijken hoe ver je komt.
0: Ja, bedankt. Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Ik heb wel eens betere ideeën van je gehoord. Heeft één overeenkomst met Roxy Music en Jealous Guy. Wordt ook flink ingefloten. Aangevraagd door...

0: Melk om er even bij te starten. De laatste was Brian weer. Brian Ferry, The Life of Brian. Voor een groot gedeelte speelde zich dat af in Roxy Music. Dit was een prachtige jealous guy. Geleend van John Lennon, maar als tribute uitgebracht toen John Lennon overleed. Het is mooi. Maar Jon die zegt, ik moet nu denken aan onze Harry, de valkparkiet. Die floot altijd mee. Hij is een paar maanden geleden overleden, toch 22 jaar geworden, dat scheidding. Je denkt eerst ook, ik heb enige mens.
1: Tranen hoor je erin al.
0: Ja. Maar nee, goed. Nou Marion, ook een dierbare herinnering dus aan Jealous Guy, Roxy Music, aan Harry de Valk Parkiet. Nog even terug naar de IKEA. Gerry zegt, ja, de relatiecheck. Mijn vrouw heeft de keuken bij IKEA ontworpen en ik mocht hem in elkaar zetten. Geldt dat ook? Ja, dat geldt ook, hè?
1: Ik wel.
0: Dat geldt ook, ja.
2: Wat een leuke house in de pauze.

0: een leuke house in de pauze. Oeh.
1: Fred levert ook een bijdrage eraan. Mooi.
2: House!
1: Oei, bedankt Fred. Leuk, fluitjes in een liedje, zegt Monique. Nog even terug naar Roxy Music. Danny van der Wetering, echt een topversie van Roxy Music. Dat is waar. En Ellen zegt, mijn moeder vond Brian een stuk. En toen zei een kleinkind, opa dan.
3: Ja, die zat er natuurlijk gewoon naast. Hallo.
1: Hallo.
3: Hallo, zit hier hoor.
1: Ja, ik zit hier hoor. Ja. Een stuk.
3: Mooi woord.
1: Wordt het nog gebruikt?
4: Weet ik niet. Oei.
3: Hé, hey, die kant van Siets, die kende ik nog niet.
1: Bedankt, Siets, voor deze toch alweer roemruchte bijdrage aan de Bonanza. Ik wil het nog even hebben over onze favoriete DJ van de afgelopen 700 jaar. Dat is Stefan Stassen.
3: Ja.
1: En Stefan gaat vandaag eremateriaal ophalen.
3: Oh, is dat vandaag? Ja, ja. De ere reismicrofoon?
1: Ja, die is helemaal voor Stefan. En weet je wat de prijs is die hij krijgt?
3: Nee.
1: Hij mocht voor Rob Stenders een jingle inspreken. Goedemorgen.
5: Stenders. Ego.
6: Dit.
3: Top.
1: Ja, hè? Klasse, hè? Zenderoverschrijdend. Ego-tipje van deze week is van...

0: lekker, sprak hij over zijn eigen egotippie. Maar ik vind het wel, ja, wat een mooi liedje. Narina Pello en Come Bring the Sun. Ondertussen zit Siets weer klaar achter de microfoon. Een stuk van de nieuwsdienst. Weer niet. Goed, maar we moeten eerst even door de reclame heen. Die is een minuut, dat heb je zo meteen in het nieuws zitten.
1: Ja, het begint een repeterend verhaal te worden. Maar Trump die heeft weer stevige uitspraken gedaan over Iran.
2: De reclame minuut.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
0: Boost yourself. Oh ja, Siets, het is 3:30 bijna. Heb jij, ondanks dat het iets te vroeg is, al het allerlaatste nieuws over Trump?
1: Altijd. Amerika wil de volledige controle over de Iraanse oliehandel, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij verwijst daarmee naar de situatie in Venezuela, waar Amerika ingreep. Trump kondigt ook weer zware aanvallen op Iran aan. Een akkoord over vrede lijkt dus weer ver weg.
0: Vanavond begint het WK. Heb jij toevallig nog wat nieuws, Nederland elftal?
1: Nou ja, er kwam net wel nieuws binnen. Want de opstelling voor zondagavond Nederlands-Japan weten we nog niet. Maar we hebben wel één naam die zeker op het veld staat. Nou. En dat is namelijk Ismael Elfat, de scheidsrechter uit Amerika.
0: Hij is op een gespannen zit.
1: Bekend genoemd. Ja.
0: Vanavond begint het welke wedstrijd? Mexico tegen Zuid-Afrika?
1: Ja, en vannacht ook nog Tsjechië-Zuid-Korea.
0: Mag ik blijven? Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Het is een beetje een rommelig begin van de avondspits... met allerlei ongelukken en pechgevallen. Dit zijn de meest opvallende vertragingen nu. De A2 Eindhoven-Maastricht voor het vliegveld van Maastricht... 23 minuten door een ongeluk. Dan een pechgeval op de A4 Amsterdam-Rotterdam... voor het Ketelplein 23 minuten ook. En op de A12 Den Haag-Utrecht na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij voor Zevenhuizen. Nog 12 minuten extra.
0: Zijn we erin?
10: Nee.
0: Beatrice, die wil graag Elton John of we daar zin in hebben.
11: Ja, het feest. Laat jezelf lekker gaan. Een hele goede middag. Niet zo chagrijnig.
0: Solootje is voor Mark vandaag.

geldt ook voor het liedje. Is gebleven Elton John en I'm Still Standing. Even voor de gein. Hij heeft ook iets nieuws uit Elton John. Samen met Nectar Wood. Wil ik even een stukje van laten horen. Wine into Water. Zingen hoor je hem overigens niet doen. Maar piano spelen als de beste. Classic Elton John, toch? Ja.

0: Zou je het herkennen als Elton Classic Elton John is, omdat we het nu weten?
1: Nou, dat helpt wel.
0: Dat helpt wel. Ja. Een vraag die ga ik zeker nog een keer helemaal draaien. Oh. Wine into Water van Nectar Wood en Elton John. Hij houdt van jonge artiesten, vind ik altijd wel leuk.
1: Ja, leuk.
0: Hij promoot altijd mensen die er nog niet helemaal zijn. Hij ziet ze eerlijk is eerlijk, stuk van de nieuwsdienst. Nog nooit heb ik jou zo zien aanslaan op een liedje in de post.
2: Nee, ja, het ging meer over de verbanden met de actualiteit.
0: Oh, oké. Okay. Nou, wat was het tussen verband met de actualiteit dan?
2: Nou, er is een liedje aangevraagd. Dat was het Coca-Cola Anthem van het WK 2010. Mm-hmm. Het WK voetbal was toen in Zuid-Afrika. De openingswedstrijd was Zuid-Afrika-Mexico. En vanavond is het de openingswedstrijd van het WK van nu. Ah. Mexico-Zuid-Afrika.
0: Dus je bent er zo enthousiast over. Dat heeft niks met de muziek te maken. Nee. Maar gewoon omdat de actualiteit ermee verbonden is.
2: Ja, het komt allemaal samen.
0: Goed, het is aangevraagd door Lee-Ann. Kanaan en Waving Flag, inderdaad. Omdat er vanavond afgetrapt wordt met Zuid-Afrika.

0: Canaan en Waving Flag voor Lee Ann. Dat is ook een ontzettend leuke combinatie. Hij ziet jij en Lee Ann. Vind ik wel.
1: Oh, leuk.
0: ja, ik vind van wel. Ziet jou nog kleine journalistiek? Misschien een klein momentje.
1: Ja.
0: Stel me ervoor, Nederlands elftal, wordt dat wat?
1: Nou ja, dat is heel erg afwachten. Hè. Japan gaat er waarschijnlijk bovenop zondag. En het is dan de vraag of onze eerste keeper Bart Verbrugge kan spelen. Want die deed gisteren nog niet mee op de groepstraining.
0: Oké. Nou, we weten voorlopig dus alleen hoe de scheidsrechter is. Verder weten we nog niks.
1: Nee.
0: Nou, over scheidsrechter gesproken. Marion die heeft Harry de valkparkiet meegestuurd.
2: Ja, oh ja, die Roxy Jealous, Music floot.
0: Ja, we draaiden Jealous Guy, Roxy Music. Daar wordt flink in het nummer gefloten. En ze zei, toen Harry de valkparkiet nog leefde, floot hij altijd mee met Jealous Guy van Roxy Music. En daar zijn beelden van. Gelukkig houdt het op geluid ook. Dus je hoort dat nummer en inderdaad, Harry deed het mee.

0: Nou, Harry is toch muzikaal...
1: Nou, een beetje jamming, vind je?
0: Ja. Nou, en jullie snapten de scheidsrechter waarom, hè?
1: Nee.
0: Nee? Wat zei Marianne over dat beest ook alweer?
1: Oh ja, scheidsding.
0: Ik zal hem even uitleggen. Dan hebben we ook nog wat post van Laurens. Daar moeten we nog even op terugkomen, want dat was de padvinders-eet van gisteren. Eergisteren trouwens, volgens mij.
1: Dinsdag.
0: Ja, wij draaiden een geweldig nummer van de Gap Band. Aangevraagd, You Drop the Bomb on Me. Daar doen heel veel mensen geinige dansjes op. Sowieso is de Gap Band wel een band waar veel mensen leuke dansjes op doen. Ook Early in the Morning. Die Oops Upside Your Head niet, hè?
1: Dat is de beroemde
0: hit die ze in Nederland hadden. En Laurens werd blij toen hij de Gap Band hoorde, maar die wilde een ander nummer.
2: Hoi Rob, als we het toch over de Gap Band hebben.
0: Ja?
2: Burn Rubber, 1980. Dat was ook echt een grote disco hit. Dus misschien dat jullie die een keer kunnen draaien.
0: Ja.
2: Fantastisch nummer.
0: Ja. Nou, moeten we hem nog even bellen voor de padvinders heet, of zeggen we geloven het wel?
1: Oh, dat we hem even bellen om te kijken of hij zit te luisteren. Ja, nou, dat is misschien geen slecht idee. Ik heb hier zijn nummer. Ik kijk even naar Mark Reeman, want die doet hier alle techniek, hè?
0: Ja. Ik zal ondertussen trouwens ook nog wel eventjes Smells Like Teen Spirit laten horen. Want Dave Grohl heeft gezegd van deze drumpartij ben ik zo verliefd geworden op deze drumpartij dat ik hem geleend heb van de Gap Band.

0: Laurens, met je vrienden van Veronica.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik ga hem draaien, want dat had ik je beloofd.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Ga snel naar de radio, zet dat ding aan, want hij is er voor je.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Graag gedaan.

0: Omdat Dave Grohl zo'n ongelofelijke fan was van de Gap Band en naar dat drumroffeltje leende voor Smells Like Teen Spirit, Burn Rubber On Me. Wat was die fijn om weer eens te horen, vonden wij eigenlijk ook. Fedor zegt, lekker hoor, lekker swingen met die Gap Band. En waren er nog een paar anderen die ook...
1: ja, zeker. Ja, sorry, ik stond even weer andere dingen te doen.
0: Ja, dat snap ik wel, want...
2: De vraag van vandaag.
0: Hebben het druk, we hebben het druk, we hebben het druk vandaag. Woedwoed en Frank stelden een ingewikkelde vraag. Wat is jullie favoriete geur?
1: Ja.
0: Maar dan niet zo uit zo'n flesje, hè?
1: Nee, een natuurlijke geur.
0: Natuurlijke geur.
1: Is die van jou?
0: Ja, ik wijk daar denk ik niet van af. Ik denk brood. Brood.
1: Oh ja, bij
0: de
1: verse brood.
0: De verse bakker in Frankrijk. Ja. Croissant.
1: Ja, ja.
0: Croissant.
1: Crescent. Ja.
0: En jij?
1: Ik denk dat ik ga voor de warme zomeravond.
0: Oh,
1: dat is van alles, weet je wel. Zo'n barbecue in de verte en een jasmijn die of een kamperfoelie die een beetje zit te geuren. Gras wat gemaaid is. Een...
0: Zweet onder de hokken.
1: Dat heb jij dan weer. Mijn hele geur naar de kloten.
2: Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied. Karaoke, karaoke, maar smaak heeft ze niet.
0: Nou, omdat we al een Zuid-Afrika gehad hebben, de openingswedstrijd WK vanavond, moet Mexico ook aan bod komen, zeggen velen. Remco wilde graag de Mexico. Mexico van zangeres zonder naam hebben.
1: Ja?
0: Dan hebben we de andere Mexico van de Les Humphrey Singers, Remco. Dan hebben we ook nog de disco samba, Nelly the Elephant van de Toy Dolls, heette ze geloof ik.
1: Nee, ik ga voor een van de Mexico's.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Maar ik ga voor die, jij zei Remco wil zangeres zonder naam, maar ik wil die van Hanneke.
0: Ja?
1: Mexico Les Humphrey Singers.
0: Die is toch ook wel leuk?
1: Ja,
0: want
1: leuk.
0: In Zuid-Amerika 6 lijn.

0: Zometeen wordt er weer professionele radio gemaakt door Wouter.
1: Ik heb nu wel zin in die Mexico van de zangeres zonder naam.
0: Ja, ja, ja. Wil je nog een klein stukje van de essential stuk? Oh, nee, dat is de verkeerde.

0: Sam en Mexico. Wij hebben nog een vraag aan Wouter Frank voor zometeen na vieren. De een is er al live bij. Heel gespannen zijn we.
1: Ja, de vraag is, zijn jullie wel eens heel erg in de maling genomen?
0: Dagelijks. Zometeen na vieren hoor je het antwoord. Veronica.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je 1 kilo bananen voor maar 99 cent. FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR,
4: voordeelmarkt. Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: specialist.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
13: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 4 uur.
14: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
15: Goedemiddag. Bij een heftig ongeluk met een auto en fietsers in Zeeuws-Vlaanderen zijn 3 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. Het gebeurde op een N-weg in de buurt van Hulst. Een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolkamp waren, werden daar aangereden door een auto. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Geen straf voor de agent die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot na het stelen van een fatbike. Het gebeurde in Capelle aan den IJssel. Justitie zegt dat de agent zich aan de regels hield. Een verdachte met een vuurwapen die op de vlucht sloeg voor de politie werd na waarschuwingen en schoten richting de benen pas in zijn borst geschoten. Sociale huurwoningen worden dit jaar met het maximale percentage duurder. Verhuurders vragen gemiddeld 3,6% meer. Dat is wel minder dan de afgelopen jaren. Corporaties zeggen het geld nodig te hebben om nieuwe huizen te kunnen bouwen. En opnieuw zegt de Amerikaanse president Trump dat hij Iran zwaar gaat aanvallen. Ook wil hij de volledige controle over de Iraanse oliehandel. Dat is volgens Trump in Venezuela ook succesvol geweest. De afgelopen dagen is weer vaker over en weer aangevallen tussen Iran en Amerika. Het weer dan. Op veel plekken is het even droog met soms zon en 17 graden. Maar vanuit het westen trekt een nieuw gebied met regen over, waar we de hele avond mee te maken houden. Morgen ook regenachtig, dan 18 graden. Verkeersinformatie: rommelig begin van de avondspits met behoorlijk wat ongelukken en pechgevallen. Er zijn bijna 70 meldingen en dit zijn nu de meest opvallende. Te beginnen met de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 14 minuten extra. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwekerk aan den IJssel. Een half uur, er ligt daar rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, 12 minuten extra. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis, 13 minuten.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
17: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan 8 euro.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Luister zondagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live.

0: Vanuit een prachtig versierde en oranje gekleurde radiostudio in het prachtige Amsterdam is dit Radio Veronica met de middagshow. Wij zijn Wout en Frank en we hebben vandaag een bomvolle show.
1: Nou, die oranje versiering hangt hier natuurlijk niet voor niets. Want komende zondag dan komen wij live vanuit onze Radio Veronica Café in Breda. Die versiering is een beetje opmaatje daarvoor. Straks maak je weer kans om aanwezig te zijn met het Radio Veronica Café. Aanmelden doe je via radioveronica.nl. Gisteren in dit radioprogramma ontdekten wij eigenlijk de Viva Hollandia van Curaçao. Fantastische plaat over Curaçao en rondom de Blue Wave. Klappertje, maar waar gaat die eigenlijk over? Daarover spreken we zo meteen met Jan Dino Aspolraat.
2: Wil je een stukje horen ervan even?
1: Ja, dan heb je een fragmentje.
2: Even kijken.
1: Is dat natuurlijk wel heel erg leuk voor een stukje sfeerbeleving, Wout?
2: Nou ja, het is een heel aanstekelijk liedje.
1: Nou, het zit de hele dag al in mijn hoofd, joh.
2: Eens even kijken of ik hem ergens kan vinden. Ja, luister.
1: Neem je tijd, hoor.
2: Nee.

0: Dit is toch fantastisch?
1: Dit is heerlijk, joh. Nieuwe film van Steven Spielberg in de bioscoop vanaf vandaag. We bellen erover met een grootheid en vriend, Robert Blokland. Hij is filmexpert, je hoort hem zo meteen. Verder spelen we Woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 27 juli 1985 in het hitarchief na 6 uur.
2: De vraag van vandaag.
3: Mevrouw Rob en Carolien luidt als volgt. Zijn jullie wel eens gigantisch in de maling genomen?
1: Nou, Wout. Volgens mij zijn wij sowieso expert in het in de maling nemen van mensen. Ja, daar zijn wij echt heel goed in.
3: Maar ook in de maling genomen, ja, natuurlijk. Maar iedereen is in zijn leven toch wel eens in de maling genomen.
1: Noem eens een voorbeeldje.
3: Ja, mijn leven bestaat uit in de maling genomen worden. Maar ook gewoon, ja, weet ik veel. Ik trap overal in. Ik ben veel te goed gelovig.
1: Nou, jij trapt niet overal in.
3: Nou, veel
1: te goed. Noem eens iets waar je een keer in
3: is. Bijvoorbeeld, toevallig las ik vandaag dat je wordt nu ook weer gewaarschuwd voor spelletjes en toestanden en oplichting als je op vakantie gaat.
1: Ja, ja.
3: En daar komt altijd balletje bij kijken. Nou, daar ben ik vreselijk mee in de maling genomen. Want iedere keer zie ik dat en denk ik, ja, nee, maar ik zie waar dat balletje ligt. En ik heb dat al zo vaak geprobeerd.
1: Maar wat is balletje ook alweer?
3: Nou, balletje is dat, zeg maar, je hebt 3 bekertjes en dan staat er een meneer.
1: Oh, ja, ja, ja.
3: En die zegt dan, onder welk dingetje ligt het balletje?
1: Ja.
3: En dan zit ik echt, dan volg ik dat. En iedere keer heb ik het goed. En uiteindelijk ga je het dan zelf doen. Maar er is altijd iemand die net even tegen je aanstoot, die in het complot zit. Dus ja, dan gaat het toch mis. Dus ja, weet je, dat soort dingen. Ik maak dat aan de lopende band mee.
1: Oh.
3: Maar ik blijf het proberen. En jij?
1: Ja, ja, het was denk ik mijn eerste werkdag bij een niet nader te noemen omroep. Die op dat moment het tv-programma Spuiten en Slikken uitzond. Vind je dat tv-programma nog of niet? Het was mijn eerste werkdag bij die omroep. En iemand op de redactie die zei, joh Frank, kun je heel even een fragmentje monteren? Fragmentje knippen en plakken. En dat moest dan in een studio bij diezelfde omroep. En die studio, om daar te komen, moest je eerst door de tv-studio. Okay. En in de tv-studio waren ze op dat moment een item aan het opnemen voor Spuiten en Slikken. Oh, een item, schrik niet. Een item over fistfucken.
3: Oh mijn god.
1: Ben je daar bekend mee?
3: Nee.
1: Ja, ik in ieder geval nog niet tot dat moment. Dus ik loop die tv-studio binnen. Ja. En ik doe die deuren open. En ik denk, wat gebeurt hier?
3: En dat hadden ze expres gedaan.
1: Natuurlijk beneden. Zij wisten dat het item werd opgenomen. En dat ik naar die studio toe moest lopen. Nou ja, prima. Ik als klein ventje daar zo door die tv-studio heen. Terwijl dat item werd opgenomen. Fragmentje knippen. Vervolgens liep ik terug naar beneden. Iedereen lag op die redactie natuurlijk. God. Want ze wisten dat dit ging gebeuren. Maar toen kwam nog het allerergste. Wat voor item werd er ook alweer opgenomen, Wout? Waar ging dat item over?
3: Fistfucken.
1: Ja. Toen, tijdens de lunch op mijn eerste werkdag, zag ik diezelfde meneer. Die zag ik dus gewoon plakjes kaas bij de lunch van een gigantische plaat afpakken. Waar allemaal plakjes kaas lagen.
3: Oké.
1: Toen ben ik echt goed in de maling genomen.
3: Oké. En Sophie, hoe lag die erbij?
4: Wout en Frank. Iedere middag vanaf 4 uur. Bij Radio Veronica.

0: Macros en Remedy bij Radio Veronica. Nou, het gaat lekker met het stemmetje. Hoor je dat?
1: Nou, ik wil het zeggen. Dan moet het WK nog beginnen, weet je wel. Dan moet je nog mee gaan brullen komende zondag.
0: Ik hoop echt dat we maandag helemaal geen stem meer hebben. Dat we eerst helemaal de longen uit het lichaam schrijven voor Curaçao. Die wint en dan zingen we met z'n allen.
2: Ora bomira bene che bala.
0: Nou, en daarna moet Nederland spelen tegen Japan en dan gaan we ook helemaal los. Ik hoop echt dat we maandag gewoon non-stop radio hebben, omdat niemand meer een stem heeft.
1: Maar we gaan deze plaat wel even draaien zo nog, hoor, vriend. Want ik
0: denk
1: vind
0: je?
1: Het wel echt fantastisch.
0: Nou ja.
1: Hoe ging die nou ook alweer?
0: Deze bedoel je? Ora bomira bene che bala. Maar het schijnt dus een heel mooi verhaal te zijn, hè?
3: Wat?
0: Nou, dit is een voetballiedje. Dit is zeg maar het officiële WK-lied voor Curaçao.
3: Ja?
0: En het is papiament, daar verstaan we geen reet van. Maar het verhaal erachter schijnt heel mooi te zijn.
1: Nou ja, dat gaan we straks uit de mond horen van Jantino Aspraat. Want die gaan we erover bellen. Hey, je had het net heel eventjes over, we hadden het natuurlijk over voor de gek houden, hè, in de maling nemen. Nou had je het vanochtend over artikel dat in de Telegraaf stond. Dat oplichters ook met name heel erg actief zijn in vakantielanden. En daar stonden een paar voorbeelden in. Ik weet niet of je er zelf ook wel slachtoffer van bent geworden. Je had het over balletje, balletje bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, dat is een bekende truc.
1: Ja, precies. Maar ben je bijvoorbeeld bekend met de 50 euro truc?
3: Ik ken hem niet. Ik heb wel geleerd, maar ik ken hem ook niet. Ken jij hem ziet? 50 euro truc?
1: 50 euro truc.
3: Nee. Dat is een hele goede truc dit, hoor.
1: Nee, let op. Wat ze dan doen, criminelen, dan gooien ze een... Of nou, dan doen ze een bankbiljet onder je ruitenwisser. En zodra de bestuurder dan uitstapt om dat biljetje onder die ruitenwisser vandaan te halen, dan stapt de crimineel in en die rijdt weg met je auto. Ja.
0: Nee. Maar als je snel bent, heb je wel die 50 euro. Nee, maar bizar toch?
3: Ja.
0: En daar zou ik zo intrappen van, hé, wat is dit nu?
1: Ja, je ziet het niet als je aankomt lopen. Dus pas als je in de auto zit, dan zie je natuurlijk, oh ja, er zit iets onder mijn ruitenwisser. Hé, het is 50 euro.
3: Bizar.
1: Ook bijvoorbeeld nep-sms'jes over dat je nog tol moet betalen en zo. Nou ja, dat wordt veelvuldig gebruikt. De zogenaamde Ierse oplichting. Dat is wanneer je aangesproken wordt op een parkeerplaats met de vraag dat een crimineel zegt, joh, ik ben slachtoffer geworden van diefstal. Mag ik een beetje geld lenen om naar huis te komen? Ja. Vervolgens geef je dat geld, hoor je natuurlijk nooit meer wat van jelle crimineel en dan ben je het geld kwijt.
0: Daar trap ik niet in. Die zie ik al aankomen.
1: En de spiegeltruc, ken je die?
0: De spiegeltruc?
1: Ja. Dan zijn oplichters die doen alsof er een aanrijding gaande is. Die gooien gewoon iets tegen je raam. Daardoor denk je, er is aanrijding gebeurd. Maar vervolgens wordt die persoon heel agressief. En dan moet je betalen, want anders gaat hij niet weg. Ja, dit zijn echt verschrikkelijke dingen.
0: Waarom heet dat de spiegeltruc?
1: Omdat...
0: Hij gooit de spiegel.
1: Nee, omdat jij denkt dat je slachtoffer bent geworden van aanrijding.
0: Oh, het spiegelt.
1: Ja, precies.
0: Doe
1: voorzichtig,
0: mensen. Het is bijna 16:30. Straks om 18:00 hebben wij een mooie oude top 40 in het hitarchief. We hebben namelijk de lijst van 27 juli 1985.
1: Staat deze erin?
0: Nou, deze staat er ook in.
1: Ach, lekker.
0: Dit was een film in de bioscoop, Mad Max. En daar maakte Tina Turner deze plaat voor. En dat werd een hele grote hit. Dit alvast als voorproefje, maar straks dus meer uit de lijst van 27 juli 1985. We don't need another hero.

0: Need Another Hero van Tina Turner in de top 40 van 27 juli 1985. Vanavond om 6 uur meer uit deze lijst.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: En dit is Siet Roskam. En Siet gaat nu vertellen wat er zometeen in het nieuws zit.
2: Dodelijk ongeluk met fietsers en Zwolle ontlast Ter Apel.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
9: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
11: We worden wel wereldkampioen. Ja, tuurlijk.
9: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: Hola, collega.
13: Hey.
12: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
13: Mark?
12: En die prijzen.
13: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
12: Oeh, ja.
14: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
18: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
19: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
1: Veronica Weerbericht. Ja.
0: Kijk, heel veel mensen denken, komt het nog goed met die lente?
21: Ja, komt het nog goed met die lente, maar...
0: Komt er nog een beetje mooi weer aan?
21: Komt er nog een beetje mooi weer aan?
0: Nou, het antwoord is nee.
21: Oh.
0: Vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Vanavond koelt het af, 15 graden. Ook morgen regenachtig, fris met zo'n 17 graden. Ergens volgende week wordt het wel weer mooi. Maar ja, daar hebben we morgen weinig aan. Het is 6:30. Dit is het nieuws met Siet Roskamp. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een heftig ongeluk met een auto en een groep fietsers in Zeeuws-Vlaanderen. Twee kinderen en een begeleider van een zomerkamp zijn omgekomen. Vier andere kinderen raakten zwaar gewond. Ze werden door een auto aangereden op een N-weg dichtbij Hulst. Amerika gaat Iran ook vanavond weer hard aanvallen. Dat zegt president Trump, die ook de volledige controle over de Iraanse oliehandel wil. Bij Fox News zei Trump dat afgelopen nacht voor $250 miljoen aan bommen op Iran is gegooid. En weer zijn er wat extra slaapplekken geregeld voor asielzoekers die niet in het overvolle Ter Apel terecht kunnen. In Zwolle staan de hele zomer 50 bedden klaar. Asielzoekers worden er elke avond naartoe gereden en moeten overdag weer naar Ter Apel.
21: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Rommelig begin van de avondspits. Verspreid over het land staan er een aantal files. 112 meldingen in totaal. 498 kilometer in totaal. De A4, dat is een behoorlijke chaos daar. Amsterdam-Den Haag. Tussen Amsterdam-Sloten en Hoofddorp-Zuid. 13 minuten vertraging. Heeft alles te maken door een ongeluk daar. Volgens mij lag daar ook die rommel op de weg, hè?
2: Nee, dat is later pas.
21: Dat is later pas, dat komt nog. De A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen IJmuiden en De Hoek. Daar staat 16 minuten vertraging. En de A20, daar is inderdaad die rommel. Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Noord en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar sta je ruim 50 minuten te wachten. Dat heeft alles te maken met aardappelen die op de weg liggen.
3: Oké.
21: Okay. Ja, er is natuurlijk aardappeloverschot.
3: dit is een goede manier om eraf te komen.
21: Ik weet niet of dit de manier is, hoor.
3: Dat was hem.
21: Dat was hem. Overige files en vertragingen vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
2: Mensen, sterkte, succes met de files en de aardappeltjes op de weg.
16: Bruine fruitschaal, gele rakkers.

0: It's a kind of magic van Queen bij Radio Veronica. Leuk om te vertellen, straks Jan Dino die gaat ons helpen... Ja. Om het liedje van het officiële, zeg maar het officiële voetballiedje van Curaçao... om dat te vertalen van Papje Mensen naar Nederland... omdat er zo'n mooie boodschap in zit. Maar ik wilde, mag ik nog een klein stukje laten horen?
1: Ja, zeker. Ja, het ontstond gisteren een beetje. Toen zaten we een beetje door die Curaçao-liedjes heen te brengen. We waren echt meteen fan van deze plaat.
0: Ik vind dit is zeg maar de Hup Holland Hup van Curaçao. Hoera bomira brenet kebala. Gek toch? Gari kebala. Maar ik wil er nog een klein... nou ja, misschien een klein weddenschapje. Frank, we hadden het er over. Je staat erachter, hè?
1: Oh!
0: Ja, nou, hey,
1: gaan we dat doen, ja?
0: Luister, Sitsi. Hoe groot is de kans dat Curaçao komende zondag wint van Duitsland?
2: Laten we zeggen 0,1%.
0: 0,1%. Maar als, zeg maar, bij het eerste doelpunt... Die kans is niet heel groot. En Curaçao zelf zegt eigenlijk... het maakt ons niet helemaal niet uit of we winnen of niet. We vinden het gewoon fantastisch dat we meedoen aan het WK. Maar stel je toch voor dat de eerste wedstrijd van Curaçao op het WK... dat ze winnen komende donderdag. Zondag, sorry. Dan gaan we dit maandag gewoon 2 uur lang draaien, toch?
1: 2 uur lang!
0: Ik vind het mooi. Heel veel mensen worden nu zenuwachtig. Dat gaan we gewoon doen. Ik zou het zo mooi vinden.
1: Ga jij het de baas even vertellen, of niet?
0: Maar die luistert toch ook gewoon?
1: Maar oh ja.
3: Het Radio Veronica Café in Breda.
1: Komende zondag, dan barst inderdaad dat WK-feestje los. Dan gaan we onder andere de wedstrijd Curaçao-Duitsland kijken. Maar daarachteraan ook uiteraard de wedstrijd van het Nederlands elftal. En we hebben daar heel veel artiesten in ons Radio Veronica Café in Breda. Daar heb ik het over. Chris Bauer, Frans Duits, Jango Wagner, even serieus, Samuel Welte. Ze zijn de ideale pre-party voor het WK. En jij kan erbij zijn via radioveronica.nl. Kun je aanmelden. En dan ben je misschien bij onze pre-party in het Radio Veronica Café.
0: Bram van Hoof, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: We konden opschalen qua cafébezoekers. Er zijn nog een paar extra plekken vrijgekomen in het Radio Veronica Café. Op welke datum wil jij graag komen?
4: Ik wil graag wel komende zondag.
1: Komende zondag?
0: Oh, waarom?
4: Nou, omdat het de eerste wedstrijd is. De meest spannende wedstrijd natuurlijk. Die moet Nederland gelijk winnen.
0: Ja,
4: en ja, Curaçao speelt tegen Duitsland. Dus dat is ook altijd mooi. Dan kan je en juichen voor Curaçao en juichen tegen Duitsland.
0: Hoppa! Hoera bomira brenet kebala. Gari kebala. Gaan we bij elk doelpunt gaan we die draaien. Die we ook als Duitsland scoort.
1: Mooi toch?
0: Hey, en wie neem je mee dan?
4: Ja, mijn vrienden gaan met me mee.
0: Leuk. Oké, nou luister. Komende zondag in Breda. Je bent erbij, neem ze mee. We gaan eerst even de uitzending maken tussen 4 en 7 uur. Dan om 7 uur meteen kijken naar de wedstrijd Curaçao tegen Duitsland. En daarna Nederland tegen Japan. Leuk dat je erbij bent, Bram.
4: Yes, leuk.
0: En voor iedereen die denkt, ja, maar het lijkt me ook wel leuk om daarbij te zijn. Er is echt nog wel een klein beetje plek door die opschaling. Ga snel naar onze site, wie weet ben je er ook wel bij.
1: Radioveronica.nl, dat is de plek, dat is de site. Daar kun je je aanmelden, dus dan zien we je graag met je hele vriendengroep.
0: Hoppa! Hoera bomira brenne kebala.
3: Veronica. Dit is Radio Veronica. Radio Veronica. Do you have music? Ja. De beste muziek

0: dat de versie kunnen zijn van Eric Clapton.
1: Ja, die is ook lekker hoor.
0: Die is ook lekker. Bij Radio Veronica, waar je zo meteen kans maakt op serieus geld. Tenminste, als je een beetje geluk hebt.
1: We spelen namelijk zometeen het spelletje Woordenjacht. En met Woordenjacht kun je serieus geld winnen. Wil je nou meespelen? App dan even Woordenjacht naar de gratis radio.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
6: Scoor nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Ah, oh, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, of jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
10: voelt
9: je
10: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Egbert Streekt.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Boek nu je reis bij Prijsvrije Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
19: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
20: Oh, wat een goal! Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
24: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 5:00.
27: Nou, en daar is Sietse Roskam.
28: Goedemiddag. 3 fietsers zijn omgekomen bij een ongeluk in het Zeeuws-Vlaanderen, onder wie 2 kinderen. Ook raakten 4 kinderen zwaar gewond. Ze zijn aangereden door een auto op een N-weg in de buurt van Hulst. De groep van 14 kinderen in totaal en 2 begeleiders was op schoolkamp. De automobilist is aangehouden. Op de school van de kinderen in Terneuzen is opvang geregeld. Het wordt komend jaar makkelijker om de goede trein te vinden. De NS gaat namelijk met lijnnummers werken, zoals dat nu al bij bus, tram en metro gebeurt. Daardoor wordt duidelijker om welke trein het gaat, als er bijvoorbeeld meerdere zijn naar dezelfde eindbestemming, maar met een andere route. Voor het eerst in 3 jaar is de rente verhoogd door de Europese Centrale Bank. Om de snel oplopende prijzen onder controle te krijgen gaat de rente van 2 naar 2,25%. Waarschijnlijk gaan spaarrentes hierdoor ook iets omhoog. Het idee van de hogere rente is dat de economie iets afremt en daardoor de prijsstijgingen minder hard gaan. En duizenden agenten proberen de opening van het WK voetbal in Mexico-stad onder controle te houden. Al weken wordt er geprotesteerd, onder andere voor betere werkomstandigheden op scholen. Die zijn vandaag dicht en de ambtenaren werken thuis om een nog grotere verkeerschaos te voorkomen. De politie doet er dus alles aan om ervoor te zorgen dat de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika gewoon door kan gaan. Het weer dan vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Uiteindelijk overal vanavond. Het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij 15 tot 18 graden. Verkeerssituatie dan. 130 meldingen momenteel. Dit zijn de meest opvallende. A2 Amsterdam-Utrecht voor Breukelen een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Dan de A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Prins Klausplein 10 minuten extra. A12 Arnhem-Den Haag voor Lunetten een kwartier. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook afgesloten. En grote problemen zijn er op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Een vrachtwagen is daar een lading aardappelen verloren. Moet allemaal worden opgeruimd. Tussen de knooppunt Kleinpolderplein en Nieuwekerk aan de IJssel is je vertraging 53 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt dan beter omrijden via Den Haag over de A13, de A4 en dan de A12.
29: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
30: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
30: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
31: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
32: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Curaçao.nl en maak daarbij kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
0: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
5: Kippie.
6: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
7: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Luister zondagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live.

0: Roxette en How Do You Do is natuurlijk een leuke plaat. Maar niet zo leuk als... We krijgen best wel vragen van wie het eigenlijk is en hoe het heet.
1: Ja, we komen daar zo meteen heel even op terug. Misschien moeten we er ook eventjes een klein belletje aan bijden aan deze plaat.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar staat de baas staat bij jou op rechts. Leg even je idee voor. Kijk hoe dat valt.
0: Dit is van het WK van Curaçao. Ja. Dit liedje. Wil je maar wachten even? Ik zet hem heel even de koptelefoon op.
1: Ja,
0: even, hoor.
1: Wacht even.
0: Zet
1: even
0: de koptelefoon op.
1: Moet je even luisteren, hè?
0: Luister heel eventjes.
1: Luister even naar deze plaat. Superleuk liedje.
0: Oké. Okay. Heb je al een koptelefoon op?
1: Ja, ja.
0: Oké,
1: okay,
0: luister goed. Het idee was, als nou aanstaande zondag... Nee, ja, zondag is het. Als Curaçao nou wint van Duitsland... gaan we dit 2 uur draaien.
1: Komende maandag, wat vind jij leuk, hè?
0: Oké, als je wil zien hoe iemand lacht met griespijn... Nee, dit komt helemaal goed. Oké, zometeen komen we hierop terug. Inclusief vertaling, hoe het heet en toestand en alles.

0: Onze woordenjager van vandaag. Jurre Mooi uit Almere hebben aan de lijn. Jurre, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Jij gaat zometeen geld winnen, of in ieder geval, daar gaan we vanuit. Woord voor woord gaan Wout en ik zometeen proberen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord en jij moet het exacte woord raden. Wij kennen die woorden niet en je krijgt een minuut de tijd om die woorden te raden. En elk goed woord is 20 euro'tjes waard.
2: Hoppa.
1: Kijk eens aan.
2: Belangrijk is, als je de pong hoort, dat was de pong, dan mag je het woord noemen.
1: Check, nou gaan we proberen.
2: Ja, toch, duidelijk verhaal. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben helemaal klaar voor, yes.
2: Jurre Mooi uit Almere, jouw minuut woordenjager gaat... Zal ik beginnen?
0: Ja, begin jij.
2: Oké, die gaat nu in. Dit doe je op een pizza
0: Hawaii.
1: Ananas.
0: Op
2: het
0: strand
2: vind
0: je
2: dit.
1: Zand.
2: De
0: prijs
2: van
0: dit
2: is
0: heel,
2: heel hoog.
0: Hoog.
1: Jackpot.
2: Nee.
0: Oké, nou. Deze is lastig.
2: Op je
0: boot
2: heb
0: je
2: dit
0: om te navigeren.
1: GPS.
2: Een
0: dier
2: maakt
0: dit
2: van
0: draden
2: om
0: te
2: vangen. Vliegen.
1: Van ik heb geen idee. Een zwaan.
2: Ze hebben gewoon spinnenweb.
1: Spinnenweb, ja.
0: Oké,
1: okay,
0: we gaan ze even doorlopen.
1: Puntje van mijn tong.
0: De eerste, die had je goed. Zei je meteen ananas. Tweede had je ook goed. Zand, riep je daar. Ja, toen kwam jij met jackpot. Inderdaad, ja, een jackpot is heel hoog. Maar de prijs van benzine is op dit moment ook gigantisch.
2: Het ging over benzine,
1: ja, inderdaad.
0: Vervolgens kwam jij met een GPS, de wegwijzer op een boot. Ja, dat moest eigenlijk een kompas zijn.
1: Oké.
0: Sorry. En de laatste zei jij zwaan. Wij bedoelden daar een spinnenweb. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat was inderdaad een beetje onhandig uitgelegd.
2: Uiteindelijk zei hij ook spinnenweb. Ja, was een beetje volgens.
0: Keuren we goed. Dat betekent dat jij 60 euro'tjes bijgeschreven krijgt.
1: Lekker hoor.
2: Dat is leuk, hè. Gefeliciteerd, man. Je was een leuke...
1: Dankjewel.
2: Ja, veel plezier met geld. Dankjewel voor het meedoen. Fijne avond. Mocht je ook denken, hey, maar luister eens, woordenjager, dat kan ik ook wel. Je kunt jezelf heel makkelijk opgeven. Stuur het woord woordenjacht deze kant op via de app van Radio Vro.

0: Start Me Up. Radio Veronica, 10 minuten voor 5:30. Wij zijn Wout en Frank.
1: Hi.
2: Hallo.
0: Fijn dat je erbij bent. Dit is de middagshow van Veronica.
2: En we zijn eigenlijk al een dag lang heel druk met één liedje. Gisteren is het een beetje ontstaan hier in de middagshow. En eigenlijk is het niet meer uit mijn hoofd gegaan. Volgens mij ook

0: overtuigd dat dit een wereldwijde hit gaat worden, mocht Curaçao een wedstrijd of meer gaan winnen op het WK straks. Ook op Curaçao zelf is dit het officiële lied voor het WK voetbal. En er zit bovendien een mooie betekenis achter voor het eiland. Nou, ik weet niet precies hoe jij zit in je papiament, Wout.
1: Roestig. Roestig.
0: Moet weer even afgestoft worden.
1: Ja.
0: Nou, daarom hebben we iemand aan de lijn die wel heel goed papiament kan. En dat is niemand minder. Mag ik een groot applaus dan? Jandino Aspora.
2: Hey, man. Bon dia, goedemorgen.
1: Ja, bon dia voor jou, want jij bent nu op Curaçao, hè?
2: Ja. Ik ben nu hier, kinderen naar school gebracht, midden in het werk. En heerlijk, zonnetje schijnt, bloemetjes, vogeltjes vliegen voorbij. Ik kan nog net een beetje, als ik zo kijk, het water ook zien.
1: Oh,
2: dus
0: Wat merk je,
2: ja, erg, hè?
0: Wat merk je daar van de WK-koorts? Is het al, kijkt iedereen al vol vertrouwen richting het WK?
2: Nou, weet je wat zo grappig is? Normaal gesproken zou het hele eiland oranje kleuren. Want dat is voor wie we eigenlijk altijd zijn. Maar het is helemaal blauw. Iedereen, het eiland is heel, er hangen overal Curaçaose vlaggen. Mensen sminken zich nu al. Mijn kids zijn vandaag allemaal met blauwe pruiken naar school gegaan. Want het is hun laatste schooldag. Ja, het is echt, ik heb echt een blue fever. Echt, de blue wave is aanwezig.
0: Blue fever.
2: Ja, zeker.
1: Nou ja, en wat Frank zegt is, als je de tekst van dit liedje een beetje probeert te begrijpen, probeert te vertalen, dan zit hier eigenlijk een heel mooi trots verhaal in, hè?
2: Ja, maar dat is het. Het is zo een. Mensen huilen ook als ze het nummer ook zingen. Het is zo mooi. Kijk, uiteindelijk, weet je, een van de belangrijkste teksten die dan uiteindelijk mama waakt, is eigenlijk gewoon: mama, kijk, we zijn eigenlijk aangekomen, we zijn gekomen. Maar het begint eigenlijk sinds we klein zijn. Waren de dromen, wij waren klein, maar de dromen waren groot. En wij speelden, zeg maar, achter het huis speelden we voetbal. En nu dit moment, mijn ogen, die tranen, mijn ogen, die raken vol met water. Omdat mama kijkt, we zijn er. En één ding, in onze cultuur is altijd zo belangrijk. Onze moeders, en die vechten, en de vaders zijn ook ongelooflijk belangrijk, maar wij zetten onze moeders zo op een hoog platform. En die nemen heel veel zeg maar offers voor ons. En dan nu, en dan zeggen de jongens: mama, kijk, weet je wel, het was niet allemaal voor niets geweest en we zijn er. En dit geldt voor het hele eiland. Want hoe krankzinnig is het dat de kleinste eiland, zeg maar, Curaçao, met zo'n dun bevolkt eiland, dat nou opeens mee gaat doen op het allergrootste podium. Dus het interesseert niemand wat de uitslag gaat zijn
1: van
2: Duitsland. Het is een beetje Goliath en David en Goliath. Op het moment dat de Curaçaose volkslied gespeeld gaat worden, en ik krijg er nu echt, zeg maar, echt kippenvel en ik raak geëmotioneerd. We gaan huilen en dan is het klaar. Het is zo

0: bizar wat dit betekent voor heel veel mensen. Omdat zo vaak, als je gaat kijken naar Curaçao, we hebben zoveel moois, maar heel vaak worden andere dingen dan belicht. En nu gaat het even over samenwerken. Nu gaat het echt even over dromen. En nu gaat het even daar mogen zijn. En dat is echt bijzonder voor het hele eiland. En dat is niet alleen Curaçao, het is Bonaire, het is Aruba. Dus ja, wij zijn met z'n allen geëmotioneerd.
1: Ja, nou ja, maar dat hoorde ik ook aan je stem. Maar ik moet je eerlijk zeggen, daardoor zit ik nu ook hier met kippenvel. Ik weet het voor jou is, maar ik hoorde gewoon de snik in je stem. Ja. Dit is heel belangrijk
2: voor ook je. Hoe trots je bent op het eiland.
0: Ja. Ja, het is zo bizar, want ik heb altijd mensen zien huilen met voetbal en ik begreep het eigenlijk nooit. Ik heb altijd met Nederland heb ik de spanning gevoeld. Dat denk, oh, stel je voor het kan, maar nu komt het zo dicht bij huis. Je bent zo geëmotioneerd. Het is, ik weet niet wat het is, de spanning is zo enorm te snijden, maar het is een spanning van dankbaarheid.
1: Ja,
0: en dat is zo'n groot voorbeeld voor iedereen die een droom heeft van, het gaat om te beginnen. En op basis van dit gaan allemaal kinderen geboren worden die uiteindelijk gaan dromen van, hé, ik mag groot dromen. En dan ga je bouwen en misschien gaan we dan naar de volgende fase waarbij je ook misschien een punt scoort. Maar het feit dat je er gewoon bent, ja, dat is al het grote ding.
1: Mama, kijk. Mama, waar. En stel je toch voor, komende zondag tegen Duitsland. Nou ja, ik wil er nog niet eens over nadenken. Het verhaal is prachtig. We gaan de plaat draaien. Jan Dino, alsjeblieft, voor iedereen daar op het eiland. Zoveel liefde, zoveel blauwe liefde vanuit ons naar jullie toe. En nou ja, we gaan er een heel mooi WK van maken.
0: Ja, super. En heel veel succes natuurlijk. Niet alleen voor Curaçao, maar ook in Nederland. Cap Verde is ook belachelijk. Die doen ook gewoon mee. Marokko, Turkije. Dus ik voel dat vanuit Nederland we hoe dan ook gaan winnen. Ja. Hoe dan ook winnen.
2: Maar na jouw betoog wil ik toch echt dat Curaçao gaan winnen.
1: Ja, en die Duitsers die gaan eraan zondag.
0: Ja, kapot maken. En als dat niet lukt, sturen we Judeska. Iedereen tegen de vlakte. Zo.

0: Mama, mama, kijk. Ik kreeg gewoon kippenvel toen ik gewoon de tranen bij Jan-Dino hoorde.
1: Maar meerdere mensen hoor. Grada die stuurt het nu ook via de Radio Veronica. Ontroert echt om Dino te horen. We hebben heel veel vrienden op Curaçao. We gunnen het van harte om te winnen in het WK. Nou ja, in ieder geval dat ze meedoen is natuurlijk eigenlijk al winnen.
0: Kijk, we gaan beginnen met Duitsland. Gaan we komende zondag wegspelen. En nee, die kans is klaar. Mocht dus inderdaad Curaçao winnen komende zondag van Duitsland, dan gaan we dit liedje wat we net draaiden, gaan we gewoon 2 uur lang draaien.
2: Ik sta
0: en ik sta er ook geen moeite mee hebben.
3: Nee hoor, helemaal.
0: Ik sta 2 uur lang alleen maar dansen. Even kijken, het is Mama Wa en ik spreek de artiest uit als Jeon is het, hè?
1: Klopt, ja.
0: Je schrijft Jeon, J-E-O-N. Ga maar zoeken, maar het nummer heet dan Mama Wa. En nou goed, het was allemaal prachtig en mooi. Ik heb ervan genoten.
4: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Voetjes op de vloer weer terug op in de werkelijkheid.
1: En Sietse Roskam heeft zometeen die werkelijkheid, het nieuws. Dus Sietse, wat zit er zometeen in het nieuws?
5: 3 doden bij aanrijding fietsers. En enkelband in plaats van celstraf weer dichterbij.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
6: Ze komt binnen zonder kloppen.
4: Veronica.
7: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje dag!
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, 2e gratis.
21: Lekker hoor.
22: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
21: Boeie.
22: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
21: Zoé.
22: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
21: Yes.
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Hamster.
23: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
24: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
25: Lekkere van Albert Heijn.
4: Veronica
0: weerbericht. Vanuit het westen, regen. Vannacht koelt het af, 15 graden. Ook morgen wordt een regenachtige dag. Fris, graadje of 17.
1: 3 minuten over 5:30 geworden. Dit is het nieuws. Sinds Roskam. Bijzonder goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij een heftige aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen zijn 3 kinderen en een begeleider van een schoolkamp omgekomen. Ze werden aangereden op een provinciale weg niet ver van Hulst. Ook raakten 4 kinderen zwaar gewond. Premier Jette heeft het over hij heeft het over afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Amerika gaat binnenkort de volledige Iraanse oliehandel overnemen. Dat kondigt president Trump aan. Hij noemt Venezuela als succesvol voorbeeld. Ook zegt Trump dat Amerika net als gisteren Iran weer met zware aanvallen zal bestoken. En ook vandaag in het nieuws: voor kleine misdrijven moet de rechter ook een thuisopsluiting met enkelband kunnen geven in plaats van een celstraf. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, meldt RTO Nieuws. Het gaat om zaken waar maximaal 1,5 jaar cel op staat. Het celletekort wordt daarmee ook verminderd.
3: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Regenachtige spits, veel kilometers file. Meeste vertraging is in de Randstad. 142 meldingen in totaal, 704 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 29 minuten door een ongeluk. A4 Den Haag richting Rotterdam. Dat is tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Ketelplein. 23 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Daar 37 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Kleinpolderplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is ook nog steeds bal. 1 grote ontplofte frituurpan. Heel veel aardappel op de weg daar. 75 minuten. De vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je de app van Flitsmeister?
1: Zijn naar bal?
3: Dat is bal, ja. Hoera bomira brenne ke bala. Bala.
1: Ke bala. Bala. Alright, mensen, sterkte, succes in de drukte en de files en met de aardappelen en weet ik het allemaal. Het is bijna 6:30. Het is tijd voor de dijk.

0: Ja, goed gekeurd.
1: Nee, ja, dat, zo heet de plaat, Wout. Anti-Hero van Taylor Swift. Hoorde je bij Radio Veronica in de middag.
0: Daarvoor Binnen Zonder Kloppen, dat was van de Dijk.

0: Ja, was van de tijd, ja.
1: We gaan het hebben over Philippies.
2: Made in California.
3: At the movies.
4: And now, ladies and gentlemen.
3: Robert Blokland.
1: Nou, en volgens mij wel een... doe jij je verhaal.
0: Ja, laat mij maar even mijn verhaal doen, Wout. Ja. Want ik merk dat jij vastloopt. Hij is een van de beste regisseurs die op de aardbol rondloopt. Inmiddels bijna 80 jaar. En sinds vandaag is er ook een nieuwe film van hem te zien in de bioscoop. Steven Spielberg heb ik het over. Zijn nieuwste film heet Disclosure Day. En natuurlijk willen we daar alles over weten. En daarom hebben we gebeld een van de beste filmexperts die op de aardbol rondloopt. Hij is inmiddels... niet bijna 80 jaar. Stuk jonger, maar zijn naam is, dames en heren, Robert Blokland.
4: Applaus, Robert Blokland.
5: Ja, nou ja. Goeiedag vrienden, wat een mooie introductie weer.
1: Nou ja, en inderdaad, en waar ik net een beetje aan het zoeken was naar woorden... is dat ik denk van ja, die man, die Steven Spielberg... die is bijna 80 jaar, dit jaar wordt hij 80. En de hele wereld houdt gewoon in de gaten wat hij nu weer heeft gedaan. Dat is toch bizar?
5: Nou, hij heeft zoveel goede films gemaakt de afgelopen 50 jaar. E.T., Jaws, Indiana Jones, Schindler's List, Jurassic Park. De lijst gaat maar door. En hij kan geen slechte films maken. En de afgelopen 10, 15 jaar maakt hij alleen maar films. Hij wordt ouder. Die hij echt wil maken. En hij heeft in zijn leven heel veel films gemaakt over aliens. Close Encounters, E.T., War of the Worlds. Indiana Jones deel 4 ging over aliens. En hij heeft nu zijn nieuwe film gaat weer over aliens. En nu gaat hij ervan uit dat aliens echt bestaan. Hij heeft altijd erover getwijfeld. Maar hij geeft nu het scenario... de aliens bestaan echt, die nemen contact met ons op. En hoe reageert de wereld daar dan op in deze grimmige tijd? Want we maken elkaar allemaal kapot in de wereld. En wat gebeurt er dan als aliens bewijs geven van hun bestaan? En dat levert een hele spannende en fascinerende en filosofische film op.
1: Ja. Nou noemde je alvast een paar namen van films die hij heeft gemaakt. Even gewoon voor het beeld. Jurassic Park, War of the Worlds, Schindler's List, E.T., ja. Jaws, noem maar op. Is er wel eens iets van hem mislukt, van Steven Spielberg?
5: Hij heeft een aantal films gemaakt die minder goed waren. Maar het is voornamelijk in het begin van zijn carrière geweest. In 1941. Dat was een soort oorlogssatire met Dan Aykroyd in de hoofdrol. Die is niet echt goed gelukt. Empire of the Sun. De laatste Indiana Jones. Deel 4. Daar was ook niet iedereen even blij mee. Maar het zijn wel allemaal typische Spielberg films. Hij gaat gewoon compromisloos voor zijn eigen gevoel. En zijn eigen blik op de wereld. Namelijk verwondering en empathie. En dat zie je in al zijn films terug. En hij heeft een team van hele trouwe medewerkers. Zijn cameraman, Janusz Kaminski, die werkt ook al 40 jaar met hem samen. John Williams, de beste componist ooit, is nu 94. Dit is zijn 30e film die hij voor Spielberg maakt. En dat maakt dat al zijn films een bepaald gevoel hebben en ook een bepaalde kwaliteit waar je niet onderuit kan. En je kan wel zeggen van, nou ja, sommige films zijn minder gelukt of daar denk je wat minder over na. Maar dit is echt weer een hele eigen film die in niks vergelijkbaar is uiteindelijk.
0: Ja. Hey, hoe zijn de recensies eigenlijk als het om deze film gaat?
5: Nou, wat ik heel mooi vind, is dat alle recensenten hun best doen om het verhaal niet te verklappen. En dat ga ik ook niet doen. Het gegeven is dus... er is een weerman van een lokaal, of een weervrouw van een lokaal station, Emily Blunt, die dus in contact komt met aliens. En dan gebeurt er allemaal spannend. En dan wordt ze achtervolgd door kwade mannen. En dan gebeurt er allerlei ontwikkelingen. Maar die ga ik allemaal niet verraden. Want dat doen alle recensenten ook niet. Omdat deze film het leukste is als je er helemaal niks van weet eigenlijk. En gewoon het verhaal lekker zelf ondergaat. En wat heel tof is, van de recensenten ook, maar ook van de kijkers die niet recenseren. Iedereen heeft een andere filmervaring. Iedereen denkt na het zien van deze film iets anders en haalt er iets anders uit. Het hangt af van je achtergrond, of je gelooft in God, of je gelooft in aliens, waar je vandaan komt. En dat maakt deze film zo fascinerend. Het is ook gewoon een spannende popcornfilm met hele spectaculaire actiescènes. Maar de gedachte achter de film, die komt op iedereen anders over. En iedereen haalt er zijn eigen elementen uit. En dan ga je lekker met vrienden na de film een beetje discussiëren. Wat vond jij ervan en wat vind jij wat Spielberg in deze film pareert?
1: Maar even heel eerlijk, stel dat Steven Spielberg deze film niet had gemaakt. Maar Tim Oliehoek, of weet ik het wat. Nee, ik overdrijf. Maar een andere regisseur. Maar was je dan net zo enthousiast en net zo uit je dak? Of is het toch ook wel een beetje de Spielberg-magie die hier meespeelt?
5: Nou ja, maar als Tim Oliehoek, om die naam maar weer te noemen, deze Spielberg-magie had kunnen namaken, was ik net zo enthousiast geweest over deze film. Kijk, als je nu met mij zegt van, goh Robert, we gaan lekker een avondje Spielberg kijken, dan zijn er eerst 5 andere films waarvan ik zeg van, die wil ik direct nog een keer zien. Omdat, ja, die heb ik op mijn hart gesloten. E.T. kan je me altijd voor wakker maken. En of deze film die kwaliteit heeft en die eeuwigheidswaarde, dat weet ik oprecht nog niet. Maar hij is bijna 80, hij gaat niet zoveel films meer maken. Nee. En dus het feit dat hij deze gemaakt heeft, Ik word daar enthousiast van. Puur zonder de film al, maar nu ik hem gezien heb, nog steeds. En ga hem vooral zelf kijken en je eigen mening vormen.
1: Filmexpert Robert Blokland, dankjewel. Disclosure Day is vanaf vandaag te zien in het kino.
3: Dit zijn Wout en Frank. Iedere middag van 4 tot 7. Radio Veronica.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Bij Radio Veronica in de middagshow. Hoe is het eigenlijk met je hond, Wout?
0: Met de hond?
1: Ja, want jij vertelde gisteren buiten de uitzending. Ik weet overigens helemaal niet of je erover wil vertellen. Want je was behoorlijk geëmotioneerd over je hondje Teddy. Want die moest vandaag onder het mes.
0: Ja, nou, daar kan ik heel kort over zijn. Ik ben kapot.
1: Maar vertel eens dan.
0: Met het beestje was het allemaal prima. Maar die had een kiesje afgebroken. Ja. En die wordt dan door de dierenarts wordt dat weggehaald. Wordt die kies weggehaald. En dan wordt een hond wordt onder narcose gebracht. En dat is voor het beestje natuurlijk heel vervelend. Maar die krijgt niet zo heel veel mee. Maar ik dacht, ik wil er wel bij zijn als die hond die narcose krijgt. Ja, Frank. Ja, jij hebt twee kinderen. Voor jou moet het nog erger zijn. En ik had nooit gedacht dat ik zo zou worden. Maar ik ga dan kapot. Ik vind dat zo heftig.
1: Ja, wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, dat beestje wordt helemaal slap. En die gaat dan slapen. En die laat je dan achter. En dan moet je maar hopen dat het goed komt.
1: En met die ogen vragend kijken naar jou. Van, joh,
0: wat gebeurt er met me? En ik dacht, nou schatje, je gaat lekker eventjes nu stoned worden. En dan op een zeker moment is het beestje gewoon weg. Dus het is allemaal goed gegaan. Dan krijg je om 1 uur, dat is ook zo'n verhaal. Dan krijg je om 1 uur, dan word je gebeld, hè, door de dierenarts. Van nou, het gaat weer goed met het diertje. Tenminste, dat was wat ze zeiden. Dus 1:15 nog niks gehoord. Ja, ik denk, ga toch even bellen. Ja. Dus dan doe ik de truc. Ja, ik was even vergeten. Moest ik naar jullie bellen? Of gingen jullie mij bellen? Nou, meneer, we zouden u bellen, maar... En ik dan denken van, nou, die gasten denken echt dat ik het niet... Die hebben natuurlijk al lang in de gaten. Die krijgen 20 van dat soort telefoontjes per dag. Maar dan krijg je inderdaad te horen, nou ja, het gaat wel goed met het beestje. En ze is nu thuis en ze slaapt. En,
1: moest je huilen?
0: Nou, ik vond het wel heftig, ja. Ja, ik was niet zo even een soort Jan Dino. Ja, ik vond het wel ingewikkeld, ja. Vind je dat stom?
1: Nee, ik vind het heel grappig.
0: Maar zou jij dat niet hebben met bijvoorbeeld je kinderen?
1: Nee, tuurlijk.
0: Jij hebt het al verteld dat Moos, dat hij tijdens corona, dat ze met zo'n wattenstaafje, ja, dan wil je die mensen ook naar hun strot vliegen, toch?
1: Ik sluit ook niet uit dat ik dat toen gedaan heb.
0: Ja, ik vind dat heel ingewikkeld.
1: Nee, maar ik vind met name, ik sta er gewoon van te kijken. Het blijkt dus echt dat jij gevoel hebt. En dat is gewoon meer iets.
0: Ja, maar wel alleen voor een hond, vind ik. Ja, ik vond dat een hele heftige dag.
1: Dat geloof ik wel, ja.
0: En ik
1: fijn dat het goed gaat met beestje.
0: Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Mensen, iedereen die een hond heeft, die herkent dit, hoop ik.
1: En heb je ook meteen de rest van het gebied van Teddy laten doen, of niet? Allemaal facings, kunststanden.
0: Ja, allemaal mooie porselein.
1: Ja.
0: En een mooie hondenrolex, joh. Nou goed. Mensen, zometeen het top 40 hitarchief. We hebben daar een mooie top 40, de lijst van 27 juli 1985. En een beetje opgespoten lip heeft ze ook.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
1: 18.000.
6: Wat verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
7: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Goedemorgen allemaal.
15: Al
6: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
23: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
24: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
23: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
24: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
26: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
28: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
0: Goedenavond. Geschrokken reacties in Terneuzen en bij het kabinet na een ernstige aanrijding van een groep fietsers in Zeeuws-Vlaanderen. Twee kinderen en een begeleider van een schoolkamp kwamen erbij om het leven. Ze zaten op een school in Terneuzen, niet ver van de plek van het ongeluk. De gemeente zegt mee te leven met alle betrokkenen. Premier Jette heeft het over afschuwelijk nieuws. En onderwijsminister Letschert wenst iedereen heel veel sterkte na een vreselijk drama. Amerika gaat Iran ook vanavond weer hard aanvallen. Dat zegt president Trump, die ook de volledige controle over de Iraanse oliehandel wil. Gisteren waren er al veel aanvallen nadat Iran eerder een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Iran heeft de zeestaat van Hormuz weer volledig afgesloten. De enkelband in plaats van een korte celstraf moet mogelijk worden, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer, meldt RTO Nieuws. Het moet ook helpen om het tekort aan cellen te verminderen. Als het doorgaat kunnen rechters bij misdrijven waar maximaal 6 maanden cel op staat ook kiezen voor thuisopsluiting met een enkelband. En dan het WK voetbal. Ook vandaag traint eerste keeper Bart Verbrugge niet met de rest van het Nederlands elftal mee. Hij herstelt van een blessure die hij maandag opliep in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Of Verbrugge zondag in de eerste WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan in het doel staat, is dus nog onzeker. Het weer dan alleen in het noordoosten nog even droog, maar ook daar straks regen. Het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij 15 tot 18 graden. In het weekend vaak droog met af en toe zon. Het weer dan, het was dus een regenachtige spits. Nog steeds wel, hoewel het aantal kilometers file afneemt. Er zijn nog zo'n 70 meldingen. En dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A4 Antwerpen-Rotterdam. Voor Bergen op Zoom-Zuid 21 minuten door een ongeluk. Dan de A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden 24 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Rotterdam-Prins Alexander 10 minuten extra. En de A28 Utrecht-Amersfoort voor Den Dolder door een ongeluk 14 minuten.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
9: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
12: Everyone from left to right.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Kessie.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
3: Luister zondagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit...

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond, welkom. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 6 uur terug in de tijd. Met een oude top 40 in het hitarchief. Vanavond de lijst van 27 juli 1985. Maar er is meer.
3: Ja, namelijk dat we een hele leuke popquiz gaan spelen over deze lijst. De lijst van...
2: Zeg het dan.
4: 27 juli 1985.
2: Dames en heren, Bram.
3: Bram van de techniek. Bram wilde graag een ster worden. Dus
2: we gaan een sterretje van jou maken.
3: We gaan een ster voor jou maken, vriend.
2: We gaan een ster voor je maken.
3: De lijst van 27 juli 1985. Over die lijst gaan we heel veel hele leuke vragen stellen in de popquiz. 3 vragen in totaal. Heb je ze alle 3 goed? Dan maak je kans op een fantastische prijs. Namelijk de Wout en Frank Gouden Popquizbokaal.
2: En Bram, weet je wat zo leuk is?
4: Nou?
2: Jij mag ook meedoen.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief. Nummer 29.

0: Five Star. Dat waren ook broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes. Hele familie was dat. En,
1: deden ze ook dingen met elkaar? Nee, toch?
0: Nee, Frank, ze deden geen dingen met elkaar. Maar dat
1: ik dacht echt... dat het een soort... Laat ik maar een goede plaat. All Fall Down.
0: Ik was heel nieuwsgierig wat dit naartoe ging. Nee, deze deden geen dingen met elkaar behalve liedjes maken. En dat was best heel succesvol. Five Star, All Fall Down, nummer 20. En daarvoor Simple Minds, Don't You Forget About Me. Op nummer 29.
1: Ja! Oh, gaan we quizzen?
0: Zeker gaan we quizzen.
1: Ah, lekker man.
0: Maar lieve mensen, dit is niet zomaar een quiz.

0: Frans.
1: Dit is de popquiz, horende bij de topveren van 27 juli 1985. En dit is vraag nummer 1.
2: En die gaat over de nummer 38 in deze top 40. Bandolero van Vanessa staat daar, dat is deze. Nou, ja.
0: Die staat ver in mijn geheugen,
2: nou,
0: hoor.
2: Dat is ook niet het allerbeste dat ze gemaakt heeft natuurlijk. Maar de grote vraag is, wat is een bandolero? Is dat A, een feesttent? Is dat B, een instrument dat gebruikt werd op de bruiloft van Maxima en Wimlex? Of C, een bandiet? Geef het door via de gratis Radio Veronica-app.
0: A, een feesttent?
2: B, een instrument dat gebruikt werd op de bruiloft van Maxima en Willem-Alexander? Of C, een bandiet? Geef het door via de gratis Radio Veronica-app en maak kans op die glinsterende gouden Boudewijn en Frank

0: So In Love. Ook die staat in de top 40 van 27 juli 85. En eventjes kijken, deze staat op nummer 13.
1: Dit is vraag nummer 2 in de popquiz.
2: En die gaat over een liedje die op de 6e plek staat in deze lijst. Jewel van Propaganda. Maar de grote vraag die ik ga stellen over deze plaat is: uit welk land komt Propaganda? Is dat A, Ierland? Is dat B, Duitsland? Of is dat C, Egypte? Dus uit welk land komt de band Propaganda van Doel Eye to Eye? Is dat A, Ierland? B, Duitsland? C, Egypte? Als je het juiste antwoord hebt, stuur het door via de Radio Veronica app en win die gouden Wouter Frank popquizbokaal. Wat kijk je boos?
3: Nee, kijk, dat is iets. Want ik wil even weten wat er in het nieuws zit.
1: Aanleiding verkeersongeluk is nog onbekend. En WK bijna van start met 3 openingsceremonies.
4: Zit jij al heel lang met een deuntje in je kop, maar kom je er maar niet achter wat

0: voor je op.
1: Komt weer bekend voor.
2: Ja, dat is hem.
1: Ja, ja.
0: Iedere vrijdag om 20:15 bij Radio Veronica. Meld je nu aan via radioveronica.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbroodlep per heel, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
3: Veronica Weerbericht.
4: Vanavond, het zal je niet verbazen, regenachtig. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Ook morgen regenachtig, wisselvallig, fris, koud. Bleh. Graadje of 17. Ergens volgende week wordt het wel heel mooi prachtig weer. Sterker nog, volgens mij over een week is het zo rond de 6, 27 graden. Is nu de verwachting, maar we wachten het af. Het is tijd voor het nieuws. 6:58. Siet Roskam, goedenavond.
5: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk hoe een heftig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen vanmiddag kon gebeuren. Een auto reed een groep fietsende kinderen op schoolkamp aan. Twee van de kinderen en een begeleider kwamen om. De basisschool in Aksel bij Terneuzen is geschokt. Een statenlid van de PVV heeft 200 uur taakstraf gekregen omdat hij vorig jaar inreed op een activist van Extinction Rebellion. Het gebeurde bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. De politicus zei dat hij de vrouw niet had gezien en was doorgereden. En vanavond begint het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika om 9 uur. Over een uur al is de openingsceremonie. De eerste van de 3, in elk gastland is er 1. Shakira treedt onder andere op in Mexico en zingt met Burna Boy het officiële WK-nummer Die Die. En dat klinkt

0: die we zullen zien op het WK. Op het moment dat Nederland in de achtste finale staat. Orgeljoken. Ja, daar kijken we natuurlijk echt naar. Dit is leuk, hè, Shakira, Burna Boy. Ja. Maar orgeljoken daar. Dat is wel...
1: En weet je welk liedje orgeljoken gaat doen? Deze. Ik heb er wel zin in vanavond. Het wordt wel groot, hè, die hele opening.
2: Ja, het wordt heel groot. Morgen krijgen we ook nog een openingsceremonie voor de wedstrijd van Canada. Daar zingen onder andere Alanis Morissette en Michael Bublé.
0: Zo.
2: En daarna de echt grote openingsshow. Die is om een uur of 1 of 2 s'nachts Nederlandse tijd in Amerika. Met onder andere Katy Perry. Met nog veel meer artiesten die daar komen optreden. Het wordt ongeveer, zeggen ze zelf, groter dan de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dus het wordt echt een spektakel. En voor de echte voetballiefhebbers is er vannacht trouwens ook nog een wedstrijd. Om 4 uur. Zuid-Korea tegen Tsjechië.
0: Oh ja, leuk. Daar gaan we even de wekker voor zetten.
1: Die willen we zien.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Regenachtige spits. Aantal kilometers file neemt snel af. 27 meldingen nog. Totale lengte van 98 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten-Oost en Oude Rijn 22 minuten. De A20 Hoek van Holland Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar 11 minuten. En de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ook 11 minuten. De vertraging. Compleet overzicht waar alle files en alle flitsers in staan, vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
3: Radio Veronica.
1: Met de top 40 van 27 juli 1985.
0: Oh, deze is leuk.
1: Zeker. Dit is nummer 12. Over wie gaat hij?
4: Nou. Hey Frankie.
1: Ah, die kennen we.
0: Zeker.

0: vind het zo'n mooi liedje dit. Er zit een hele mooie tekst in.
1: Wat is de tekst? Ja, ik hoor alleen Josephine.
0: Nee, er zit op een zeker moment, dan zingt hij... There's a storm on my radar, but I can still fly. You are the reason, the blue in my sky. Nou, die vind ik gewoon heel mooi. Oké, ik ben de enige, ontdek ik nu, maar...
1: Ja, maar mooi.
0: Hij is mooi, toch?
1: Mooi, hè?
0: Jij bent het blauwe in de lucht. Dat is heel positief, dat is heel mooi.
1: Weet je wat ik een mooi nummer vind?
0: Nou?
1: Zal ik het je even laten horen?
0: Nou, doe eens.
1: Ik vind dit vind ik echt een... dit vind ik echt een pareltje.
0: Even kijken, ja?
1: Je luistert, hè?
0: Ja, wacht even. Ik heb vier... ja, ik heb alles. Wat heb ik?
1: Ik snapte de grap niet. Laat maar, we gaan door met de quiz. Balla. Balla, natuurlijk. Ora bomira brenne ke bala.
0: Gari ke bala. Sorry. Maar je hebt gelijk, dit is ook mooi.
1: Dat is ook een lekker nummer. Hey, vraag 3 in deze popquiz gaat over Bruce Springsteen. Vinden we helemaal bovenaan de lijst. Je hoort straks I'm on Fire, staat op nummer 1. Maar in totaal staan er gewoon 3 nummers van The Boss in de top 10. Born in the USA op 10. En ook Dancing in the Dark op 7. Van welk nummer, of van welk album waren die nummers afkomstig? A, van het album Born to Run. B, van het album The River. Of C, van het album Born in the USA. Dus van welk album waren die nummers die ik zojuist opnoemde afkomstig? A,

0: Born to Run, B, The River of C, Born in the USA. Stuur het door via de gratis Radio Veronica app.
1: 27 juli 1985, die top 40. En dit is nummer 6.

0: Het is 27 juli 1985. In de bioscoop draait de film A View to a Kill. En daar heeft Duran Duran een fantastische track voor gemaakt. Het is nummer 4 in deze prachtige top 40 geworden.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: Nou ja, en we hebben de drie vragen van de popquiz met ontknoping.
2: En die ontknoping beleven we met Christel Bakker uit Emma. Christel, hallo, goedenavond.
3: Hallo.
2: Hoe gaat het met jou?
3: Leuk. Ja, goed.
2: Ik vind het heel leuk om je even te spreken, Christel.
3: Nou, vind ik ook.
2: Zullen we de vraag even doorlopen?
3: Ja, gaan we doen.
2: Vraag 1, wat is een bandolero? Is dat A, een feesttent? Is dat B, een instrument dat gebruikt werd bij de bruiloft van Maxima en Willem-Alexander? Of C, een bandiet?
3: Nou, C.
2: C. Want wat was dat instrument nou ook alweer dat gebruikt werd op die bruiloft?
3: Ja, een bandolino of zo.
2: Bandolino. Ja. Vraag 2. Uit welk land komt de band Propaganda? A. Ierland, B. Duitsland of C. Egypte?
3: B. Duitsland.
2: Nee. Hartstikke goed. Vraag 3. Van welk album waren de nummers I'm on Fire, Born in the USA en Dancing in the Dark van Bruce Springsteen? Was dat A. het album Born to Run, B. The River of C. Born in the USA?
3: Ja, C.
4: C is ook goed.
2: C, J, winnaar. Ja hoor, we hebben een winnaar. Christel Bakker, jij krijgt de gouden Wout en Frank popquizbokaal.
3: Hoe leuk is dat?
2: Dat is leuk, hè?
4: Heel leuk.
3: Ja.
4: Het is je gegund. Geniet ervan. Maak er een mooie avond van. En tot de volgende keer, Christel.
3: Dankjewel.
2: Bye. Fijne avond.
3: Doei.
4: Applaus voor Christel Bakker uit Emmen.
2: Christel Bakker.
4: Alright, dan hebben wij nog de grote ontknoping van de top 40 van 27 juli 1985. Bruce Springsteen kwam al ter sprake. I'm on Fire is de populairste.

0: Springsteen. En I'm on fire staat bovenaan op 27 juli 1985. Nou, over de Bos gesproken.
1: Nou, en iemand die on fire is, dat is hij eigenlijk vrijwel elke avond, hoor.
0: Zeker.
1: Hij was er vroeg ook al vandaag.
0: Dames en heren, zometeen heel veel plezier op deze prachtige donderdagavond met Nick van der Brugge.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: slot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: 11!
6: GWC!
5: 11!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven!
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the Tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Slachtoffers van een heftige aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen zaten op een basisschool in het dorp Axel bij Terneuzen. De groep werd vanmiddag fietsend geschept door een auto op weg naar een schoolkamp. Twee kinderen en een begeleider kwamen om. Vier andere kinderen raakten zwaar gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog uitgezocht. Een schietpartij op het terras van een frietzaak in Tilburg. Daar werd een man in zijn been geraakt, meldt Omroep Brabant. Zijn zoon zat naast hem. Slachtoffer ligt in het ziekenhuis en de schutter is gevlucht. En het Nederlands elftal heeft ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge getraind. Drie dagen voor de eerste WK-wedstrijd tegen Japan is dus nog onduidelijk of hij mee kan doen. Zo erg als bij Japan is het niet. Daar is aanvoerder Endo van Liverpool geblesseerd afgehaakt. Hij kan de rest van het toernooi niet meer spelen.
14: Nou, ik dacht omdat er misschien de sushi verkeerd gevallen was, maar dat helemaal niet zo. Of is dat stereotyperend?
13: Nee hoor, dat laat ik helemaal niet. Het weer nog, een lange tijd regen, ook vannacht, en dan komt het af naar zo'n 12 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij 15 tot 18 graden. En die sushi, die ga ik zondag zelf opeten.
14: Hey, zondag sushi eten,
13: ja. Ja, want we vreten de Japanners op.
14: Oh, lekker. Oh, wat een mooie woordspeling. Ja, maar je ziet wel eens bij het Songfestival dat mensen dan hapjes in de, van het land dat het organiseert. Ja. Nou, dat krijg je alleen maar hamburgers. Ja. Dus misschien kan je dan het land waar we tegen spelen, dat je daar dan Zweedse gehaktballetjes kun je dan
13: volgende
14: doen.
13: Week.
14: Ja, volgende week.
13: Ja, goeie.
14: Ach, jongen, zoveel goede ideeën. Jammer dat je ze alleen nooit hoort uit mijn motten. Dankjewel, Siets. Veronica verkeer, er staan nog twee files. De A12 voor Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland, 5 minuten. En de A37 in de richting van Duitsland. Vertragingstijd is daar 5 minuten. 1 flitser op de A13, Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag. Hectometerpaaltjes 6.8. Zometeen Vanessa Carlton, Aerosmith komt eraan en de Rembrandts hoor je zometeen.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
17: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: 18 plus speelbewust.
19: Ja? Echt serieus?
20: Wat een geld!
21: 80.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
23: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
24: Goedemorgen allemaal!
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
26: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoper.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Luister zondagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live van

Steven Tyler noemde deze plaat ooit een straatfeest op wielen. Nou, Ragdoll bij Radio Veronica. Goedenavond, het is 13 over 7. Nederland is het enige land waar mensen een onweersbui filmen terwijl ze er middenin staan. Ik kijk hier over Amsterdam heen. Ik zie daar inderdaad iemand een onweersbui filmen. Ik denk, ik laat Lovely Day er eens even bij halen van Bill Withers zo meteen. En dit is Vanessa Carlton bij Radio Veronica.

Love My Life bij Radio Veronica. Dat is in mijn geval, ik had vanmiddag nog een gesprek erover. Ja, de liefde van je leven. Dus in dit geval is dat nu mijn hond, is dat. Dat zegt eigenlijk genoeg dan eigenlijk, ja. Jacco Brouwer stuurt. Hey Nicky, groetjes uit Zuid-Afrika. Het is 30 graden hier. Wat fijn dat je dat even stuurt, Jacco. Het is hier 17 graden. En het regent. Geniet van je vakantie en tof dat je Veronica luistert, hè, Jacco. Journey is dit. Don't stop believing. In de avond van Veronica.

0: En nog een klein beetje hulp van de Sopranos. Journey en Don't Stop Believing, Radio Veronica. Zometeen Avicii, Aloe Black, Wake Me Up komt eraan. En deze van Oasis. Wonderwall komt eraan, zometeen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Inside Oranje.
8: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
7: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
9: We worden wel wereldkampioen.
10: Ja, natuurlijk.
7: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
0: Goedenavond, 1 minuut over 19:30. Dit is Veronica, actueel verkeer. Geen files meer gemeld, wel 2 snelheidscontroles. De A13 Rijswijk Rotterdam, bij Den Haag staan ze bij hectometerpaaltje 6,8. En de A67 Venlo Eindhoven, bij Venlo bij 66,8.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu,
20: Nick van der Brugge. Met de

0: Billy Joel, Uptown Girl. De Radio Veronica, goedenavond. Vanavond is het dan zover en gaat het WK beginnen. In Den Haag hebben ze ontzettend veel vertrouwen, want dan weten ze gewoon, wij gaan winnen. En als dat gebeurt, doen ze dit.
1: Ja, dat wil je niet weten, joh. Dat wil je echt niet weten. Nou, doe het. Dan gaan we naakt over straat, de hele tering zijn.
2: Als ze dan winnen, dan mogen ze wel met die bus hier de straat komen. Dat zou wel leuk wezen.
3: We hebben de koning al in de straat gehad. We hebben een heleboel artiesten in de straat gehad. Het enige wat we nog wel willen is Litouwers. Maar ja, daar zijn we ook jaren mee bezig. Want je hebben we Cologne, Texas staan op de muren. Maar ja, de kerst op de taart is toch de spelersbus, hè?
0: Ja, in Den Haag zijn ze er klaar voor. En alsof twee werelden samenkomen. Deze band uit de Hofstad werd ooit nummer 1 in Amerika. Dit is Ray the Love, het station waar ze thuis horen. Radio.

Shakira. Ik hoorde dat zij weer geld terugkreeg, ook van de Belastingdienst in Spanje. Dan lag ze zo toch onder vuur, weet je wel. Dat ze zou de gevangenis in moeten. En nu geef mij die boekhouder ook, die Shakira heeft. Dat had ook allemaal met de ex te maken, ja, wanneer niet, hè. En natuurlijk ook een WK-hit gehad. Die vrouw die weet het wel. Dit is Radio Veronica. Beeld je nu even in dat dit niet John Hyatt is, maar Ronald Koeman die dit zingt. When

0: die kwam binnen. John Hyatt op Radio Veronica en Have a Little Faith in Me. Zometeen Prince en ook Dr. Alban. Komt eraan zometeen. Veronica.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Hola, collega.
12: Hey.
11: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
12: Mark?
11: En die prijzen.
12: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
11: Oeh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC... die in quarantaine zaten om het hantavirus... mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt... die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt... zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan... in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog... die president Trump in Washington wil laten bouwen, af is. Het kost 3 jaar lang, bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger. 75 meter, in Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden.
17: Dankjewel Daphne. Veronica verkeer, 2 files A16, Terbrechtseplein, Ridderkerk. Voor de Van Brienenoord, 9 minuten daar. A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Rotterdam Centrum, 7 minuten. Flitsers A6, Emmeloord-Jouwer bij Emmeloord bij 282,8. De A12 Arnhem-Ede bij Arnhem bij 134,0. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag een controle gezien bij 6,8. En nog eentje op de A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht. Hectometerpaal is 45,2. Dr. Elben, Je hoort hem zo meteen, ook LP en Prince komen erop.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
18: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
22: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Iedereen kent dat gevoel dat je ineens denkt aan iemand die je jaren niet hebt gesproken. Niet omdat je verliefd bent, ook niet omdat je terug wil, maar gewoon omdat je hersenen op donderdagavond besluiten een archiefkast te openen. Zonder toestemming. Ja, menselijke software is soms echt waardeloos. Waarom weet je nog die naam van de gymleraar uit groep 8 bijvoorbeeld? Weet je nog, hè?
1: Oh ja, zeker.
0: Last on You bevestigt zo'n gevoel. Dit is LP.

0: heb het nooit helemaal geloofd eigenlijk. Dat Dr. Alban dan een tandarts zou zijn. Weet je wel. Klinkt maar, ik ben dat. Nee, dat gaat er bij mij gewoon in. Dat hij dan ook Dr. Alban heet, weet je wel. En trouwens, je zou zo'n tandarts hebben. Die op zaterdagavond tot het gaatje is gegaan met een boeking. En die op maandagochtend een wortelkanaalbehandeling bij gaat uitvoeren. Ik zou daar toch niet lekker in die stoel liggen. Maar goed, het, is, ja, het schijnt zo echt zo te zijn. Nou. Zing Halleluja bij Radio Veronica. Het Veronica Café opent zijn deuren dit weekend. 2K is nu officieel begonnen. En dat doen we vanaf aanstaande zondag. Wouter en Frank die zijn dan daar live te horen. Met de Veronica Club bij elkaar. Dus wil jij nog een plekje in het café? Ook 20 en 25 juni zijn de deuren open tijdens de wedstrijden. En je kan je aanmelden via radioveronica.nl. Maar we zijn wel een beetje op zoek naar, ja, hoe zeg je dat? Mensen die een beetje kunnen aanmoedigen. Dus ik zag laatst dit fragment met hup. Hup is eigenlijk ook gewoon een stom woord, hè?
1: Maar ik vind dat we in Nederland, we houden zo van kletsen over voetbal en altijd een beetje zo, mama kan beter. We hebben nooit echt de instelling dat we denken, we gaan gewoon fucking winnen. Dat vind ik zo jammer. We hebben nooit dat we denken, dan gaan we gewoon fuck. Dat zit al een beetje in de liedjes die ze zingen in het stadion. Dan heb je gewoon, weet ik veel, duizenden mensen die zeggen, hup, what the fuck is hup, toch? Hoe ver kom je met hup? Hup is niet, hup is dit, hè? Dit is, toch?
0: Ja, nou ja. Kan jij meer uitkramen dan hup? Dan ben je meer dan welkom in het Veronica Café. RadioVeronica.nl. En inderdaad, er gaat ook nog een reis naar Curaçao uit. Als je daarbij bent en je dus aanmeldt via de site.

0: Timberland was er zo een. Die maakte deze met Nelly Furtado. Komt eraan zo.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: 1 ijs koffie voor mevrouw. Mm.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica. We checken het actueel verkeer voor je op dit moment. En het is... ja, geen files. Wel twee flitsers. De A6, daar wordt gecontroleerd. Emmeloord-Jouwen. Bij Emmeloord bij 282,8. A13, Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag. Daar wordt geflitst. Hectometerpaaltjes 6,8. Zo meteen Nelly Furtado, ook UB40. En nu het dak eraf met Pearl Jam.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu,
16: Nick van der Brugge. Met

Ik dacht destijds dat het over een gevaarlijke vrouw ging. Maar Nelly Furtado die had het over iets waar we tegenwoordig allemaal wel een beetje last van hebben. Over ambitie die nooit tevreden is. Hè? Dus altijd meer, meer geld, meer succes, meer volgers, meer schermtijd, meer meldingen, meer alles. Ja, we leven in een tijd waar mensen gestrest raken omdat hun ontspanning...

stapte gewoon op de fiets en je zag wel waar de avond eindigde. Meestal bij de zwarmertent. Met dubbele knoflooksaus, alsjeblieft. Ja, vaak wist je dat pas de volgende ochtend trouwens. Maar dit is zo'n echte clubrammer, zeg. Wat fantastisch dat Veronica dit gewoon in zijn arsenaal heeft. Dit is Grooveyard en Merry Go Wild.

andere prijzen, maar dat is zeker waar. Al staat bij mij bovenaan eigenlijk ook wel een diagonale trekker bij de Febo. Maar dat ligt maar net aan wat ze hebben ook. Dus dat is een keer weer zo'n geel burger. Dat wil je ook niet. Sorry, we dwalen af. Merry-go-wild, Grooveyard. Sentiment, laten we eerlijk zijn. Ik heb ook de extra lange versie gepakt.

0: Veronica.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
5: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
7: Worden wel wereldkampioen.
8: Ja, tuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
9: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
19: Welkom in Afrika!
18: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
20: Help!
21: GWC!
20: Help!
21: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
22: Laten we het proeven.
21: Opdrachten uitvoeren.
23: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
21: Maar wie het best integreert...
24: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
21: ...wordt tot ere Himba gekroond.
25: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
21: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
28: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
29: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
30: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
29: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij vogelwaarde geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Tijdens de openingsceremonie in een stadion in Mexico-stad gingen de 83.000 toeschouwers uit hun dak. Helemaal toen Shakira en Burna Boy het WK-lied Die Die zongen. Vanavond is ook de eerste wedstrijd van het toernooi. Gastland Mexico speelt tegen Zuid-Afrika. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
8: Daphne, dankjewel. Dit is Radio Veronica Verkeer. Goedenavond. Het is 2:02. Zometeen een file, maar eerst... ik ben er even achtergekomen gisteravond dat de topwedstrijd wordt afgesloten. Dus ik neem de afsluitingen voortaan ook even mee, want het is 9:00 geweest. De A2 is dicht. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Daar is de weg helemaal dicht tot, even kijken, vannacht 5:00. Dus hou er rekening mee als je noordwaarts rijdt, dat de verbindingsweg en de hele snelweg dicht is. En dat geldt ook voor de A27 trouwens. Dat is, wordt een bottlenekje, denk ik, ook vanavond weer. Breda-Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Ook daar is de weg dicht. Tot 10:00 zelfs. Dan een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Dus Kooimeer en Akersloot. Daar 8 minuten vertraging. De weg is ook daar afgesloten. En 1 flits op de N33. Beide richtingen bij Gieten. Een controle bij hectometerpaal 21. Zometeen Dan Henley, Green Day. En ook Will Smith komt eraan.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1+1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: 18 plus speelbewust.
22: Ja.
19: Echt serieus?
22: Oh,
19: wat een geld.
22: 18.000. Tot verdikken me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
31: De beursspeelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
32: Oh, wat een goal!
20: Goal?
33: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
31: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
34: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
35: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
34: Sorry Bo, het is beauty.
35: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
36: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
35: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
33: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
33: Aldi.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
33: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
33: Aldi.
9: Luister zondagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit...

Sean Henley en The Boys of Summer. Radio Veronica, ja, het is zomer. En ik moet zeggen, ik vind het altijd lastig afschakelen. Ik vind het lastig altijd om op vakantie te gaan. En ik zit het liefst gewoon hier. Dat is toch erg eigenlijk. Als je zo van je werk houdt, dat mensen je weg moeten sturen. Maar vanavond dus ga ik al rijden met mijn broer en mijn pa. Dan gaan we naar Oostenrijk. En mijn hond, Pucky, ja, die kent de Veronica luisteraar wel. Die moet ik dus voor het eerst in 3 jaar of zo moet ik die een achterlaten. Ik ben nog geen nacht zonder die hond geweest. En ik moet zeggen, misschien stel ik me ontzettend aan, maar ik hoorde vanmiddag ook Wouter van der Goes over de narcose van zijn hond. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus ik weet het niet. Ik extra knuffelen ook vanavond met de hond, zo, weet je wel. Oh my god. Kan ik nog ergens testosteron tanken, want dit werkt ook niet. Ik ben blij dat ik geen paard heb. Ja, dan stal je toch minder makkelijk mee dan neer.

0: Horse with No Name. Kijk allemaal, heb je lieve appjes. Gea die stuurt te brengen, hond maar hier. Wij passen met veel liefde op je hond. Nou ja, ze gaat naar mijn broer de familie toe, zeg maar, naar het gezin. Dus,
1: ja, ik weet nou wel dat je op vakantie gaat.
0: Nee, dat gaat er niet
1: zo
0: over.
1: Zo irritant voor mensen die niet op vakantie gaan, ik zoals op. Ik.
0: Je bent al geweest.
1: Ja, was te gek.
0: Laat mij ook een keer gaan.
1: Ja.
0: Nee, maar dan ging het eigenlijk. Het ging eigenlijk niet om de vakantie. Het ging eigenlijk meer
1: om... de 3 dagen je hond niet.
0: 3 dagen.
1: Het is alsof je er een arm afhakt.
0: Ja, Claudia stuurt ook... Create a life you don't want to escape from. En dat heb jij gedaan, want je wilt niet per se weg. Dat doe je goed. En wat betreft je hond, ik heb dezelfde hoor, met mijn 2 katten. Ik wil gewoon lekker thuis zijn. Dat is Claudia. Nou, dat vind ik toch... Er zijn dus mensen die dat ook hebben.
1: Nou, ik zeg ook niet dat het niet goed is.
0: Maar jij hebt niks, hè? Je hebt geen dieren, niks.
1: Ik heb geen dieren, geen liefde. koud bestaan. Ik merk het niet eens als mijn ramen en mijn deuren openstaan. Omdat mijn hart ook al koud is. Ik slaap er niet onder dekens.
0: Mam, 8 maanden is een appartement. Weet je, zo'n verhaal hoor je wel eens. Dat ben jij toch niet?
1: Nee,
0: dat mag
1: ik. Ik gun jou ook het allerbeste natuurlijk. En Pukkie nog meer.
0: Oké.

0: is Radio Veronica. Zometeen John Newman. Met Love Me Again. En ik ga er een hele lekkere bijpakken van U2 zometeen. Die was nog geproduceerd door William Orbit. Nou, dan heb je het. Dat is. Dat
1: ja, die heeft ook toffe dingen voor Madonna gedaan. Ja,
0: zeker.
1: Om
0: ja.
1: wat te noemen. Nee, William.
0: William?
1: Ja.
0: Nou. En dan niet William van de Black Eyed Peas, maar William Orbit. Voor alle duidelijkheid.
2: Zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Veronica Verkeer, goedenavond. 1:50. Er staan twee files, de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen tussen Kormeerplein en Akersloot. Daar is de weg dicht, 6 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Gorkum. 5 minuten, de weg is dicht. Dat gaat tot morgen vroeg duren. Eén flitser op de A7 Amsterdam Den Oever bij Purmerend. Daar staan ze bij kilometerpaal 13.9.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu
16: Nick van der Brugge.
17: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
0: Ja, ik vind het zo mooi. Kijk, dit is dat William Orbit, hè, met zijn synthesizer. In een plaat van U2. Met een rode hemel. Dat betekent morgen rood in de sloot, toch?

0: Newman, Love Me Again bij Radio Veronica. Nu gaan we naar de ene, van de ene held naar de ander, Phil Collins. Ik zag hem laatst weer in een interview. Ik blijf dat toch een beetje pijn in mijn ogen doen, hoor. Als die Phil Collins zo op zijn kruk zie zitten.
1: Ja.
0: Ja, vind ik gewoon. Ja, met dat stokje en zo. Dat,
1: je wil gewoon je helden herinneren zoals ze zijn.
0: Ja, dus ja. Mijn vraag is ook, wil Phil Collins niet meer in beeld komen? Allemaal onthoud ik dat Live Aid moment.
1: Mediaverbod geraakt.
0: Mediaverbod, waarom de fans kunnen het niet aan. Oh, wauw. Oké. Okay.
2: This is Radio Veronica and I'm Phil Collins. And I advise you to turn up the volume now, because I'm on.
0: Oh,
1: ja, als je hem hoort is het prima.
0: Is prima, ja. Je moet hem niet zien.
1: Ja.
2: Phil Collins on Radio Veronica. The station with all your favorite hits from the 80s and the 90s.
1: Ja, zo is het.
0: Philly, zo kennen we je weer, Rammer. Nou, ga dan maar zingen. Duurt dat maar veel te lang.

whatever you want. Bij Radio Veronica. Het WK-café. Ja, het WK is begonnen. Hè? Dat is een beetje surrealistisch. Tot zondagavond, denk ik. Dan komt het wel binnen, denk ik, dat het WK is begonnen. Maar we hebben nog plekken in het WK-café van Wout en Frank. Dat staat in Breda. Dat doen we dus aanstaande zondag. De week erop ook. 20 en 25 juni is dat dus. En er zijn nog plekken. Dus als jij daar graag bij wil zijn in het Veronica Café, komen hele leuke artiesten langs. Samen met Welte gaat er optreden. En Frans-Duits en zo. Check dan radioveronica.nl. Het mooie is omdat we ook een beetje juichen voor Curaçao. Nou, een beetje. We gaan ook achter Curaçao staan. Hè. Dat doen we dan voor de gezelligheid. Maak je ook nog eens kans op een reis naar

hij begint echt oud te worden als je op een gegeven moment erachter komt dat de Black Eyed Peas bijvoorbeeld al meer dan 25 jaar bestaan. Deze vrouw draait nog langer mee. Get the Party Started. Dat is een van haar eerste grote hits. Radio Veronica. Je kreeg Pink. Zometeen Gijs tot laat. Hij heeft weer een mooi stukje vinyl bij zich zometeen. Dan gaat hij op de platenspeler jassen zometeen. Ik spreek je dit weekend nog eventjes voor de uren tussen 7 uur ochtends en 10 uur ochtends. De weekendochtendshow en daarna ben ik 2 weken gone. Maar dat wist je al, dat had ik al veel te vaak gezegd volgens Gijs. Dus we zien zo.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: 11!
15: GWC!
14: 11!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven!
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the tribes!
15: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10:00.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Axel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
4: Veronica Verkeer, 1 vertraging. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Kooimeerplein en Uitgeest. Daar 11 minuten en dan komt dat de weg is afgesloten. Geen snelheidscontroles, dat is mooi. Veel muziek, Robert Cray Band. En die man die weet dat het zijn schuld is dat een heel huwelijk naar de kloot is. Ja. Right next door, hoor je zo.
5: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: Politie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Luister zondagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Yeah!

leuk dat er voor iedere gelegenheid en iedere situatie eigenlijk wel een liedje is. Ik ga Back met Loser bijvoorbeeld draaien. Madonna, Holiday, nou, dat zijn mooie liedjes. En dit was dan een prima liedje voor iedereen die wel eens met een buurmens naar bed is geweest. Dat je de buren hoort ruzien. Het is een ander! En je weet dat jij het bent, maar ja, je kan het niet zeggen. Robert Cray, Right Next Door.

lekkere donderdagavond disco banger. Disco donderdag bij Radio Veronica. Shalomar, de 12-inch disco mix. Ik draai hem even van vernieuw, want van vernieuw word ik blij. En ik hoop jij ook. The second time around dus bij Veronica. Deze man die zei als grapje, I'm a loser baby, why don't you kill me? En toen werd dat zijn grootste hit. Het zal je gebeuren.

station in New York. Z100 heette dat. Binnenlopen als jonge Madonna en zei: jullie moeten mijn muziek gaan draaien. En Z100, die gasten zeiden van: dat was jaren 80. Ja, gaan we niet doen. Wie ben jij? Madonna, gekke naam ook. Mooi niet. Ga daar alsjeblieft draaien. En ze bleef maar terugkomen en terugkomen iedere week. En toen ging ze haar muziek in de nacht draaien. En toen begonnen mensen het leuk te vinden. Begonnen ze daarvoor te bellen naar dat radiostation. En toen gingen ze het vaker draaien. Madonna zei: als jullie het ook overdag gaan draaien, dan kom ik gratis voor jullie optreden als ik bekend ben. En 3-4 platen later, toen ze een wereldster was, toen heeft ze dat ook gedaan op Times Square voor dat radiostation Z100. Ja, Madonna kon gewoon haar afspraken na en moest ook ergens beginnen. Zoals wij allemaal, maar...

0: vanavond met de Robert Gray Band, Right Next Door. En deze homewrecker, Samber, die kan er ook wat van. Is gewoon niet netjes. Nee. Kan alweer wat zoete liefde gebruiken. Wat echte liefde uit het hart. The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Komt eraan.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Veronica Verkeer. 2 vertragingen in Nederland, net eentje bijgekomen. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Kooimeerplein en Uitgeest. Daar 12 minuten, komt doordat de weg is afgesloten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen het Vonderen en Roertunnel. 8 minuten vertraging, omdat de oprit daar is afgesloten. Je wordt ter plekke omgeleid naar verwachting tot 5 uur deze ochtend.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Gijs Alkemade.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit is Veronica.
11: Gijs, tot laat.

wist niet wat hij erbij moest. En uiteindelijk lukte het hem. Ja, deed het zichzelf gewoon tevoorschijn toveren uit het niks. Geweldig. Every little thing she does is magic. Heb iets moois voor de donderdagavond. Mag disco zijn, maar het hoeft natuurlijk niet op disco donderdag. Laat eens even weten. Yo. Oh, sorry. Dikke vingers vandaag. Maakt niet uit. Wat zou je fijn vinden om te horen op Radio Veronica? Laat mij dat maar eens even weten via de Veronica-app... en dan draai ik jouw bonanza iets voor 11 uur. Dit is Freddie Mercury, Living on My Own. Some-

De hits zijn goud en de koffie is bruin. En daar James erbij. I just wanna make love to you. Was in die tijd heel gewaagd. Een vrouw die gewoon zei wat ze wilde. En gelukkig is dat nu wel wat normaler.

0: groter ben, ja, dan weet je wie je bent, denk je dan. En als je dan groter bent, denk je, wie was ik ook alweer toen ik jonger was? Dat was ook wel een leuke versie.
1: Gijs, tot laat.
0: We blijven een beetje dubben wat er, nou, de persoon is die je wil zijn, hè? Dat blijft moeilijk natuurlijk. Hè? Zoeken. Ik ben aan het bellen, dat hoor je wel, als geoefende luisteraar. Hey Wendy, hoi met Gijs.
2: Hoi.
0: Hallo, hoe is het leven?
2: Prima.
0: Ik kreeg wat disco-bonanza's binnen. Onder andere Taste of Honey met Boogie Oogie Oogie. Wat ik ook heel leuk vind. Maar jouw plaat die, ja, die doet me een beetje aan ruimtevaart en het hele al denken. En daar ben ik gek op. Dus ik dacht, ga ik toch even Wendy bellen.
2: Ja, nou ja, ik moest eraan denken omdat je net dat plaatje draaide met dat disco-geluidje erin.
0: Ja, dat pieuw, pieuw.
2: Ja, dat. Ja, maar, zit dat daar ook in?
0: Oh ja? En vind jij dat disco-geluidje ook klinken als de dynamo op een oude jaren 90 fiets? Helemaal niet?
2: Nee.
0: Maar even hoor, nee. Pak hem er even bij, want dan weten we waar we het over hebben. Dus, oh, sorry, moeten we even... Even kijken waar die is. Hier. Dit.
2: Ach ja.
0: Pieuw. Vind je niet op een dynamo van een oude fiets?
2: Nee, misschien had ik een ander soort fiets, maar nee. Maar ik vind het altijd zo knap in dat clipje dat ze belt naar iemand in de ruimte met zo'n lekkere oude telefoon.
0: Ja, nou ja, zo ging dat toen.
2: Ja, precies, dat kon gewoon.
0: Oké. Okay. Gaan draaien ook. Bedankt, Wendy.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei.
3: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
4: Yes, I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 2247.

0: Randy. Mooie bonanza, Rob Band en Clouds Across the Moon bij Radio Veronica. Tot zo.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent. Vomar, voordeelmarkt. Vomar,
10: voordeelmarkt. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.
18: Dankjewel, Mario.
15: Veronica Verkeer, twee vertragingen in Nederland. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, daar 5 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Maasbracht en Roertunnel, daar 5 minuten. En dat komt door een afgesloten oprit.
18: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
18: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
23: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
24: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Luister zondagmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank. Live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Yeah!

mocht het ooit zover komen, dat ik om welke reden dan ook mijzelf moet laten castreren, dan denk ik dat ik vraag of ze Bon Jovi met Always kunnen opzeggen. Want dan, weet je, ja, het kan altijd nog erger. Dat is een beetje de vibe. Hey, goedenavond. 10 minuten na 11 uur, zometeen iets leuks. De Dansvloer Date. Twee liedjes op de dansvloer van Radio Veronica. Maar welke twee liedjes zijn het? Radio Veronica. Eerst Jocelyn Brown.

0: dansvloer. Bij de dansvloer, Dave. Twee liedjes. Ze komen elkaar hier tegen. Ze staan elkaar te verleiden op deze dansvloer. Maar welke twee liedjes zijn het? Als jij het weet, dan kan je leuke prijzen winnen. Een wasstraatpas bijvoorbeeld, als je een gore auto hebt. En doe ook nog wel een Veronica-t-shirtje bij. Dat is gewoon leuk, maar moet je wel even weten welke liedjes jij denkt te horen. Even luisteren. Het eerste liedje zegt: jongen, je keert me helemaal binnenstebuiten en je laat me rondjes draaien. Ik ben helemaal ondersteboven van je. Nou, leuk om te horen. Goeie liners. Het andere liedje zegt: ach, er hangt muziek in de lucht en overal is liefde te vinden. Dus geef me deze nacht.
1: Radio Veronica, Dansvloer Date.
0: Welke twee liedjes hoorde jij? Niet zo moeilijk zo, op donderdag, hè? Jongen, je keert me helemaal binnenstebuiten en laat me rondjes draaien. Ik ben helemaal ondersteboven van je. En het andere liedje zegt: er hangt muziek in de lucht en overal is liefde te vinden, dus geef mij deze nacht. Kijk jij te weten welke twee liedjes je hoorde op de danstoer bij Radio Veronica in de Danstoer Date? Geef het door, gebruik de Veronica-app, win leuke prijzen en een beetje gezelligheid ook zo in het donker, toch? Kom erop met de goede antwoorden.

0: wereld. Waar je alles nog fascinerend vindt. Alphabet Fascination bij Veronica.
1: De dansvloer date.
0: Jurgen, goedenavond.
2: Goedenavond, hoe is het?
0: Hartstikke goed met mij. Het is donderdag en dit programma is van maandag tot met donderdag. Dus morgen begint mijn weekend al zo'n beetje. Hoe luxe is dat?
2: Oh, kijk, dat is pas lekker.
0: Nou, is niet normaal. Morgenavond rond deze tijd hoor je Jans Drop. Is ook leuk. Maar ja, ik heb nog een half uurtje te werken. En dan gaat het weekend alweer beginnen. Dat is echt dikke vette luxe. Wat doe jij voor het dagelijks leven, Jurgen?
2: Ik ben studerend en voor de rest, de tijd die ik dan over heb, dat doe ik nog wat tuinieren met plantjes en
0: wat leuk.
2: Tomaten en weet ik het allemaal. Dus ja.
0: Oh, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik altijd fijn als dingen gewoon groeien. En als je een beetje groene vingers hebt, dat, resultaat van je werk, dat is fijn toch?
2: Zeker te weten.
0: De dansvloer date, daar zijn we mee bezig. Het eerste liedje zegt: jongen, jij keert mij helemaal binnenste buiten en je laat me rondjes draaien. Ik ben helemaal ondersteboven. Welke denk je dat dat is, Jurgen?
2: Dat is Inside Out van Diana Ross.
0: Ja, Upside Down, Inside Out, helemaal goed. En die andere, want er hangt muziek in de lucht en overal is liefde te vinden. Dus geef mij deze nacht. Welke denk je dat dat is?
2: Love is in the air van Paul Jong.
1: Radio Veronica Dansvloer Date.
0: We hebben het niet goed.
2: Ai.
0: Ja. Casters, music jammer. In the air. And lots of loving everywhere. So give me the night. Aha, come on, tonight. Give me the night. Dat is een ander liedje, Jurgen.
2: Ja, inderdaad, dat is heel jammer. Maar nu?
0: Ja, nu geef ik je gewoon al die prijzen, want ik ben niet zo moeilijk.
2: Oh, dat vind ik wel helemaal super.
0: Ja, je hebt je best gedaan, dus voor jou een wasstraatpas. Heb je een auto?
2: Een?
0: Auto, zo toet toet.
2: Natuurlijk heb ik een auto.
0: Oké, dat wist ik niet. En, dus die kan je dan wassen op de kosten van Veronica. En je krijgt dan ook nog een mooi Veronica t-shirt als je hem nog niet hebt.
2: De t-shirt hebben we wel.
0: Ja, nou dan maak ik daar een Veronica platentas van. Is dat dan wat?
2: Dat vind ik helemaal super.
0: Dan begrijp ik dat jij die George Benson, waarvan je de naam niet weet, heel graag wilde horen.
2: Ja, graag, dank je.
0: Dag Jurgen.
2: Hey, hartstikke prettige avond nog en fijn weekend alvast.
0: Dank je wel.

0: Gimme the Night. Zo bij terug met Toto, Moby. En nog een hele toffe, lange vernieuwplaat van Grace Jones. Echt een tof ding. Tot zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijs koffie voor mevrouw? Mm.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI. Pas je

0: die anders doet.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Even vertraging. De A9, Alkmaar, Amstelveen. Dus Kooimeerplein en Uitgeest daar 12 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu.
4: Gijs Alkemade.

0: Ken je dat? Met muziek, dat het op zoveel plekken resoneert met je lichaam. Dat het niet alleen maar je oren zijn die het registreren, maar dat je hele lichaam als het ware, ja, een soort klankabsorberend apparaat is. Wat gewoon, ja, dat je weet dat het klopt. En dat heb ik met heel veel muziek van Moby. Porcelain hoorde je bij Radio Veronica. Wat teleurstelling hangt er in de lucht. Er waren meer mensen, niet alleen Jurgen, die het verkeerd had bij de dansvloer deed. Ja, want er hangt muziek in de lucht en overal is liefde te vinden. Geef me de nacht, give me the night. Maar zelfs Kim, die het meestal wel goed heeft, luistert vaak naar Gijs tot laat. Dankjewel, Kim. Die dacht dat het Spin Me Around van Dead or Alive is. Zit er nog steeds mee. Enfin, fijn weekend alvast gewenst. Ja, jij ook, Kim. En ik voel me al minder schuldig dat ik zei, ja, ik ben zo meteen vrij op de donderdag. Ik heb altijd 6-7 dagen in de week gewerkt. En nu bij Veronica doe ik er 4. En iedere keer als ik dan aftaai, denk ik, dat is ook mooi makkelijk. Jij moet misschien morgen nog wel werken, maar ik krijg veel berichten binnen van Veronica-luisteraars die morgen ook lekker vrij zijn. Dus als dat zo is, ga ervan genieten. En als het niet zo is, luister lekker Veronica en dan komt het ook wel goed met je dag. Vandaag disco-donderdag. Een dingetje wat ik samen met Nick van der Brugge in het leven heb geroepen. Wacht even, ik heb hier wat officieels voor. Hoppakee, de ramen. Disco-donderdag, disco-donderdag, disco-donderdag. Donderdag. Mis hem nu al. Ik ga op vakantie. Ik heb een discoplaatje. En een hele goeie. En een hele lange. Die hier op de plaatsspeler ligt. Geniet er maar van.
1: This is what Edith Piaf used to say. Use your faults. Use your defects. Then you're gonna be a star.
2: Ladies and gentlemen. Miss Grace Jones. Jones. Slave. To the rhythm.

0: Grace Jones. Dat was er eentje.
1: Grijs zijn kringloopje.
0: Je koopt dat soort dingetjes voor €3 in de platenzaak. Moet je maar eens opletten op Disco Maxis. Dus de grote 12-inch vinyl jacko's. Maar dan met één track erop. Staat vaak op de disco edit. Deze had dan erop staan Slave to the Rhythm. Gewoon Slave to the Rhythm. De blooded versie. Grace Jones. Eigenlijk altijd wel goed, hè? Lekker lang in het donker. Dat is ook Grace. Want ze was lang en donker. Dus komen we de avond weer door. Zit erop voor deze week, Gijs, tot laat. Ik werd door Wendy nog even herinnerd. Hey Gijs, afgelopen zondag heb je ook gewerkt voor de platenzaak. Ja, die nam ik over van Wouter van der Roes. Dus dit was dag 5. Maar goed niet als werk natuurlijk. Ik wens jou alvast een fantastisch weekend.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
19: Welkom in Afrika!
18: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
20: 11!
21: GWC!
20: 11!
21: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
22: Laten we het proeven.
21: Opdrachten uitvoeren.
23: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
21: Maar wie het best integreert...
24: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
21: ...wordt tot ere Himba gekroond.
25: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
26: Tickets to the tribes.
21: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
31: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
30: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
32: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij.
0: Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. En gastland Mexico heeft de openingswedstrijd op het WK gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0 in Mexico-stad. Het eerste doelpunt viel al na 9 minuten spelen. Er werden ook 3 rode kaarten getrokken. 1 voor Mexico en 2 voor Zuid-Afrika. Vannacht om 4 uur is de volgende wedstrijd. Dat is Tsjechië tegen Zuid-Korea. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat, omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren met de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Feyenoord investeert tientallen miljoenen om het stadion op te knappen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden.

0: naar Radio Veronica.
1: Daar gaat ie, hoppakee!
0: De beste muziek aller tijden.
2: Clap your hands now.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. Alle bewoners moesten midden in de nacht naar buiten. De brandweer houdt er rekening mee dat er meerdere slachtoffers zijn. 10 kinderen zijn gewond geraakt in Suriname bij een ongeluk. Een vrachtwagen botst op het busje waar ze in zaten, meldt een Surinaamse nieuwssite. Ze werden van achteren geraakt bij het afslaan en belanden in de bosjes. De bestuurster en 4 kinderen moesten voor controle naar het ziekenhuis. 2 kinderen moesten even blijven. Iran heeft een schip tegengehouden dat door de straat van Hormuz wilde varen. Die is gesloten voor olietankers en vrachtschepen. Iran zegt schepen aan te vallen als ze er toch door proberen te varen. Vanuit meerdere plaatsen langs de zeestraat worden explosies gemeld. Iran zegt dat die er niet waren bij het schip. En José Mourinho wordt weer de trainer van Real Madrid. Dat was hij ook al van 2010 tot 2013. Hij tekent voor 3 jaar bij Real Madrid. De president van de club beloofde al dat hij Mourinho zou terughalen als hij zou worden herkozen. En dat gebeurde. Mourinho had bij het Portugese Benfica nog een contract voor 2 jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden.